0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd bestookt. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de Straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan het WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer, het koelt af naar een graad op 15 vannacht. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militair commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd gisteravond bestookt. De VS zegt die aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de Straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond zondagavond laat. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels. Blijkt allemaal uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Dat komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer, vanuit het noorden nog wat bewolking en het is een graad of 15 vannacht. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

geeft. Heel mijn hart heb ik aan jou gegeven. En zo zal het altijd zijn. Twijfel niet.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren nog veel mensen in het gebouw aanwezig. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is volledig verwoest. Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners zijn opgevangen in een sporthal. Het is nog niet helemaal duidelijk of iedereen inmiddels weer thuis is. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Het weer, het is vannacht afgekoeld naar een graad of 15. Vanaf de ochtend gelijk al veel zon en het wordt opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militair commando voor het Midden-Oosten. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden bij een waterpompstation. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. De brand brak gistermiddag uit langs de Route Soleil. Een deel van de snelweg werd afgesloten. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. In een groot deel van Frankrijk geldt vandaag code rood. Het kan lokaal 38 graden worden. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Dat komt dan vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. Het weer, het is momenteel een graad of 15. Vanaf de ochtend straks veel zon en opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer Cafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regio nieuws. De gemeente Harderwijk heeft de maatschappelijke en bestuurlijke impact van de plannen voor een nieuw AZC onderschat. Ook had de gemeente omwonenden eerder moeten betrekken bij het proces. Dat blijkt uit een evaluatie die in opdracht van het college is uitgevoerd door een speciaal projectteam. Omroep Gelderland meldt dat de evaluatie is opgesteld op basis van gesprekken met betrokken ambtenaren, het college en een vragenlijst onder omwonenden. Daarbij is gekeken naar het proces rond de zoektocht naar een nieuwe locatie voor een AZC, nadat de opvanglocatie aan de Graaf Ortolaan dreigde te sluiten. Uiteindelijk bleef de Siepel als enige optie over, maar uit onderzoek bleek dat de realisatie daar financieel niet verantwoord was. De Veluwe behoort voorlopig niet tot de kansrijke gebieden voor de vestiging van een Small Modular Reactor, kortweg SMR. Dat is een kleine modulaire kernreactor. Dat blijkt uit een verdiepend onderzoek van de provincie Gelderland naar de mogelijke inpassing van SMR's in het energiesysteem. De provincie onderzoekt sinds 2024 de mogelijkheden voor kernenergie en wil uiterlijk volgend jaar twee potentiële locaties in onze provincie in beeld hebben. Uit de nieuwste verkenning blijkt echter dat de Noord-Veluwe, waaronder Ermelo, Harderwijk en Putten, niet voldoet aan de belangrijkste technische voorwaarden. En tot slot, VV Heerden heeft Bülent Akar aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. De 52-jarige trainer uit Wezep tekent het contract voor één seizoen en volgt daarmee Karel Aventurin op, die niet terugkeert naar Sportpark Meenzicht. Volgens de club werd tijdens een zitting bij de KNVB duidelijk dat de samenwerking tussen Heerden en Aventurin onwerkbaar is geworden. De club kreeg toestemming om een nieuwe trainer aan te stellen. De uitspraak in de juridische procedure tussen beide partijen volgt uiterlijk eind deze maand. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om oud ijzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om oud ijzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is 1 dode gemeld door het Iraanse regime. De VS begonnen gisteravond laat met een reeks aanvallen op Iran om het land te verzwakken. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de Straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen in Bahrein. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat komt doordat in die sectoren de inkoopprijzen hard zijn gestegen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn gisteravond 27 mensen omgekomen bij een brand in een café. Veel van hen waren naar de toiletten gevlucht, maar overleefden dat niet. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. In Woerden zijn gisteravond 24 woningen ontruimd na een ontploffing in een appartement. Dat meldt de veiligheidsregio. Er ontstond ook brand, maar die was snel geblust. Een deel van de geëvacueerde bewoners is inmiddels weer thuis. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling moet binnenkort misschien keuzes gaan maken over de verdeling van het water in Nederland. De commissie zegt tegen Nieuwsuur dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat dat nu snel een feit kan zijn. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. Het weer vanuit het noorden wat bewolking en het is momenteel een graad of 16... Later deze ochtend volop zon en het wordt opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Een enkele vertraging in het midden van het land, dat merk je op de A50 richting Os. Tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhof sta je 5 tot 10 minuten in de file. Op de N305 Dronten richting Almere is het druk tussen afrit Harderwijk en Zeewolde. Reken ook hier op 5 tot 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Hey, wat is wakker? Hey, wat is...

0: Een hele goede morgen, welkom bij de Wereld Wordt Wakker. Het is de 13e juli alweer, maandag de 13e. En als maandag is, dan is André er ook. Goedemorgen, André.
1: Hij is er, goedemorgen.
0: En we gaan kijken wat de dag ons weer brengt.
1: Ja.

0: Dus je kan weer gezellig meedoen, zoals altijd. Al 15 jaar lang door te whatsappen, te bellen, te mailen of langs te komen. Kijk maar wat best in je straatje past. En maak daar dankbaar misbruik van. En voor de rest gaan we gezamenlijk zien hoe we tot 12 uur het programma gevuld krijgen.
1: Hey, wat is wakker?

0: En uiteraard hebben we de 18 plus 2 van André. En voor de rest gaat er alles bij komen wat er een verzoekjes nog binnenkomt. Ja. Dus heb je weer een mooie lijst samengesteld, André?
1: Ja, ik heb gisteren even mijn best gedaan. En, maar ik ben benieuwd wat de luisteraars weer inbrengen.
0: Ja, we gaan het zien. WhatsApp, bellen, mailen of langskomen. Kijk maar even.

0: En net zoals vrijdagmorgen beginnen we met een instrumentaaltje van de gitarist van Journey, Neil Schön. Hij heeft bedacht om het zinken van de Titanic nog eens een keer flink over te doen.
1: Had er zin in.
0: Ja.

0: Neil Sean met zijn versie van My Heart Will Go On. En dan pakken we het meteen in van jouw lijst.
1: Ja, waarom niet, hè? Mijn vriend Elvis.

0: Zo, daar waren ze, de New Adventures, zo heette ze. Oud bandje, begin jaren 80. Ooit nog eens een keer samen mee opgetreden, dus ja, leuk. Ik ken ze wel. Maar,
1: hij leek, die zanger leek een beetje op Herman Broodje, of niet?
0: Ja, maar was hem niet, maar daar had hij wel, ja, had hij wel wat van weg, hè, natuurlijk. Maar dat was al heel gauw bij bandjes in die tijd.
1: Dat ze allemaal op Herman Brood leken of
0: wilden lijken. Ja, dat is allemaal een beetje... Herman Brood zat nog iets eerder, denk ik. Maar ja, dat ze allemaal een beetje die brutaliteit hadden, zeg maar. Oh, en dat, ja. dat muzikant...
1: Leren jasje aan.
0: Huh? Ja, precies. Eens even kijken. Het was een driemansformatie, dus wij gaan even naar een WhatsAppje.
1: Ja.
0: Omdat het vandaag verrassingsdag is, willen we gelukkig met twee R'en. Want als het met één R was geweest, dan hadden ze vandaag Erik Ras gecremeerd. Maar willen we Erik Ras bouw- en klusteam een plaatje voor Erik Ras aanvragen. Omdat hij ons altijd weer weet te motiveren. De kartrekker in ons team is. Altijd de eerste in de keten zit en ook weer als laatste uitkomt en nooit te laat naar huis gaat. Daarom hebben wij straks ook een verrassing voor hem klaarstaan. En onze waardering te laten blijken. Nu eerst graag een plaatje. Voor de waardering van Erik Ras. Erik, jongen, ga er even voor zitten. 5 minuten 18 eerbetoon aan Erik Ras.

0: Zo, nou, zou je er blij van worden als je zo'n eerbetoon kreeg, zoals Erik Raas nu kreeg?
1: Het is ongelooflijk, Bas. Ik heb de tranen in mijn ogen. We zitten hier toch allebei te huilen van vreugde en van geluk in de studio, of niet?
0: Ja, vorige week hadden hun ook al complimentdag. En nou, ze blijven maar doorgaan.
1: Veren in de bibs. Ik denk dat Gijs, die heeft promotie gemaakt, hoor. Die man is meteen chef de mission van het bouwteam geworden, of niet?
0: Geen idee hoe dat intern werkt, maar laten we eens even kijken, want er is gereageerd ergens. Wat past Gloria Gaynor, I am what I am, er mooi bij. Morgen trouwens. Doen we die er nog meteen even bij. Dat is namens John Zutekau. Ook nog even voor Erik Ras. Man, die wordt er wel even in de watten gelegd daar. Niet zuinig.
1: Dat is een beetje gospel ook dit, of niet?
0: Ja, ik heb geen idee wat het is, maar lammekommen zou ik zeggen.
2: I am what I am. I am my own special creation. So come take a look.

0: En Erik Rats kan het bevestigen. Hij zegt inderdaad precies, ik ben die ik ben.
1: Ja.
0: Dus nou ja, hij kan het beste weten wie die is, hè.
1: Ah, lekker.
0: Ja, dus dat was een verzoekje van en Erik Rats. Die zegt, het is allemaal heel eenzijdig. Ik ga nu ook een plaatje aanvragen voor Gijs. Maar laten we eerst even het weerbericht doen, want ja, daar is het ook alweer tijd voor.
1: Zeker.
0: Vandaag zonnig, maar vooral in het noorden ook eerst nog enkele wolkenvelden. Het wordt 30 graden op de Veluwe. En in Limbabwe natuurlijk weer 32.
1: Oh ja.
0: Altijd weer het beste jongetje van de klas zijn.
1: Ja.
0: Maar daar staat tegenover dat in Groningen maar 27 is.
1: Lekker.
0: Dan de wind is daarbij noord tot noordoost, zwak tot matig, kracht 2 tot 4 bevoor. En de komende 5 dagen zien er als volgt uit. Morgen 30, 's nachts 18. Woensdag 29, 's nachts 17. Donderdag 30, 's nachts 18. Vrijdag 28, 's nachts 19. En zaterdag 24, 's nachts 16. De kans op neerslag morgen 10%, woensdag 0, donderdag 15, vrijdag 65 en zaterdag 55. En de kans op zon in procenten, dinsdag 65, woensdag 80, donderdag 90, vrijdag 75 en zaterdag 70. Ja, dat is...
1: Mooie percentages. Ja, nou, ik word vooral... ik denk dat we hier in het midden een beetje blij mogen zijn met die noordoostenwind. Hè. Die houdt het een beetje... houdt het nog een beetje in toom. Ja. Want als wij die Franse zuidenwind hier krijgen, dan zit je weer de hele week op 35, weet je wel.
0: Ja, want daar komt een hoop hitte mee, maar ook een hoop as en allemaal verbranden.
1: Roep en zooi. Nee, dus lang niet slecht, maar toch wel weer 32. Hè. Toch wel weer een echte hittegolf nummer 3, hè?
0: Ja. Het stikt van de golven tegenwoordig.
1: Helaas.
0: Ja, volgende keer kunnen we beter gaan noemen dat er geen hittegolf is.
1: Precies.
0: Deze week is een keer geen hittegolf. Nou,
1: ja, dat is nieuws.
0: Maar Erik Rast heeft een plaatje aangevraagd, speciaal voor Gijs.
1: Om de boel in

0: Nou, ik hoop dat ze nog allemaal op de stijger staan daar van het klusteam.
1: Huh? Ja, dat hoopt zo naar beneden. Ja,
0: je moet je een beetje oppassen.
1: Ja, precies. Nou, deze past er ook wel bij. We stand all together. We all stand to when we stand together. Ja, nou ja, dat doen ze in ieder geval wel bij de clubteam. Ah. Dus die kan er wel een mooie ervaring aan.
0: Teambuilding.

0: Huub van der Lubbe met De Dijk en Niemand in de Stad. Mooi hè, toen dat waren de zomers dat het nog wel eens regende in Nederland, weet je wel?
1: Ja, regen. Ik moet even denken, hoe zag dat er ook alweer uit? Maar ja, dat waren van die, van die druppels hè?
0: Ja, precies. Maar zo te horen was het ook niet alles roosgeur en maneschijn in Amsterdam in de jaren 80.
1: Nee.
0: Kwam jij er wel eens in de jaren 80 in Amsterdam?
1: Zeg maar? Ik ben in de jaren 80, dan moet ik even denken. Nou, ik heb daar 14 dagen getoerd.
0: Licht gaat aan hier in de studio.
1: Ja, de stroom gaat er weer op overal.
0: Maar je bent je hebt daar opgetreden.
1: Ja, we hebben daar ooit van, eens even kijken, wat was het precies? 85 of 86 hebben we 15 dagen in de Matzo, in, aan de Rozengade gezeten. Daar moesten we elke avond optreden. En,
0: heb je het sfeertje van Amsterdam in de jaren 80?
1: Ja, dat ik kreeg weg een artiestenhotel waar we dan in vertoefden en zo. En overdag Amsterdam onveilig maken en s'avonds daar even 3 kwartier optreden en dat was het dan.
0: Leuk. En herinner je er nog wat van de sfeer in Amsterdam dan? Zeg maar?
1: Ja, jawel. Maar Zeedijk. Met name de uitgaanssfeer. Hè. Kijk, het gewoon het winkelen of wat dan ook, dat was allemaal niet besteed, want het gebeurde allemaal meer 's nachts en zo. En we zaten natuurlijk ook in een artiestenhotel met Nina Hagen zat en Whitesnake en allemaal van die muzikanten die daar... Want dat was dan het enige hotel in Amsterdam waar je geloof ik tot 4 uur nog kon ontbijten. 'S middags.
0: Oh, ja.
1: Voor muzikanten was dat wel. Dus dat was wel leuk. En ik had in de jaren 80, en dan praten we over tussen 82 en 89. Mijn partner had een zus. En die woonde toen in Amsterdam.
0: Handig.
1: Dus daar kwamen we ook nog wel eens over de vloer. En die woonde dan weer aan het Stadionplein. Dus dan zat je weer in een heel andere hoek weer.
0: Ja.
1: Maar voor de rest heb ik eigenlijk nooit echt wat met Amsterdam gehad.
0: Nee, maar het sfeertje wat de dijk dan neerzet, dat vind ik wel leuk, weet je wel. Ik heb er ook niet zoveel van. Maar dan begrijp ik dat jij er je sporen wel verdiend hebt in Amsterdam, ja.
1: Nou ja, ik heb nu sinds Femke Halsema daar zit, heb ik helemaal niks meer mee met Amsterdam.
0: Nee, het is nu een grote wokenbende met gekke bootjes en leernichten en zo, ja.
1: Ja, het is...
0: Hou op, joh.
1: Ja. Goed, we gaan er nog een van jouw lijst pakken. Oh, ja. Lukoest Dancing.
0: Ja, we dansen lekker door.
1: Siggy Marley, hè?
0: Zoon van...

0: Zo, nou, dat was dan even een nummertje reggae.
1: De Melody Makers op de achtergrond.
0: Yep. En dan komt El Zapo, die kan... oh nee, dat gaat niet meer lukken.
1: Gaat niet meer lukken zo?
0: Nou, ja, hij had twee platen en, om het uur af te sluiten, maar dat lukt dan net niet. Nee. Maar er zat ook een snoesnummer bij en dat lukt dan nog wel. Ja. Dus die gaan we er even bij pakken. Die duurt 4 minuten 8 en we hebben nog 5 minuten 9. Dus dat betekent dat we nog een minuutje hebben. En dan gaan we een snoesnummertje draaien. Tenminste, El Zapo kondigt het aan als een snoesnummer.
1: Ja,
0: nou. Zeg het jou wat? Eternal Flight Experience.
1: Ja, is dat van die Estas Tonne?
0: Die.
1: Ja, die Estas Tonne, dat is een grappige gast. Ja, een soort de Jezus van Spanje is dat, hè?
0: Oké. Okay.
1: Zo te zien. Nou,
0: zo te zien leek me dit Grieks of Spaans of ja. Nee, Grieks of Russisch zelfs.
1: Maar die Estas Tonne, dat is een supergitarist uit Spanje, volgens mij. Ik heb wel eens vaker op gehoord. Maar
0: okay.
1: Laten we eens even kijken.
0: Ja.
1: Luisteren.

0: Het wierookgehalte is behoorlijk hoog.
1: Ja, het
2: twee
1: ex-NASA-ingenieurs
2: hebben...
1: ja, daar gaat er even weer wat anders overheen komen.
0: Nou ja, ben jij om? Ben jij een Estastorne-gelovige?
1: Ja, ik vind het sfeertje vind ik mooi.
0: Ja, dat is wel even wat. Ja. Ja, de wanhopige zoektocht naar zingeving. Hè?
1: Ja, het nieuws dus, bedoel je. Ja.
3: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
4: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
5: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
6: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
8: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is door het Iraanse regime 1 dode gemeld. De VS begon gisteravond laat met aanvallen. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 27 mensen omgekomen bij een brand in een café. Veel van hen waren naar de toiletten gevlucht, maar overleefden dat niet. De rookontwikkeling zorgde voor veel problemen, vertelt correspondent Mustafa Maghadi.
9: Mensen die konden niet precies zien waar ze naartoe moesten vluchten, omdat er heel snel heel veel rook was, heel dik. En ja, dan raak je gedesoriënteerd. De meeste mensen zijn dan ook door verstikking om het leven gekomen.
8: De oorzaak van de brand is niet bekend. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan. De brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat heeft met verschillende onzekerheden te maken, ziet de accountantskoepel.
10: Als je praat over stikstof of elektriciteit, netcongestie, regeldruk wordt vaak genoemd als belemmering tijdens het spel de spelregels veranderen. Ondernemers proberen te investeren, maar willen wel alle kansen zien waardoor ze zeker weten dat ze ook het geld overhouden aan het eind.
8: Het is duurder om brieven te versturen. Bij PostNL zijn de nieuwe tarieven ingegaan. Brieven de volgende dag laten bezorgen is 2 keer zo duur. En rouwpost binnen 1 dag bezorgen kost €3,25 per brief. Dat was €1,40. PostNL mag 2 dagen doen over het bezorgen van post. Dat was eerst 1 dag. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt zijn. Maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, dan wordt het 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
11: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 25 kilometer file in de regio. Dat is het geval op de A1 richting Amersfoort tussen Naar de Vesting en Blaricum. 5 kilometer met 5 minuten oponthoud. Het is druk op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 11 kilometer en een kwartier vertraging. Dan nog de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Veluwe FM.
2: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
12: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
13: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met een nieuwe Nefit Easy-thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
14: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
12: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
15: Dit is Veluwe FM.
16: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja.
1: De After Sunday plaat van El Chapo, daar openen we het uur mee. Ik heb hem meteen maar weer in mijn mapje gepleurd.
0: Mooi hoor.
1: Ja, fijn, fijn openingsplaatje. En dan gaan we weer even naar de 18 plus 2 van André. Daar hebben we er al een paar van gehad. Maar ja. Ik zag de Doobies erop staan.
0: Ja. Oude knakkers al, hè?
1: Oude knakkers, ja.
0: Maar die hebben vorig jaar inderdaad een nieuwe plaat gemaakt. En dit is een nummer uit van die plaat, Learn to Let Go.
1: Ja.
0: En die gasten, die kunnen nog steeds. Ik vond het wel een lekker nummer.
1: Je weet wat een Doobie is?
0: Een Doobie, ja, dat is wel zo'n een toeter waar je de brand in zet, of niet?
1: Ja, ja, waar je de fik in zet en waar je dan heel erg van gaat zweven en zo.
0: Nou, om 8 uur 's ochtends, let's go.
1: Ja, let's go.

0: Ja, je hoort dat de band zich meer naar Michael McDonald aanpast dan andersom. Eerder was het dan gewoon een bandje met Michael McDonald. Maar nu is het echt wel Michael McDonald met een band. Maar dat maakt op zich niet uit. Ze zijn ouder geworden. Dus ja, dan wordt de muziek over het algemeen ook wat smoother. Hè?
1: Ja, daar hou ik van. Hè? Dat weet je.
0: Ja, ja, smoother ben jij. Ja, de ene smoothie naar de andere komt voorbij. Behalve dan deze, want dat is wel een mooie...
1: Ariane?
0: Ja, nou ja, meer de titel. God is a Woman.
1: Ja.
0: Ik ben daar ook een voorstander van. En ik heb daar ook al eens een keer helemaal beredeneerd waarom dat het zo zou zijn.
1: Ja.
0: En dat verklaart een heleboel. Dat verklaart bijvoorbeeld dat alle mannen in de katholieke en protestante wereld... en in de moslimwereld zich zo inzetten, want ze willen allemaal scoren bij die vrouw.
1: Ja, ze scoren, ja.
0: Het verklaart ook waarom dat met Eva meteen een zootje was. Want twee vrouwen op één
1: in de leiding, dat
0: gaat niet lukken.
1: Duidelijk, ja.
0: Dus, kortom, het...
1: Ja, die Ariane die mag er ook wezen. En die bevestigt dat even, die bevestigt jouw beeld.
0: Ja, nou, dan gaan we dan even luisteren. God is a Woman, Ariane Grande.

0: Een duidelijk verhaal. Wat zeg je?
1: In hogere sferen kom je met dit soort inzichten en dit soort muziek.
0: Precies. En dat wordt niet door iedereen even gewaardeerd hoor. Als je daar afwijkende meningen over hebt. Dat is nog steeds eigenlijk best wel een taboetje. Hè? Dat
1: God eventueel een vrouw is?
0: Precies.
1: Of dat hij met vakantie is. Want dat geloof ik ook. Volgens mij is hij ook met vakantie. Hè,
0: nu. Dat heb ik me ook altijd afgevraagd. Hè?
1: Gaat die man wel eens op vakantie?
0: Nee. Kijk. In 6 dagen is de wereld geschapen. Hè?
1: Uiteraard. Ja.
0: Volgens de Bijbel dan. En de 7e dag was een rustdag.
1: Ja.
0: Maar een rustdag neem je alleen als je op de 8e dag weer gaat werken. Maar dat is nooit meer gebeurd. 6 dagen de aarde gemaakt, een rustdag en nooit meer naar het werk gegaan.
1: Ja, eeuwige.
0: Waarom die rustdag dan?
1: Permanent vacation noemt Aerosmith dat, hè?
0: Ja, ik bedoel, dan krijg je dus op een gegeven
1: moment. Ik weet ook waar die zit. De Alpha Centauri zit hij waarschijnlijk.
0: Alpha Centauri, is dat een sterrenstelsel?
1: De aarde is helemaal vernacheld. En de eerstvolgende beetje leefbare melkwegstelsel is Alpha Centauri, ja.
0: Oké.
1: Dat is 4 lichtjaren verderop. En daar zit zij of hij nu. Ja, want ja, wat moet je hier op aarde nog doen?
0: Ja, hier op aarde, daar heb je niks meer te zoeken.
1: We maken elkaar de hele dag af. En enige grote...
0: Dat is ook een reden dat alien nooit hier zijn geweest. Hè? Zijn echt intelligente levens.
1: Die zien die rokende, smuilende puinhoop hier. Ja, en die denken ook doorvliegen.
0: Ja. Ja, wegwezen hier hoeven we niet te zijn. Dus intelligente levensvorm bestaat dus echt. We gaan naar, als we dan toch over intelligente levensvorm hebben, dan gaan we weer naar het klusteam van Erik Ras.
1: Ik dacht dat we het nieuws gingen, maar...
0: Maar
1: die hadden nog wat aanvraagjes, hè? Ja,
0: ja precies. En we hadden alweer genoeg gepraat, dus dan is het ook weer tijd voor muziek. Ja, ja. Dus, Erik die wil nog even kenbaar maken hoe die over zijn klusteam denkt.

0: Zo, nou, als het even niet meer weet, dan moet je bij Jerk Ras zijn en we zetten het volgende plaatje klaar. Aha. Maar we gaan naar de headlines van de NOS, want die zijn er ook. Even verversen die handel en daar gaan we dan. André en ik noemen om en om de headlines en het bijbehorende pagina nummer. En als je denkt, wow, daar wil ik het hele nummer of het hele bericht wel over horen. Al dan niet met de toegevoegde waarde die we eraan toevoegen. Even het pagina nummer doorgeven. Gaat die auto rijdt tankstation A50 binnen, 121.
1: Ondernemers zuinig door de onzekerheid, pagina 105.
0: VS en Iran bestoken elkaar opnieuw, 125.
1: Een grote natuurbrand bij Fontainebleau, 129.
0: Zeker 27 doden bij brand in Bangkok, 128.
1: En een explosie in eigen land in Woerden, omgeving ontruimd, 121.
0: Mogelijk snel feitelijk watertekort, 104.
1: En de reis van Machado tegengehouden door Nederland, 107.
0: En Harry Jekkers is ereburger van Den Haag geworden. Nou, dat is 106. Ja. Dan zetten we 104 klaar, want er zit een abonnement op.
1: Zeker.
0: En dan gaan we meteen door naar weer eentje van jouw lijst. De Sunshine. Archies.
1: Ja, de Archies. Uit de oude doos, de jaren 60.
0: Ja, maar de Sunshine is echt van vandaag.
1: Dat dacht ik.

0: Zo, zullen we even een passend plaatje erbij, want na Sunshine, na een broeierige dag, komt er meestal Thunder.
1: Maak je boos maar nat.
0: Dus. Ja. Maar we gaan eerst even naar pagina 104. Doe jij hem even?
1: Ja, zeker. 104 gaat over het mogelijke snelle feitelijke watertekort in ons land. Ongelooflijk. Nederland Waterland dreigt de komende tijd op te schalen naar een feitelijk watertekort vanwege de aanhoudende droogte. Daarvoor waarschuwt de voorzitter van de LCW, de coördinatiecommissie die samenkomt bij watertekorten in Nederland. Op 1 juli werd al opgeschaald naar het eerste dreigingsniveau. De volgende fase lijkt nu aanstaande. In dat geval moeten er keuzes over de waterverdeling worden gemaakt. Bij niveau 3 is er sprake van een crisis. LCW-voorzitter Harold van Waveren zegt dat de situatie uitzonderlijk is voor begin juli. Rivierstanden zijn opvallend laag en de waterstanden zitten op een niveau dat eens in de 20 jaar voorkomt. Nou, ja.
0: Eén keer in de 20 jaar, dus op zich is er dus niks bijzonders aan de gang. Dit is één keer in de 20 jaar.
1: Ja.
0: En aan de andere kant komen we gewoon water tekort.
1: Ja, en wat is de oorzaak? Valt er te weinig water of is de vraag te hoog? Zijn er te veel mensen? Moeten we wat mensen uit het land wegsturen? Dat zal ook helpen, toch?
0: Hoe vaak douche jij per dag?
1: Nou, ik douche niet zoveel. De laatste jaren ben ik minder gaan douchen door deze geintjes.
0: Ja. Maar het is ook beter voor je huid om minder te douchen en zo. Want je maakt de hele boek kapot. En zeker als je ook nog middelen bij gebruikt, zoals zeep en al die toestanden. Maar er zijn dus mensen die twee keer per dag douchen.
1: Ja, hè, schijnt.
0: Ja, dan denk ik ook, dat is echt wel schandalig.
1: Dan vind ik dat de coördinatiecommissie eerst eens even bij die mensen aan moet kloppen, of niet?
0: Precies. Ja. Daar kan je gewoon zien hoeveel er gedoucht wordt en daar gewoon een douche aan sluiten.
1: Ja, precies.
0: En, zal ze leren.
1: Maar wat doe jij? Wat is jouw doucheschema? 1 keer in de week, 2 keer in de week?
0: Het is wanneer ik het idee heb van men zou mij wel eens kunnen ruiken.
1: Ja, precies. Dat heb ik ook een beetje. Ja.
0: Over het algemeen, ik weet niet beter dan dat als ik heb het een keer gedaan elke dag, hè, want dat heb je dan een partner die vindt het dan dat moet, weet je wel. En ik kreeg alleen maar uitslag en overal irritaties. Precies. En zo. Je moet dan ook gewoon een beetje meer afspoelen en zo. Dan denk je, afspoelen? Wat spoel ik dan af? Ik bedoel, een hoop gedoe in ieder geval. Als ik denk van, dit kan echt niet langer dan...
1: Dat is heel netjes. Maar ben jij ook zo opgevoed? Want ik heb mij de afgelopen jaren een beetje aangepast op basis dat we al 2018-19 hadden van die droge zomers. Maar ben jij heel zuinig opgevoed volgens mij wel? De Achterhoekse opvoeding?
0: Achterhoek. Ik denk dat uit de tijd waar ik kom. Wij gingen op zaterdag in de Tijl.
1: In de Tobbe, ja.
0: In de Tobbe.
1: Precies,
0: dat was...
1: Die tijd.
0: De rest van de week dan stond je gewoon aan het aanrecht in de keuken, gewoon even je oksels en je gezichten wassen.
1: Precies, ja.
0: En af en toe even een lapje door je bips. En dan zaterdag ging je in de Tijl. En als je de oudste was, had je mazzel, dan mocht je als eerste. En degene die wat jonger was, die kwam in jouw rotzooi te zwemmen.
1: En wat was jij?
0: Ik was de oudste, dus ik had al de mazzel.
1: Luxe paard.
0: Ja, precies. Zo ben ik opgevoed, dus ik weet niet beter.
1: Maar dit bericht, ik bedoel, het is een beetje bangmakerij en zo, of niet? Of denk je van, we moeten een oproepje doen op VLUFM?
0: Kijk, op het moment dat we... Nee, we moeten helemaal geen oproepje doen. Ik vind gewoon alle berichten tegenwoordig zijn nergens meer. Er zit geen basis meer. Er zit geen fundament meer over.
1: Juist, ja, dat is een hele goeie.
0: Het is gewoon gewauw en gepemper en betuttel.
1: Woke business.
0: Ja, man.
1: Niveau 3, niveau 1. Maar goed, we zitten op niveau 1, Bas. Dus ik zit te bibberen hier in de studio.
0: Och, man.
1: Maar op naar niveau 2, zou ik zeggen.
0: Ja, laten we dat doen. Precies. En als we niveau 3 hebben, dan leren we het vanzelf dat we niet meer kunnen douchen.
1: Ja, dan komt er niks meer uit de kraan.
0: En daarna hebben we gewoon zoiets van, het viel ook best wel mee.
1: Staan we droog?
0: Ja. Goed. We gaan weer even een plaat tegenaan in de Jensen. En die komt, ik zei het al, de Thunder komt altijd mis aan na een broeierige dag.

0: Zo, een beetje country, onvervalste country.
1: Tim Hicks is dat. Tim Hicks met Here Comes the Thunder.
0: Here Comes the Thunder.
1: We kregen wat pagina's binnen, hè?
0: Ja. Dat klusteam, dat heeft altijd veel... En dan komen jullie maar een melkbadje nemen. Het is niet van Iselinde, maar er loopt wel familie van rond.
1: Wat melkbadje, ja? Wat,
0: als we niet willen douchen,
1: als
0: melkbadje.
1: Als we droog komen te staan, ik snap hem, ja.
0: Ja, een melkbadje. Ja, dat lijkt me ook helemaal niks verkeerd. Ik ben wel benieuwd naar welk familielid dat dan is van El Japo.
1: Is dat niet, bedoelt hij niet gewoon koeien?
0: Oh, dat zou... Maar, ja, zijn koeien dan familie van ezels?
1: Nee, niet echt. Paardenmelk, hè? Nee, die El Japo, die... zet ons aan het denken, hè?
0: Ja, maar dat doet hij altijd, hè? Kijk, aan de Oceaan schrijven en dan gaan wij weer zitten wachten. Wat zou die mee op de proppen komen? Ondertussen zetten we 106 klaar. Familie van de Ezelinnen. Familie van de Ezelinnen, ja.

0: Als een, dat zou kunnen. Ik zit nog wel eens te denken aan, aan dat zwemmen in het geld.
1: Zwemmen in het geld, ja.
0: Is ook, maar daar krijg je oksels niet mooi schoon mee. Hè?
1: Nee, Dagobert Duck, dat mooi mee oppassen. Ja. Maar melkbadje, goed idee voor als we geen water meer hebben. Ja, schitterend. Dan kunnen we altijd nog de boer op, Bas.
0: Ja, de boer. Ja, precies. De boer. De boer, op. De boer als Japan.

0: Zo, nou, dat was Dua Lipa met Harder Than Hell.
1: Dat is duidelijk, hè?
0: Ja, we gaan naar de pagina 106. Het klusteam wil graag pagina 106 horen.
1: Uh-huh.
0: Harry Jekkers is ereburger geworden in Den Haag. Ik weet niet of het een quarter pounder of een Big Mac is geworden, maar in ieder geval een ereburger. Zanger en cabaretier Harry Jekkers is benoemd tot ereburger van Den Haag. Dat gebeurde na zijn laatste show in de Koninklijke Schouwburg. Hij kreeg de onderscheiding uit handen van de Haagse burgemeester Jan van Zanen, die Jekkers een echt Haags icoon noemde. Jekkers, inmiddels 75, kondigde eerder dit jaar aan definitief te stoppen met het maken van grote theaterprogramma's. Hij werd in 1951 geboren in Den Haag, brak in de jaren 80 door met de band Klein Orkest en schreef onder meer de nummers Over de Muren en O.O. Den Haag. Later werd hij een succesvol cabaretier en maakte hij meerdere voorstellingen. Ook schreef hij boeken en musicals. Ja, je had leuke cabaretvoorstellingen.
1: Ja, jij bent wel eens bij hem geweest? Of,
0: nee. Ik heb op een gegeven moment, dat deed ik elke morgen om 9:30 een stukje cabaret. En heb ik alle cabaretiers verzameld. En ik heb een heleboel materiaal van Harry Jekkers.
1: Van hem, ja.
0: En ook veel gezien. Ik hou wel van cabaretiers. Ja. Maar legde lat wel, niet alles en iedereen vind ik even leuk, maar nee, dat kan natuurlijk niet.
1: Nee, ik had die Hans Theo en

0: Wordt er nog wel eens, maak je nog wel eens gebruik van die cabaretiers? Maar is er een vaste dag dat ze langskomen op Veluwe FM?
1: Nee, dat bedoel, als je 15 jaar al zit, dan heb je dat 2 jaar gedaan. Dan duurt het 2 jaar niet. Ja, en 2 jaar we wel. En dan we 2 jaar niet.
0: Ik hoor het de laatste tijd wat minder. Ja, dat is ook wel leuk, klopt. Hoor. Ja. Maar die Harry Jekkers, ja, nou precies. In dit kader zou je hem dan een keer kunnen pakken.
1: Maar jij vindt Hans Steeuwen...
0: Hans Steeuwen, nee, daar ben ik een beetje bij weg. Want Hans Steeuwen heeft geen oplossing. Maar in mijn studententijd begon die. Dat is dan denk ik dat Hans Steeuwen jaren 25 jaar geleden begonnen is. Hè, met een breierdek. En dat was toen helemaal hot en happening en hip en zo. Maar nu, als ik het terugluister, nu denk ik, nee, Hans, laat me zitten, weet je wel.
1: Ik ben nooit echt fan geweest van Hans Theo. Er zaten wel eens af en toe
0: Ja, wat had ik ook. Ja.
1: Nee, ik ben dan Theo Maassen vind ik dan leuker.
0: Ja, en Herman die jongen Vinkers, uit de Achterhoek. Ja, precies, Herman Vinkers. Ja,
1: vind ik ook wel leuk. Maar ik vind, hoe heet die, Daniel Arends vind ik ook geweldig.
0: Oh, die ken ik niet.
1: Dat is een beetje zo'n Indonesisch jongen.
0: Oh ja, dat ken ik van gezicht wel.
1: Ik denk dat je
0: hem kent. Harry Jekkers heb ik ook al eens geluisterd of een dvd'tje van gekeken. En ik trok het niet echt, want ja, je moet wel een beetje in die Haagse sferen kunnen komen.
1: Ja,
0: hè?
1: Maar hij heeft hele verschillende thema's. Dat je ook denkt, oh, daar moet je even aan wennen. Omdat het is eigenlijk één lang groot verhaal.
0: Oh, bij hem?
1: En,
0: ja.
1: Ja, tenminste de Piccolo en de Huppel de Pup bijvoorbeeld.
0: Geen sketches, dat gaat gewoon in...
1: Jawel, ja, maar toch anders. Het format zit anders in elkaar. Het is even wennen, maar het is ook niet allemaal even leuk. Maar dat is, dat heb je maar meer.
0: Ieder zijn ding. En je hebt natuurlijk, hoe heet die kleine van Flappy, hoe heet die man ook alweer?
1: Joep van het Hek.
0: Ja, die is gestopt inmiddels, maar die is af en toe ook wel grappig, weet je wel, met zijn buckler.
1: Ja, ik vond het wel leuk, maar ik vond bij Joep altijd van, hij vloekte om het vloeken.
0: Oh.
1: Ik heb niks tegen vloeken, bedoel, het is niet zo dat ik, mensen moeten vooral doen, maar...
0: Ja, liever niet, maar...
1: Maar waarom zou je dat doen? En ik had het idee dat hij bewust dat deed om het nog net even wat scherper te maken. Terwijl ik dacht van, laat het eens weg, daar wordt jouw sketch niet anders van. Nee. En jouw scherpheid wordt er niet anders van. Dus ik vond het onnodig.
0: En maar, een beetje de hotel toontje had hij altijd. Een beetje hotel.
1: Oh, dat ging eerder.
0: Dat was wel zijn stijl. Maar dat je denkt op een gegeven moment van... je weet het allemaal wel heel goed. Maar dat heb ik met Hans Steeuwen ook. Hè? Dat hij het allemaal heel goed... Maar die is een beetje absurd. Die Hans Steeuwen ging zo in het absurde. In het sprookjesbos en bomen die omvielen. Daar haak ik ook af.
1: Ja, ik vond het mooiste van... Nou moet ik oppassen wat ik zeg.
0: Pas op.
1: Wat Hans Steeuwen zei, dan hebben ze het altijd wel over die Joden, maar die Duitsers waren ook geen lievertjes.
0: Ja, dat is wel Hans, ja.
1: Ja, dat is echt Hans, hè. Goed, we gaan naar Luomo.
0: Ja, het is een soort dame die een beetje sferische muziek maakt. Laat maar eens even luisteren.

0: L'uomo, ja, je zou verwachten dat het een man is, hè, l'uomo.
1: Ja.
0: Maar het is een vrouw, dus een vrouw really don't mind. Ja,
1: een vrouw met wilde haren.
0: Ja, maar het maakt ook niet uit, dat zeggen ze ook al, really don't mind. Ja. Tegenwoordig kan je het ook niet meer zien, hè. En dat vind ik het moeilijker, maar mensen die in transitie zijn,
1: ja.
0: Dan denk je, ja, ben je nou een vrouw die onderweg is naar man zijn? Of ben je nou een man die onderweg is naar het vrouw zijn? Je kan het niet meer zien, hè.
1: Ja, het is heel moeilijk.
0: Ja, ja, het is heel moeilijk. Om, en dan moet je maar ruiken of je het of zij of dit.
1: Oh, dat
0: of...
1: moet je ook nog, ja.
0: Ja, ja, want als, oh jee, als je ze verkeerd aanspreekt, man. Dan heb je wat fout gedaan.
1: Nee, het is maar goed dat jij uit die hulpverlening bent, weet je of niet? Dat jij bij, uit die wereld van, de, van het onderwijs en... want je zou er maar een paar in de klas hebben, weet je wel?
0: Ja.
1: Sappie, dan zit jij hier goed tegenwoordig bij de radio, hè, Bas. Ja. Dat bedoel ik.
0: Nou ja, je moet tegenwoordig ook wel oppassen wat je zegt, hè.
1: Oh, ja.
0: Ik bedoel, kijk, je kan een opinierend programma hebben waar je gewoon je mening er tegenaan gooit. Maar... ja, er zijn toch een aantal dingen die, waarvan ik zelf denk, ondanks het feit dat ik zelf geen enkele taboe heb, van nou, doe ik daar verstandig aan om dat te vertellen? Ligt daar ook mijn auto niet op zijn kant? Of,
1: ja,
0: weet
1: dat,
0: wel,
1: soort,
0: dat
1: dingen.
0: Soort dingen.
1: Dus ik denk dat we over mannen en vrouwen in transitie maar een beetje kort moeten zijn vandaag, of niet?
0: Nee. Want kijk, als mensen niet in willen zien dat dat reële problemen zijn, dan moeten ze mij eens even vertellen dan hoe zij dat dan wel kunnen zien. Kijk, als ik noem een probleem. Ik heb geen probleem met mensen die in transitie zijn. Ik heb alleen een probleem dat ik niet kan zien welke kant het op gaat. Dus als iemand dan tegen mij zegt, ja, nee, maar dan moet je daaraan kijken. Nou, want dan weet je van het is van vrouw naar man of van man naar vrouw.
1: Ja.
0: Vind ik dat makkelijk.
1: Ik snap jou wel, maar het kan maar twee kanten op gaan, Bas. De goede kant, de slechte kant, toch? Zo simpel is het.
0: Ja, en dat kan je dan weer uitleggen als van, oeh, je bent de tegenstander zeker.
1: Nou ja, ik vind het prima. Als jij 14, 15 bent en je wilde wat hormoontjes in mikken, links en rechts, ga je gang, weet je wel. Dat,
0: ja, maar weet jij als je 14, 15 bent wel wat je wil?
1: Tuurlijk weten we dat. De jeugd van tegenwoordig met TikTok en Instagram, die weten
0: maar
1: alles.
0: Maar dan kunnen we toch de financiële afhankelijkheid ook wel omlaag gooien in de 12. En dan kunnen we toch ook op een gegeven moment wel zeggen van, nou, dat hoeft... want bij alles wordt rekening gehouden dat je nog geen 18 bent en dat je nog je brein nog niet ontwikkeld is... Nou, als dat brein niet ontwikkeld is, dan zou dat ook kunnen zijn dat je verkeerde besluiten neemt, toch?
1: Ja. Maar je wilde ook dat ze gaan werken voor hun eigen hormoontjes. Dat niet alles uit
0: Ik vind dat je gewoon wel gelijk moet halen. Je kan niet zeggen, iemand is nog geen 18, dus we moeten met een zijde handschoen behandelen. En aan de andere kant zeggen, ja, wat, is 18, jij mag zelf kiezen wat hij wil.
1: Ja. Maar het is op zich raar dat je inderdaad tegenwoordig bijna tot je 21ste moet wachten voordat je een krat pils bij de supermarkt mag halen. Ja. Maar als je van man-vrouw wil worden of een vrouw-man en je bent 12, 13, ga je gang, weet je wel? Dat bedoel je.
0: Ja, bijvoorbeeld.
1: Het wordt allemaal steeds mooier in Nederland, joh, toch?
0: Mooier, ja.
1: Beter.
0: Ja,
1: gelijkwaardiger.
0: De maakbare maatschappij. Nou, daar worden we echt blij van. Goed, we gaan even naar pagina 121, anders kom je nooit door die pagina's heen. Ja. Bij een tankstation langs de A50 bij Heter is vannacht een auto de winkel binnengereden en tegen een balie tot stilstand gekomen. De twee inzittenden zijn door ambulancepersoneel nagekeken, maar zijn niet ernstig gewond. Een klant in de winkel bleef ongedeerd. Volgens de bestuurder lukte het niet om te remmen door een technisch mankement.
1: Ja, zat hij in transitie, die persoon? Niet?
0: Ik weet het niet, ja. Misschien dat hij, ja...
1: Vrouwen kunnen niet rijden. Vrouwen kunnen geen auto rijden.
0: Oh, krijgen we dat?
1: Het staat persoon. Wat was het? Bestuurder. Ja, staat bestuurder, niks bij.
0: Ja.
1: Nee, ik denk dat we inderdaad een beetje moeten gewoon oppassen met wat we zeggen. Maar, alles loopt nu door elkaar. Maar dit zijn ook van die vage berichten. Ja. Wie gooit dat op teletext, weet je wel? Wie?
0: Nou, daar heb je nog één. In een appartement in Woerden is gisteravond de explosie geweest. Daarna brak brand uit. Niemand raakte gewond, wel zijn 24 woningen ontruimd. De brand werd snel geblust. Bewoners waren de enige tijd opgevangen in de sporthal in de buurt. Hoe de ontploffing is ontstaan, wordt onderzocht. En dan denk ik, dan is er brand en dan word je opgevangen in de sporthal in de buurt. Dan moet je nogal flink aan het springen om opgevangen te worden.
1: Ja, precies, met zo'n netje. Ja, met
0: normaal spring je uit het raam naar beneden en dan val je in zo'n opvangdoek. Maar als je wordt opgevangen in de sporthal in de buurt... Nou, dan moet je flinke sprongen maken.
1: Heb je een vliegkleedje nodig, zo'n Alibaba vliegkleedje.
0: Ja, Alibaba vliegkleedje. Goed, we gaan weer een muziekje er tegenaan gooien. En deze komt weer van Erik. Dat is een wanklank in zijn vriendschapsbetoon.
1: Wel een beetje.
0: Ja, eigenlijk wel. Volgens mij heb je je vergist, Erik, hoor.
1: Twijfels.

0: Door Alt Megens met het NOS-journaal. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. Het is afgelopen nacht rustig gebleven bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen weekend waren er nog vechtpartijen op het grasveld voor het centrum. Dat gebeurde nadat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk daar waren vertrokken. Het is nog onduidelijk welke maatregelen er volgen om de veiligheid te waarborgen, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
1: Hopelijk komt er vandaag een oplossing, want het Rode Kruis en ook vluchtelingenwerk komen pas terug als het weer veilig is. En dat is het op dit moment nog niet dus.
0: Hulporganisatie Migrate is 's avonds nog wel actief op het terrein. De beschermde bever begint een probleem te worden voor dijken, wegen en spoorlijnen in Nederland. De schade door de dieren is de afgelopen jaren fors opgelopen. Het knaagdier zorgt vooral voor problemen rond dijken, wegen en spoorlijnen, vertelt deze ecoloog.
2: Bevers die maken onder water, beginnen ze met graaf, een heel groot gangenstelsel. En dat kan zorgen dat de spoordijk of dat dijken die ons beschermen tegen het water, ja, dat die instabieler worden. En dat wil natuurlijk niemand.
0: De waterschappen waren in 2019 5 ton kwijt aan schadeherstel door de bever. Inmiddels gaat het om 4,5 miljoen euro per jaar. Op Java in Indonesië is een pick-up truck met bruiloftsgasten verongelukt. Daarbij kwamen 13 mensen om het leven. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen de bestuurder een U-bocht probeerde te maken. De truck werd toen geramd door een vrachtwagen. De bruiloftsgasten hadden het bruidspaar net afgezet in een dorp in de buurt. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In het noorden kan het nog wat bewolkt zijn, maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 25 kilometer file in de regio. Dat is het geval op de A1 richting Amersfoort tussen Naar de Vesting en Blaricum. 5 kilometer met 5 minuten oponthoud. Het is druk op de A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 11 kilometer en een kwartier vertraging. Dan nog de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
5: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
6: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk! Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
4: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Welkom terug in het derde uur alweer van de Wereld Wordt Wakker. En dit uur gaan we de regio in. We hebben nog wel twee landelijke nieuwtjes. En we moeten zelf nog even kijken of er voor ons nog wat tussen zitten. En we hebben nog wel losse eindjes die we ook nog weer aan elkaar moeten knopen.
1: Ja.
0: Dus ja, we zijn er wel even bezig.
1: Genoeg te doen.
0: Bijvoorbeeld als Japo, die gaat nog even in op dat melkbadje. En hij stuurde een fotootje, hij zei, met een mooi uitzichtje erbij, van een mooi weilandje. Misschien moet hij maar zijn verdienmodel maar bij jou. Ja, een soort B&B. Een melkbad en breakfast. En dan met uitzicht.
1: Ja. Ik denk dat dat gebeurt veel in het buitengebied nu. En als het weiland en de akkers niet genoeg opbrengen, dan moet je er maar een. Dan ben ik inderdaad ook voor een B&B. Ik ben niet zo voor al die, laten we zeggen, die kinderspeelplaatsen. Of weet je wel. Of,
0: ja, alle drukte en zo, ja, hoeven jou niet.
1: Nee, maar het platteland moet een beetje rustig blijven. En dan kun je beter een B&B. Want dat al die kinderen uit Rotterdam hier dan weer op een of andere speelplek of een of andere kampeerplek komen krijsen en schreeuwen wat ze daar in het Westen allemaal niet meer trekken. Ja, dat moeten we hier niet hebben, weet je wel. Dus mij als Japo B&B'tje, ja, met een melkbadje, ik vind het wel een goed idee.
0: Ja, B&B'tje, maar daar heeft hij het al wel vaker over gehad, hè?
1: Ja, huizenbouw is duur, dat zal een hele investering zijn. Mm. Maar tegenwoordig, ja, wat kun je vragen, joh? Je kunt gewoon €150 per dag vragen voor zo'n ding.
0: Er is zo'n programma, B&B of zoiets. Dan gaan ze B&B-eigenaren bij elkaar op visite.
1: Oh ja.
0: En dan gaan ze elkaar als B&B beoordelen.
1: Leuk. Ja.
0: En dan rekenen ze af. En dan aan de hand van de fooi kan je dus zien hoe tevreden ze waren. En dan leggen ze uit van dit of dat. Nou, en er zitten mooie B&B's bij.
1: Absoluut.
0: Maar als je het zo ziet, dan denk je, maar als iedereen tegenwoordig een B&B heeft, wie gaat er dan nog naar een B&B toe? Want hij heeft iedereen zelf thuis al een B&B.
1: Dat is ook weer het gevaar.
0: Ja, precies. Nou ja. Hebben we een beller?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Goedemorgen weer van de lijn.
2: Goedemorgen Bas, je hebt René aan de lijn. Ik had een vraag aan jou, want jij had het in het eerste uur over Amsterdam en zo. Ken jij toevallig ook dan de Beethovenstraat en de Stadionweg, of niet?
0: Ik ken zo'n beetje alle straten in Amsterdam.
1: Zo.
2: Dus de Holbeinstraat, ken je die ook?
0: Nee joh, dat is een grapje. Ik ken daar geen enkele straat. Ik weet dat ik aan het Stadionplein ben geweest aan de Rozengade.
1: Kalverstraat ken je toch nog?
0: Kalverstraat, ja, van Monopoly, maar ik ben er nooit geweest. Nee. Misschien ben ik er wel geweest, maar ik het niet eens door.
2: Nee, want mijn ouders die hebben daar tot mijn 30ste gewoond, namelijk in Amsterdam.
0: Oké. En dat was aan de wat voor straat?
2: Aan de Holbeinstraat.
0: Holbeinstraat.
1: Zeg mij niks.
0: En was dat een leuk straatje, een winkelstraat? Of
2: nee, het was gewoon een straat met allemaal huizen. En waar mijn ouders woonden, daar was een soort van pleintje. En want eerst was de Holbeinstraat, als je vanaf de stadion wegkwam, smal. En dan op een gegeven moment, dan kreeg je aan je rechterhand de Verlaskestraat. En dan aan de linkerhand had je dus dat pleintje. En dan was daar ons huis met een erker en een puntdak. En het was wel een huis wat aan de andere huizen vast zat, zeg maar. Of was gebouwd. Maar wij waren het enige huis met een puntdak. Of tenminste ons huis. En er was dus zo'n pleintje voor wat erg.
0: En dan ging iedereen natuurlijk over zeuren van, jullie zijn de enige met een puntenhoofd, puntendak. En
2: ja, maar ik wilde alleen maar uitleggen dat dat was, daar kon je ons huis zeg maar aan herkennen.
0: Ja.
1: Maar wat was het er, René? Was het oosten, westen, noord, zuid?
2: Zuid.
1: Amsterdam-Zuid, oh ja. Ja, en is dat een beetje de gegoede buurt van Amsterdam of was het een achterbuurt?
2: Ja, het was een goede buurt.
0: Ja, René doet het niet verminderen hoor.
1: Nee.
2: Het was niet dat er allemaal mensen van
0: stand. Niet allemaal mensen van stand.
2: Van stand woonden. Nou ja, wij waren ook niet echt.
0: Korthals, Alters, is wel even een naam. Hè?
1: Hadden jullie Somalische of Ethiopische mensen als in de buurt? Of viel dat mee in die tijd?
2: Nou, soms. Sommigen misschien wonen daar. Maar
0: of deden die gewoon de boodschappen voor jullie?
2: Het viel mee, nee hoor. Nee, we hebben één keer een Marokkaanse huishoudelijke hulp gehad. Of hebben wel Marokkaanse hulp gehad, dat wel.
0: Ja, het stadionweg. Je zou denken dat dat in de buurt van het Stadionplein moet zijn geweest.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, en als Stadionplein, daar ben ik wel eens geweest. Maar de rest heeft me niks, hoor.
1: Amsterdam is groot, hè?
0: Amsterdam is heel groot, ja.
2: Nee. En ik heb eergisteren hier bij ons op het pleintje... er was een klein soort open podium georganiseerd. En daar heb ik opgetreden. Daar heb ik Walking in Memphis gezongen van Mark Cohn. En dat vond iedereen erg mooi. Ik had mijn Plextalk meegenomen om de muziek af te spelen. Ja, het... de muziek was niet echt hard, maar wel, of niet hard dat ze het echt goed konden horen. Maar het was een beetje voor het idee, zeg maar. En iedereen was, vond het erg mooi. En mijn ouders ook. Ik kreeg van iedereen te horen van, nou, daar heb je goed lang op gestudeerd.
0: Ja, dus je hebt weer eens gezongen. Ja, ik zit net even te zoeken, want volgens mij heb ik hier nog een opname van jou.
2: Ja.
1: Serieus? En maar wat had je bij je, René?
2: Ik had een Plextalk. Dat is een apparaatje. En er staat allemaal muziek op. Daar kan je met de computer allemaal muziek op zetten. En je moet hem dan ook met de computer opladen. Maar dat is ideaal.
1: Ja, maar wat is dat? Ik ken het niet. Blackberry ken ik wel. Maar hoe noem jij dat apparaatje?
2: Een Plextalk. Dat is een... het lijkt een beetje op een telefoon, maar het is het niet. En hij is rechthoekig en hij heeft uiteraard een toets om hem aan en uit te zetten. En dan heeft hij op de zijkant een toets om hem harder en zachter te zetten.
1: Aha.
2: En een toets om hem op slot het toetsenbord te blokkeren. En de meeste toetsen gebruik ik niet, maar ik gebruik wel de toets in het midden. Heb je zo'n rondje met in het midden een pauzetoets. En daar links van, als je het apparaatje zeg maar zo voor je hebt liggen, zit een knop voor terug. Als je de tracks die erop staan zeg maar terug wil.
1: Mm-hmm.
2: En aan de andere kant van die ronde pauzeknop zit een knop waarmee je vooruit kan gaan. En de 5 zeg maar van het toetsenbord, dat is de knop waarmee je kan horen hoe vol de accu nog is.
1: Oh.
0: Nou, ik wil jij hem zelf aankondigen, René? Ik heb jouw plaatje in ieder geval opgezocht even.
2: Ja, wat ik bij jou, wat jij voor mij hebt, wat ik samen met mijn nicht heb gezongen.
0: Wat jij samen met je nicht hebt gezongen, ja.
2: Ja, dames en heren, hier. Hier komt She Holds the Key van Gavin DeGraw door mij, René en mijn nicht Juliette gezongen.
0: Bedankt voor je belletje.
2: Dag.

0: Zo, dat was hem normaal. En Hikiko aan, Hikiko ook aan. En dan, Gert-Jan die reageert op René, die zegt, Gavin DeGraw heeft heel veel mooie plaatjes gemaakt. Dus ik snap de smaak van René wel. Dat was dat. En, nou, voor de rest lopen we met alles bij. Had jij nog een headline waarvan je zegt, nou, daar wil ik het fijne van weten?
1: Een pagina op Teletext? Nee, niet echt. We hebben net even zitten kijken. Wij hadden nog wel we hadden nog wat aanvragen vanuit het bouwteam, geloof ik, hè?
0: Dat hebben we elke keer in nieuws gehoord, dat ja. Amerika de Iran aanvalt en andersom. Ja, dat is al sinds februari zo, dus...
1: Nee, we hebben ze allemaal dan gehad. Ja. En de Bangkok was net ook op het nieuws en de explosie in Woerden.
0: Precies, dus dan hebben we dat gehad en kunnen we dat laten voor wat het is.
1: Kunnen we naar de regio?
0: Ja, gaan we de regio in en dat doen we naar het volgende plaatje. Eens even kijken, wat hebben wij nog in de aanbieding aan plaatjes?
1: We hebben nogal wat, hoor.
0: Ja, ik pak even, ik zie deze staan.
1: En ja, die is leuk, hè?
0: Ja, dan denk ik van, hey, doe je dat vanwege de ja, jij bent eigenlijk een beetje Dree, hè?
1: Ik ben Dree, ja.
0: Jij bent Dree.
1: Nee, maar. Dit is absoluut een huisplaatje van mij. Een beetje, laten we zeggen, gangster plaatje. Ik ben geen gangster, hoor, maar het is wel Dr. Dree met Still Dree.
0: Ja. En als je moet kiezen, dan liever Dr. Dre dan André Hazes junior?
1: Dat zeker, ja. Dre is wel mooi, ja.

0: Ja, Dr. Dre is inmiddels een wat rustige rap producer geworden met 5 huwelijken achter de rug. En die Snoop Dogg die meezingt, dat is inmiddels een soort Mickey Mouse van Amerika geworden. Die verenigt zwart en wit bij elkaar. Hij zit bij de Olympische Spelen bij het skiën vooraan. Ja, het is absurd. Maar we zijn ook ruim 25 jaar na dit plaatje. Maar voelde jij een beetje gangster gedurende dit
1: nummer? Ja, ik moest even denken aan Clint Eastwood van de Gorilla's. Ik vond dit een beetje saai nummer.
0: Ja,
1: het is hetzelfde deuntje.
0: Hypnotiserend destijds. Hypnotiserende gangster rap. Ja.
1: Hypnose werkte niet op mij. Ik werd er alleen maar agressief van.
0: Dat kan, jammer. Maar ja, we hebben wel weer alle gangsters in Nederland zijn weer blij, hè?
1: Ja, maar dat is ook zo'n status, hè, die mensen dus leuk vinden op Facebook en zo. Want in werkelijkheid stelden ze niks voor, maar op Facebook hangen ze dan de gangster uit en zo.
0: Met een doekje en gouden revolver oppoetsen en zo, ja.
1: Ja
0: en, hey, maar die heb je dat gehoord van die Erdogan in Turkije, weet je
1: nou, met dat was. Wat zou die daarmee bedoeld hebben?
0: Dat was ook een gangster, hè, die Erdogan.
1: Iedereen kreeg gewoon een pistool, hè?
0: Die onze van de mannenliefde zijnde premier kreeg gewoon een pistool, joh. Ja, dat is. Ja. Ik denk dat hij wel. Hij is snel op vakantie gegaan, hè, onze premier.
1: Maar iedereen kreeg een pistool, ja. Inclusief de kogels. Sommigen kregen er veel meer kogels zelfs.
0: Nee, serieus?
1: Ja,
0: slavengebruik, ja.
1: Dus, maar misschien had hij ook wel het idee van, jongens, laten we elkaar hier een beetje gaan zitten uitroeien hier.
0: Ik denk het. Nou, dat,
1: wat een
0: Nee, wat Erdogan toestand, is in mijn 18 gestegen, die man. Die heeft de oplossing voor de hand, weet je wel. Ja.
1: Nou ja, het kan ook anders zijn geweest. Dat er één groot zwaar misverstand is geweest. Dat hij op een gegeven moment zei, mensen, wat een hittegolf hier weer. Tegen zijn assistent, haal even een paar magnums voor iedereen.
0: Ja, precies, ja.
1: Dat zou natuurlijk ook nog kunnen.
0: Magnum Almol, ja.
1: Ja, maar, Magnum Black. Maar ja, goed, en dan die medewerkers van Erdogan die denken bij Magnum meteen aan de geweer en niet aan de ijsko.
0: Nee,
1: dus,
0: ja.
1: Dat zouden we zo kunnen. Laten we even een rustgevend countryplaatje doen voor Erdogan.
0: Ja, lekker.

0: Sammy en haar boterlappen. Ja. Ik weet, wat is een boterlap eigenlijk, weet je dat?
1: Ja, dat is een hele goeie. Ik weet het niet. Jij weet ook niet?
0: Nee, een boterlap, ja. Dan denk ik, ik zou denken aan een heerlijk lapje vlees.
1: Ja.
0: In boter gebakken of zo. Maar of dat dan ook een boterlap is en wat voor vlees. Ja, wat voor vlees? Eet jij überhaupt vlees?
1: Nee, ik ben niet zo. Ja, gehakt eet ik wel. En kip en vis.
0: Maar ben je dan vegetariër niet, toch?
1: Nee, ik ben zeker geen vegetariër.
0: Zeker niet.
1: Ja. Nee, ja, die... Nee, pas op, Bas. Maar ja hoor, dat een beetje eitjes.
0: Maar schnitzel, procureurlapje, biefstukje.
1: Minder, ja, biefstuk minder, ja. De echte flink investeren barbecue-achtige richting zit ik niet in. Speklappen doe ik ook niet, nee.
0: Maar barbecue heb je ook twee helften. Je hebt de mensen van de sausijsjes en de speklappen en, ja, de gehaktballen. En je hebt de mensen van de schnitzel, de kipfilets en de biefstukken.
1: Ja,
0: ik hoor bij de edele garde, zeg maar.
1: De edele garde, ja, het edele vlees.
0: Ja, edele vlees, ja.
1: Maar nee hoor, geen vegetariër, nee, nog niet. Ik bedoel, daar moeten ze alle koeien gaan wegbezuinigen in Nederland.
0: Oh, jij wordt alleen vegetariër als er geen vlees meer is.
1: Nee, precies.
0: Ja. Oké. Okay. Ja, nee. Dan
1: gedwongen.
0: Ja.
1: Nou, bij jou ook, denk ik. Hè? Jij, bij jou ze kunnen ze je alleen dwingen, denk ik, om vegetariër te worden.
0: Zelfs dat niet. Ze kunnen me never nooit dwingen. Niemand dwingt me ergens toe.
1: Ah, okay, ja.
0: Dus,
1: nee, dat, jij begint gewoon om je heen te slachten. Als er geen vlees meer is, begin je gewoon zelf te slachten om je heen.
0: Nou, ik vind het ook al zo wat om andermans aura te betreden, maar... Want ik wil ook niet dat mijn aura betreden wordt.
1: Nee,
0: dus dat zal ik niet doen. Maar nee. Ik word niet gedwongen tot iets. Dan word ik heel dwars van.
1: Zal voorlopig ook nog wel meevallen. Maar heb jij een green egg dan thuis? Voor de barbecue, dat soort... heb jij een barbecue thuis staan?
0: Nee. Ik ben helemaal niet van een barbecue. Ik ben meer van de gourmet en fondue en steengrillen en dat soort dingen.
1: Maar ik kan het wel waarderen. En wat staat op dit moment een beetje in de zomer bij jou hoog? Een lekker vleesje? Wat
0: ik
1: doe
0: zal je vertellen. En dat is, dat is even een dingetje.
1: Ah.
0: Toen ik de laatste keer ging verhuizen, dat is inmiddels bijna 10 jaar geleden, ging ik van Harderwijk hier naartoe. En vroeger was het allemaal zo van, je liet het ene huis achter en het andere huis waar je kwam, dat maakte je dan zoals je het wilde hebben.
1: Ja, zo ging dat.
0: Maar de afgelopen keer toen ik wegging, moest ik het oude huis in oude staat terugbrengen. Wat wil zeggen, witte verf of bouwbehang.
1: Zo.
0: Nou, dat was echt een ding. Ja. En in het nieuwe huis kon ik alsnog ook alles verven. Dus het was twee keer.
1: Schrikkelijk.
0: En toen hadden we eigenlijk besloten om niet meer binnen te roken. En dat vind ik ook zoiets van, in mijn eigen huis rook ik wel binnen of ik rook gewoon helemaal niet.
1: Nee,
0: dus toen ben ik gestopt met roken.
1: Ja.
0: En toen hadden we ook zoiets van, ja, als we zoveel alles geschilderd hebben, gaan we ook niet meer inpandig fonduen en gourmetten en steengrillen. Want dan moeten de lampen weer van het plafond na zoveel jaar na zoveel tijd. Want dan is het eindelijk
1: vettigheid.
0: Vettigheid en zo. En eigenlijk hebben we dat nooit meer gedaan. 10 jaar lang al niet meer gefonduurd. Nee. Dus ik ben veel minder vlees gaan eten. Maar dat niet gedwongen. Maar het is gewoon... dus af en toe dan heb ik ook echt zoiets van... waar heb je nu zin in? Nou, ik wil nu een bak kip. Stukken kip. Een beetje sla erbij. Een sausje erbij. En ik wil nu een bak met stukjes biefstuk.
1: Dus jij leeft, jouw vleesmomenten die zijn echt in het moment, zeg maar.
0: Ja, dat is gewoon per week. Dan voel ik gewoon, ik heb daar nu weer zin in.
1: Zo doe ik het ook een beetje. En je kookt dus alleen, dus net zoals ik, alleen in de keuken. Onder het, op het gasfornuis. Daar wordt gekookt. Dat is de plek.
0: Zeg, we hebben sinds vorige week een airfryer.
1: Oh ja, oh ja.
0: Hoe vind je dat?
1: Ja, die heb ik ook nog niet, maar...
0: Nee, wij hadden het ook niet. Maar met dit weer en je gebruikt de oven, dan wordt het fucking warm naar binnen.
1: Dat is het.
0: Dus zo was het van, dan moeten we toch maar eens even die airfryer aanschaffen. En wat een wilde, zeg. Je kan de brood in bakken, pizza's, alles in...
1: Ik spreek je dan de komende weken wel even over hoe het bevalt, ja.
0: Ja, heb jij er ook in?
1: Nee, ik zit er al over te denken. Zo'n ninja airfryer, ja. Ik weet
0: niet hoe deze heet, maar...
1: Ik wil er ook een hebben, maar ik heb niet al te veel plek, hè. Mijn keuken staat al vrij vol, dus dan moet je er ook weer plek voor hebben, weet je wel.
0: Ja.
1: Maar ik kan mijn oven weg doen, bijvoorbeeld. Dat de ouderwetse oventje weg doen.
0: Je kan natuurlijk altijd even proberen.
1: Eén voor het ander. Ja.

0: Ja, we gaan naar Any Major Dude Will Tell You. Wat precies?
1: Ja, Steely Dan. Dat is er eentje van Steely Dan.
0: Ja, maar wat kan elke volwassen vent je vertellen?
1: Ja, precies. Ik weet ook niet, maar laten we eens luisteren.
0: Even luisteren dan.
1: Ja.
0: En dan doen we daarna weer een vriendschapslied van Erik Ras.
1: Ja.

0: Nou, we krijgen een update over de boterlap, hè?
1: Ja.
0: Van Gert-Jan. Bedankt, hè, Gert-Jan.
1: Ja.
0: Het is dus een lap stof die werd gebruikt om boter in te bewaren of in te vervoeren.
1: Oké. Okay.
0: Ja, dat is dus even wat anders dan een gebakken biefstukje met boter.
1: Ja. Nou, dan lijkt me dat laatste wel wat smakelijker. Maar dankjewel, Gert-Jan, voor de Wikipedia-activiteiten. eens even kijken, dan gaan wij weer even naar Erik Ras. Die heeft zijn verrassing laten zien. Die stuurde een foto. Dit heeft hij gekregen van zijn klusteam. Ja. Een t-shirt met bouw- en klusteam Erik Ras. Met een foto van hem erop. Nou, kijk eens aan. Hoe mooi kan het zijn?
0: Helemaal spik en spannend mannetje, hoor, Erik Ras. Ja.
1: Ja, en dan, dan had Mirjam nog een verhaal. En dat ging over Koos. En dat is Koos. Koos, onze luisteraar Koos. Dat is Koos met die bos bloemen in de hand. Want, even kijken hoor. Koos, wacht even. In juni vierden we een bijzondere mijlpaal. Koos is maar liefst 25 jaar in dienst bij Polskamp. Als expeditiemedewerker zet Koos zich iedere dag met veel inzet en toewijding in. Met zijn jarenlange ervaring is hij een onmisbare kracht binnen ons team. En altijd werken, hè? Ik bedoel, als mensen vakantie hebben, Koos werkt. Ja. In het weekend, Koos is aan het werk. 'S morgens om 6 uur is hij er al. En, Koos, bedankt voor je betrokkenheid en inzet in de afgelopen 25 jaar, zegt men van Polskamp. Van harte gefeliciteerd met deze prachtige mijlpaal. En ook nog na vele mooie jaren samen.
0: Heel bijzonder, maar heeft hij nou die bosbloemen in de handen? Of,
1: Ja, hij heeft die bosbloemen in de handen. Okay. Met de bosbloemen, dat is Koos.
0: Aha, ja.
1: En hij heeft ook nog een... hij kreeg ook zo'n zakhorloge, weet je wel, aan een ketting.
0: Oh.
1: En toen zei ze, na 25 jaar willen we jou een zakhorloge geven en met een ketting. Met jouw initialen, of met jouw naam erop. Ja. Hoe heet hij ook alweer?
0: Nee, serieus.
1: Nee, dat was een grapje. Oh, ja. Nee, maar ik weet niet, bosbloemen. Ik neem aan dat er nog wel een ander cadeautje bij heeft gezeten. Maar ja, wat bemoeien we ons mee, hè? Interne bedrijfsvoering. Dus,
0: Maar mooi hoor, leuke foto en gefeliciteerd. 25 jaar, heel bijzonder. Ja, zeker.
1: En El Japo geeft een applausje naar Gert-Jan uit Niekerk. Vanwege zijn bijdrage van de boterlap. En zo wordt iedereen weer blij hier vanmorgen. Uh-huh. Wat gaat het toch als een speer? Wat is dit toch een leerzaam en verbindend programma?
0: Met een als het zonnetje begint te schijnen, dan gebeurt het hier op de Veluwe.
1: Dan gebeurt het hier weer hoor. Eens even kijken, dan hebben we nog een plaatje van Erik. Die gaan we ook alvast.
0: We hadden nog wat verzoekjes.
1: Kopiëren. En dan.
0: Gaan we alweer richting de 10 uur, zo'n beetje?
1: Ja, het gaat heel erg.
0: Onze Rapmans.
1: Ja.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht, zegt correspondent Mustafa Margadi.
2: Het gebeurde bij een populaire eettent / bar in Noord-Bangkok. Die zat niet eens ramvol voor wat het gewoonlijk is, 300 mensen. Maar er kunnen vaak 700 mensen op een drukke avond in.
1: Veel slachtoffers zijn aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. De schade aan wegen, bruggen en spoorlijnen in Nederland, veroorzaakt door graafwerk van de Bever, begint een probleem te worden. Het schadebedrag is fors opgelopen. De waterschappen waren in 2019 nog 5 ton kwijt aan herstelwerk. Vorig jaar was dat 4,5 miljoen euro. Langs de A50 bij Heteren is een auto de winkel van een tankstation binnengereden. Volgens Omroep Gelderland was een klant binnen koffie aan het halen toen het misging. Zij is ongedeerd. Ook de twee inzittenden van de auto zijn niet ernstig gewond. Volgens de bestuurder ging er technisch wat mis, waardoor remmen niet op tijd lukten. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren, werd internationaal bekend als spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 als Dr. Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park. En ook speelde hij een hoofdrol in The Piano als kolonist.
3: Perhaps with time you might come to like me.
4: I'm sorry. Look, everyone, if you look out the left of the plane, you can see a whole herd of brachiosaurus. In fact, you can see in the front of the group the alpha male grazing there.
1: Sam Neill was al geruime tijd ziek. Hij was 78 jaar. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn, maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, wordt het 23 graden op de Wadden, mogelijk 31 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja, het is uniek eigenlijk, is niet alleen Wikipedia, maar ook knettergek van Scooter.
1: Scooter.
0: Dus dat hoorde je hem ook eigenlijk zeggen.
2: Scooter! Ja! Yeah,
1: back in the house. Ja, dat is... hij heeft het hele klusteam van Erik Ras op zijn scootertje meegenomen.
0: Huh? Ja, want daar kwam het nummer vandaan van het klusteam van Erik Ras. In de vriendschappelijke mood nog steeds.
1: Leuk hoor.
0: Eens even kijken, dan gaan wij zo meteen bellen met Ronnie Mans.
1: Oh ja.
0: En, maar we kunnen ook ondertussen al even weer wat nieuws doorjassen. Autovoelers hebben opnieuw toegeslagen in Putten. Auto's overhoop gehaald en spullen weg. En meerdere wijken zijn afgelopen nacht auto's. Oh, dat is vorige week al geweest. Oh. Ik wou al zeggen, er kwam een bericht
1: ja, bekend voor. Ja, kwam bekend voor. Maar ik dacht, ja. Nou ja, het kan altijd weer nieuwe week, nieuwe ronde, nieuwe kansen met die mannen.
0: Nee, burgemeester Lamboy is er heel veel op. Hij wilde wat aan gaan doen. Dus, nou goed, dat hebben we dan nu gehad. Dan gaan we naar Volkstuinen schuiven op voor Halvinkhuizen. Ja. Puttenbrink moet een groene oplossing worden. We hebben het er vorige week ook al even over gehad. Volkstuinen moeten wel iets verschuiven, maar... want woningbouw gaat natuurlijk voor. Maar niet alleen de Volkstuinen, maar ook de natuur komt natuurlijk op zijn eigen plekje. Het wordt een beetje passen en meten, maar dat zal ongetwijfeld goed gaan komen. Eens even zien... En dan, oh ja, dat is wel Putterse Elise. Die gaat naar Jong Oranje.
1: Doe maar.
0: En dan denk je aan voetballen. Nee, rugby droom komt steeds dichterbij. Elise Bakker uit Putten is geselecteerd voor Jong Oranje onder de 18. De 15-jarige, ja, dat is wel maar handig dat ze onder de 18 is. Rugbyster, die had het zelf niet verwacht, maar is vooral trots. Ik was echt super blij. Ik dacht als eerst aan mijn vader, want bij hem begon het eigenlijk allemaal. Nou, als je het hele gesprek wil lezen... Puttencity.nl, dan kan je het hele interview met Elise lezen.
1: Een stoere meid hoor.
0: Ja, ja, ja, goed bezig. Rukken. En dan tankstation tijdelijk gesloten na melding van een brandstoflucht. En dat was ook in Putten, dat was afgelopen zaterdag. Dan zijn ze uitgerukt naar het tankstation aan de Broekenmolenweg in Putten. Na melding van een incident met een gevaarlijke stof. Bij het Sacco tankstation, het oude Piepen tankstation tussen Putten en Nijkerk, werd rond de tankinstallatie een duidelijke brandstoflucht geroken. En de brandweer heeft het tankstation afgezet en zijn op onderzoek uitgegaan naar de oorzaak. Nou ja, brandlucht is altijd wel handig. Inderdaad, als je niks ziet branden, dan valt het ook nog wel mee, denk ik dan. Hè?
1: Ja, maar ik zou toch ook inderdaad even mijn autootje pakken en even een straatje verderop parkeren.
0: Hè? Precies. En de politie pakt meerdere bestuurders.
1: Ja, ja,
0: natuurlijk hoor. Bij de alcoholcontrole naar Beachpool, dat is afgelopen weekend geweest. Hebben ze natuurlijk dit weekend veel bezoekers weer aangehouden. Meerdere bestuurders kregen een procesverbaal. En twee rijbewijzen zijn zelfs ingevorderd.
1: Zo, doe maar.
0: Ja.
1: Goed bezig, politie. Zo doe je dat.
0: Oh. Ja, zo wordt dat.
1: Afpakken die boel.
0: Mensen moeten gewoon een bob regelen. En anders, nou ja, goed, dat.
1: Beetje normaal doen.
0: Ja, een beetje normaal doen. En dan doen we er nog eentje. Waterleiding gesprongen aan de Roosendaalseweg. Dat betekent het nachtwerk voor monteurs. Dat is afgelopen nacht gebeurd. En de nacht van zaterdag op zondag een waterleiding gesprongen. Rond 11:30 kwamen bij Puttencity die eerste meldingen binnen van inwoners die zagen dat er veel water over de weg stroomde. Monteurs en vitens zijn in de nacht aan het werk gegaan om problemen te verhelpen. Ja, dan verwacht je van het is een droge bende. We komen watertekort en dan komen we gewoon voorbij drijven. Ja, zeg maar.
1: Maar wel lekker verdienen, hè, dat nachtwerk voor die monteurs.
0: Ja,
1: dat is dubbel cashje.
0: Dubbel cashje.
1: Maar leuk is anders.
0: Goed, dan gaan wij weer een plaatje draaien. En dat is, welke had ik eigenlijk allemaal klaarstaan?
1: Ja, wat had je klaarstaan?
0: Ik had Fell in Love with a Boy van Josh Stone. Dat komt van jouw lijst, hè?
1: Ja, Josh Stone, heerlijk.
0: Oh, dat is een verkeerde hoor. Deze moeten we hebben, want...

0: Goedemorgen, Peter Hermel, je spreekt met Roelie.
1: Ja, het zonnetje schijnt weer.
0: Ja, goedemorgen.
1: Morgen.
0: Goedemorgen, jullie zijn met z'n tweeën, hoor ik.
2: Ja, ja, ja, ja. Altijd een maandag, hè.
0: Gezellig.
1: En zit jij alleen?
0: Ik zit alleen, ja.
1: Hoe kan dat dan toch?
0: Zijn maar ze allemaal gezellig, hoor.
1: Is zo gezellig?
0: Ja,
1: okay.
0: Je moet het met jezelf ook gezellig maken, toch?
1: Ja, dat is ook weer waar. En wat doe je dan? Dan geef je jezelf af en toe een schouderklopje?
0: Ja, dan geef ik jezelf een schouderklopje. Dan vraag ik aan mezelf of ik nog koffie wil.
1: Oh, dat is ook wel, ja. Ja. Dus, ben je wel heel lief voor jezelf?
0: Ja, ik zorg wel dat ik lief ben voor mezelf natuurlijk.
1: Maar zijn ze op vakantie allemaal dan of zo? Of?
0: Nee, er komt vanmiddag al iemand en dan voorbereidingen voor de braderie en...
2: Nu ben je nog even kluizen naar Ronnie.
0: Daarom.
1: Ja, nou oké. Okay. Wat heb je voor mooie dingen?
0: En wat hebben we? Morgen dan gaan we weer beginnen met de zomeravondbraderie.
1: Ja.
0: De eerste in een reeks van 7. En dat betekent tussen 6 en 9 staat de hele stationsuit weer vol met kramen. Vanaf het Molaasplein tot aan de Emmanuelkerk staan er ruim 180 kramen met uiteenlopende producten. Van diverse artikelen, foodtrucks, de nodige muziek, de nodige kinderactiviteiten. Kortom, volop gezelligheid. En na 9 uur... blijft het gezellig op de terrassen en de muziek die er blijft. Dus kom morgen ook naar het centrum van Ermelo tussen 6 en 9 de braderie. Dan gaan we door met de woensdag en dan hebben we de Bijenwijn fietsroute. Een fietstocht van zo'n 15 tot 20 kilometer rondom Ermelo. En onderweg maak je een stop bij Wijngaard Tillacht, waar een imker aanwezig is om je het een en ander te vertellen over de bijen. En bovendien is er een wijngaardenier, die is er en die vertelt je het een en ander over de wijngaard. En je krijgt ook nog een glaasje wijn te proeven. Vertrek is om 2 uur hier vanaf de VVV en meld je hier bij ons even aan. Dan hebben we ook woensdag Sporen van Verborgen Wild. Wordt gestart met een leuke mini-presentatie over diverse interessante feiten. En daarna een heerlijke wandeling met uitleg door het ruige veld. Er is onder andere aandacht voor achtergelaten sporen van het wild, de historie van het gebied, het ontstaan van de bosbouw, de natuur in het algemeen en hoe mensen die hier samen gebruik maken van de gebieden. Een leuk, interessant en educatief programma voor iedereen die interesse heeft in de natuur. En hij vertrekt om 8:15 woensdagavond en vertrek is vanaf de speeltuin bij het Indianenbos. Meld je even aan bij VVV Ermelo, want aanmelden is wel even verplicht. En de kosten zijn €14,50 voor volwassenen en kinderen betalen €10. Dan gaan we door met de donderdag. En de donderdag kun je eigen Jantje knutselen bij Museum het Pakhuis. En dat is natuurlijk gerelateerd aan het topstuk van het museum, Jantje van Spult. Die komt tot leven. Ontdek alles over de gebruiken, de rituelen en leven van haarzelf en haar tijdgenoten. En je krijgt dus je eigen geknutselde Jantje aan het eind mee naar huis. Een doorlopende activiteit tussen 11 en 4 bij Museum het Pakhuis aan het Molaasplein 24. En de kosten zijn €7,50. Voor volwassenen en €4,50 voor kinderen. Dan hebben we nog de vrijdag. En de vrijdag hebben we een paella-avond bij Klein Noord Brandsgoed. De plekke wordt er klaargemaakt door de chef-kok. En tijdens het eten kun je luisteren naar live uitgevoerd authentieke Spaanse liedjes. Gezongen of ten gehore gebracht met de viool. Tussen 5 en 8 vindt dat plaats bij Kleinoord Brandsgoed aan de Nijkerkerweg nummer 66. En de kosten zijn €35 per stuk. En meld je even aan via de website kleinoordbrandsgoed.nl. Tot zover.
1: Dat is een uitgebreid pakket weer.
0: Dat dacht ik.
1: Nou, je mag kiezen. Gaan we luisteren naar Nina Hagen met Onbeschrijpelijk Weiblich? Of naar de Nits met Neskio? Of naar Just an Illusion van BZN?
0: Nee, doe maar Onbeschrijpelijk. Nina.
1: Ja, oké, dan gooien we haar tegenaan. Ik wens voor jou een hele fijne week.
0: Hetzelfde.
1: Hey.
2: Bye bye.
0: Doei.

0: En toen zat de deur ook in één keer dicht.
1: Ja.
0: Ja, bam.
1: Het was in de tijd dat vrouwen zich nog moesten verantwoorden waarom ze niet getrouwd waren en geen kinderen hadden.
0: Nou, dat zou me zo kunnen. Maar het was in de tijd van Herman Brood. Ik heb nog een poosje relatie gehad met Herman Brood. En toen is hij getrouwd geweest met Freddy Kannemelk. Dat was dan weer de bassist van Herman Brood.
1: Hey.
0: En toen kwam Lina Lovitch om de hoek. En ach man, het was één grote puinzooi. Maar wel allemaal vrijgevochten benden natuurlijk.
1: Pittige tante, die Nina.
0: Nina, ze is nog steeds actief zelfs.
1: Ze leeft nog, oh ja.
0: Ja, ja, ook dat nog.
1: Ik dacht, ze is met Herman van het Hilton afgesprongen. Maar,
0: nee.
1: Dat heeft ze maar overgeslagen.
0: Nee, dat heeft ze maar alleen laten doen.
1: Verstandig.
0: Ook heel verstandig.
1: Ja, toch.
0: Goed, we gaan weer even naar jouw lijst.
1: Ja,
0: die had ik dan niet verwacht, deze.
1: Band zonder naam.
0: Band zonder neus.

0: De mensen om de neus.
1: Daar gaan. Ja, ik heb toch wel vrij vaak de palingsound erin staan, hè? Meestal.
0: Nou, ja, deze valt me dus voor de eerste aan pas op. Dat ik denk van, hé...
1: Nick en Simon heb ik al eens gehad. En,
0: ja, dat zou inderdaad kunnen. Maar dan vind ik toch bezig en alweer een ander kaliber of zo.
1: Ja, natuurlijk. Maar Volendam, ik ben er nooit geweest. Maar ik moet er misschien van de zomer maar eens even heen. Een palingje eten.
0: Ja, moet je gewoon eens doen. Even op de dijk. Even kijken bij het hemeltje.
1: Is toch rustiger dan Amsterdam, verwacht ik.
0: Mag ik toch hopen?
1: Je weet niet.
0: Nee, dat is inderdaad waar. We gaan weer even de regio in.
1: Ja.
0: Er zijn heidediensten in Putten op zondag om 11 uur. Aan de Krachtighuizenweg, Schovenhorsterveldweg, achter vakantiepark De Heihaas. En die zijn er op 12 juli, die is al geweest dus. Maar dan 19 juli, 26 juli... 2 augustus, 9 augustus en 16 augustus. En het wordt georganiseerd door Interkerkelijke Evangelisatiecommissie Putten. En dat is te vinden via www.kerknetputten.nl. Kerknetputten.nl.
1: Gezellig boel, hè?
0: Tentjes, ja, mooi fotootje erbij, tentjes erbij. Ja, op die manier worden kerkdiensten leuk, hè?
1: De ouderwetse, zoals vroeger was.
0: Oh. Ja. Ziet er goed uit. En dan zijn de concerten rond de Randmeren. Daar zijn een heleboel, is daarvan te melden.
1: September pas, joh.
0: Ja, het is september, oktober. Nou ja, dan kun je het best even naar de website van randmeren.nl gaan. Randmeren, even kijken, de website zal wel genoemd worden. www.randmeerconcerten.nl. Daar kan je het hele schema vinden. En dan waarom Putten City het gezicht van een verdachte niet zomaar toont.
1: Aha.
0: Ja, dat is toch een dingetje met die privacy tegenwoordig. Ik vind dat afgeschaft moet worden.
1: Ja, de wet op de privacy, dat is een jaar of 5 geleden ingegaan, hè, opeens. Dat het allemaal heel moeilijk werd.
0: Ja, ik vind dat het afgeschaft moet worden.
1: Nou, in voorkomende gevallen, bijvoorbeeld bij die autovoelers. Ja,
0: hupske, bas, gewoon meteen in beeld. Vol in beeld
1: die
0: iedereen.
1: Kijk, Jan en Jopie bij de benzinestation hoef je niet allemaal in beeld te brengen. Maar mensen die waarvan je dus een gereden twijfel hebt dat ze, als zij om 4 uur 's nachts bij een straat in Putten aan een auto zitten te voelen, dan mag je met je gezicht er 100% op. Ja, toch?
0: Als jij iets doet wat niet hoort, precies, dan mag je, wat mij betreft, ben je je privacy verloren.
1: Juist.
0: Je verdient het gewoon door je gewoon dan dus ook die, binnen de privacy te gedragen.
1: Die wet mag van mij aangepast worden.
0: Ja, wat mij betreft ook. Meteen hoppeta. En dan mochten we dan wat vervelend zeggen, dan zetten we onze foto gewoon.
1: Want nu
0: online.
1: Weet je nog niks. Dan zie je zo'n chappie lopen in zijn spijkerbroekje.
0: En, ja, en dan denk je ook van, zeg het, laat even zien. Dan weten we meteen of we hem kennen of niet.
1: Grote neus, kleine neus.
0: Ja.
1: Blauwe ogen, zwarte ogen. Oh.
0: Nou, dat soort dingen. Dat is handig. Want we willen natuurlijk niet dat die boeven dadelijk heel erg blij worden en zeggen, joh, ik vind het wel mooi, brekend

0: de sound of breaking glass. En dan hebben we het natuurlijk over Nick Lowe. En die hebben we dan voorbij horen komen. En had ik alweer wat klaargezet van jouw lijst. Eens even kijken.
1: Ja, de hele beste.
0: Die staat klaar. Maar die duurt wat langer, dus daar wachten we even.
1: We kunnen hem in kort, hoor. Als het,
0: we gaan het meemaken. Maar we gaan eerst weer even weer naar Ermelo.
1: Ja.
0: Dat is in het bezoekerscentrum van de Ermelose Heide.

0: door Gert Schuurman van NMP, dat is om 7:30. Om 7:15 einde presentatie gelegenheid tot stellen van vragen. En van 8:30 tot 9:00 napraten met een hapje en een drankje. Het zal wel met een uilenbarretje zijn of zo. 20 juli dus.
1: Aanstaande maandag.
0: Even noteren, ja. Dan is FC Horst is ingedeeld in een nieuwe klasse, tweede klasse L. En er zullen heel veel derbies plaatsvinden. Want ze zitten bij Kampen. Nou, dat is nog wat verder weg. Maar bij Hierden bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: UWV? Nee.
1: IVV.
0: IVV.
1: Waar is dat? De IJsselmuiden, denk ik zoiets.
0: Dat denk ik ook, ja. Lunteren 1, Nunspeet 1. Dat is ook alweer Nunspeet. WVF, Epe, Harskamp, Hooglanderveen.
1: KHC.
0: KHC, NSC Nijkerk. Zeewolde en
1: SVI. En ik vind dat zo raar, hè? Die WVF, KHC, SVI, IVV. Dat is veel leuker als je gewoon even Kamp of Harskamp of Hooglanderveen erbij zet. Het gaat er nergens over. Ik weet ook niet wie dat zijn. KHC, noem je clubje dan, zet in ieder geval inderdaad je dorpje of je stadje erbij, weet je wel. Ja. Is toch geen porum, SVI 1. Wat is het nou?
0: SVI 1, ja. Ken je SVI 1 niet?
1: Ja, precies. We zijn voor SVI 1. Maar ja. In ieder geval... En die klasse,
0: SVI 1!
1: Tweede klasse L en zo. Zeg jou dat wat? Ik bedoel, waar kwamen we vandaan dan in Ermelo? Tweede klasse. Waar zaten ze? Ja, ze zaten toch eerste klasse? Volgens mij waren ze eerste klasse. Zijn ze gedegradeerd?
0: Nee, ze zijn niet gedegradeerd. Dus ze zitten nog gewoon in de tweede klasse. Maar of ze in L zaten of dat er een nieuwe bij...
1: Maar veel succes. Ik vind het wel leuk hoor, die regio. Of niet? Ik
0: bedoel, de regio... Beetje, tuurlijk, dat is voor het publiek ook leuk.
1: Een beetje in de buurt.
0: Veel volk komt er dan ook kijken, want ze hoeven niet zo ver te reizen.
1: Precies.
0: En zo. Ja. Dus voor iedereen fijn. En dan is er een expositie van Pieter Bos in het Jansendal in Harderwijk. Lijkt ook wel de uil, maar dat is een zeearend.
1: Aha.
0: En dat is van 30 juni tot en met 30 september. Dus die is al even begonnen, maar tot 30 september nog. Van Pieter Bos, een fotografie-expositie in het Jansdal in Harderwijk.
1: Mooi hoor.
0: Ja, ziet er goed uit hè. Ook Ermelo's worden flink beboet in het verkeer. Meer dan 500.000 aan euro's uitgeschreven. Zo. Goed bezig. 3.620 verkeersboetes. Totale waarde was 500.000. De dikke 500.000.
1: Man. Wat geld, joh.
0: Ja, de meeste boetes werden opgeleverd voor te hard rijden. Dat blijkt uit een analyse van overstappen.nl. Ach, dat is een max overstappen. Ja, bekend van Formule 1, onze max overstappen.nl. Op basis van gegevens van het Centraal Justitieel Incassobureau.
1: Leuk dat ze dat uitgezocht hebben. Ja. Nou, dan kun je die gemiddelde 500.000 delen door 3600. Dat wil ik eens even weten. Ga ik even uitrekenen.
0: 500.000
1: delen. Dat zijn flinke boetes, hoor.
0: Ja, dat is zo'n beetje 150 euro, denk ik.
1: Zoiets, hè?
0: Ja, daar zou je in het recht
1: kunnen. Valt op zich mee dan, maar...
0: En dan staat er nog een duurzaamheidskolom te bezichtigen. De tuin is een mini-natuurgebied. Ontdek wat er leeft. Nou, als je dat wil weten, moet je even naar ermeloosweekblad.nl. Ermeloosweekblad.nl. Goed, gaan wij...
1: Eerst even naar de Dark Machine.
0: Ja, de Dark Machine.
1: Dat is een stevige houseplaat van 25 jaar geleden van het Swordfish album, soundtrack. En dat ging over hacken, computers hacken en zo.
0: Oh... Ik heb thuis ook heel veel last van de heks.
2: He exists in a world.

0: Dark Machine. Een heftige machine.
1: Lekkere deuntje.
0: Lekkere cadans had hij erin zitten, die machine. Ja.
1: Van Paul Oakenfold en Christopher Young. Ja, dat waren van die ouderwetse DJ's die dan ook voor Hollywood gevraagd werden. Wij hadden toch ook in Nederland zo'n Hollandse gast. Weet die gast ook weer? Die is helemaal een grote jongen geworden in Hollywood. Zo'n mixmaster. Die had... hij heeft zo'n remix van Elvis gemaakt.
0: Junkie XL.
1: Junkie XL.
0: Ja.
1: Een beetje in die lijn zit het.
0: Ja, hoe heet die? Tom Holkenboer.
1: Zoiets. Is helemaal vertrokken. Die zit ook al 20 jaar in Hollywood.
0: Ja, nou, voor mij mag hij. Veel plezier daar. En dan Erik Ras zit vandaag helemaal in de prijzen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Zijn dochter zit ook in de prijzen.
0: Ja, hij zegt graag voor 11 uur, want dan ben ik weg van de bouw. Zegt om 11 uur al weg. Ja. Diploma-uitreiking van zijn dochter. Nou, en dan heeft hij een plaatje aangevraagd. Nou, dan gaan we dus voor 11 nog even draaien. Pakken we meteen even wat berichten erbij. 4 zomermiddagen vol kunst, cultuur en ontmoeting in Ermelo tijdens Spot on the Wijk. Dat is terug op 22 juli, 29 juli, 19 augustus en 26 augustus. Wat me daar opvalt is dat dus 5 augustus en 12 augustus niet. Dan valt er zo'n gat weer ertussen. Dat moet je allemaal weer onthouden. Hè?
1: Ja, maar dan zijn ze op vakantie, hè, die artiesten.
0: Ja, oké. Okay. Maar van 2 tot 4 in ieder geval zijn er culturele activiteiten in verschillende wijken van Ermelo. Elke middag heeft ze eigen invulling van theater en dans en muziek, mode en geschiedenis. Is voor iedereen iets te beleven. Het totaalprogramma zal toch wel ergens te vinden zijn, neem ik aan. www.ermelobuitenleven.nl/spotonthewijk. Nou, dan kunnen we ook naar Putten schakelt hulp in voor natuurbeheer van het buitengebied. Nou, dat is misschien wel handig, maar je kan toch niet alles zo wel raar zijn.
1: Ja, ze moeten nog een paar dassen verplaatsen. Daar
0: ja, vooral dassen. Ja. Oh, dit hebben we al gehad, de tuin.
1: Die hebben we net gehad.
0: Oh. Ja, Amazing Landscapes, dat is in het Stadsmuseum in Harderwijk. Een fotografie-expositie van Rick Klein Gotink. En die exposeert daar en dat is tot en met 9 augustus. Kun je bezoeken in de gratis toegankelijke Smeepoortzaal. Dus dat je dat maar even weet.
1: Juist.
0: En dan kunnen we er nog wel even in doen. Harderwijkse burgemeester voert nieuw vlaggenprotocol in. Een nieuw vlaggenprotocol voor 2026. Het protocol bepaalt wanneer en waar in de stad gevlagd wordt en welke vlaggen daarbij worden gebruikt. Ja, en dan op 3 plekken hangen voortaan permanente vlaggen bij het Huis van de Stad. De Siepel en de gemeentewerf wappert altijd de Nederlandse vlag en dan de Harderwijkse vlag. En omdat Harderwijk een regenbooggemeente is, hangt ook de kleurrijke regenboogvlag. De Progress Pride intersectie vlag permanent op meerdere plekken, waaronder het Huis van de Stad, Siepel en gemeentewerf. Nou ja, wie er allemaal wil lezen, waar allemaal en welke vlaggen, harderwijksezaken.nl. harderwijksezaken.nl. En dan hebben we nog het initiatief De Open Eettafel. Dat brengt Puttenaren tezamen. Dat ziet er wel weer gezellig uit met z'n allen daar aan tafel.
1: Broodje kaas.
0: Eerste open eettafel in Elium heeft woensdag 1 juli 20 deelnemers getrokken in Brasserie. En dat gaat een gevolg krijgen. Iedere woensdag en vrijdag om 12 uur 's middags geopend aan de Engweg. De open eettafel iedere woensdag en vrijdag om 12 uur 's middags. Een complete 3-gangen maaltijd kost €12,50. Wie alleen een hoofdgerecht wil, betaalt €8,80. Belangstellenden zijn van harte welkom om aan te schuiven. Nou, mooi initiatief weer.
1: Ja.
0: Vind je?
1: Ja, lekker hoor. Broodje kaas, koffie, gezelligheid.
0: Nou, precies. Gaan wij naar het verzoekje van Erik Ras?
1: Ja, die moet even voor 11 uur, hè?
0: Ja, voor 11 uur.
2: Komt-ie. Ik ben vulgaris, magistralis. En ik

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e-eeuwse schilder Hendrik van den Burg. Een man uit Amsterdam nam het tweeluik zo'n 30 jaar geleden mee van het grof vuil. Bij hem thuis belandde het jarenlang in de kelder. Na een verhaal in de Telegraaf onlangs over een ander werk door de nazi's, geroofd werk uit de collectie Goudsticker, kwam hij erachter dat ook hij vermoedelijk een paneel van de verzamelaar in bezit had. Hij nam contact op met de krant en geeft het werk nu terug aan de erven. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen en 63 anderen raakten gewond. Veel slachtoffers werden gevonden in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op beelden is te zien hoe er grote vlammen uit het café slaan. Het vuur in Bangkok begon vlak voor middernacht. Na ruim een half uur was het vuur onder controle. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om het land verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de staat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden. Iran zegt Amerikaanse doelen in Bahrein onder vuur te nemen. Op de A6 bij Almere is een automobilist betrapt die 2 keer harder reed dan toegestaan. De bestuurder reed 212 km per uur, terwijl je er maximaal 100 mag rijden. De automobilist moest het rijbewijs direct inleveren. Er wordt nog gekeken naar andere straffen, zoals een boete of een cursus bij het CBR. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft van het land kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar die meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, dan wordt het 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja, welkom terug in het laatste uur alweer van de Wereld Wordt Wakker op deze maandag de 13e juli. En we gaan de laatste eindjes aan elkaar knopen, laatste nieuwsberichten, laatste verzoekjes. En dan komt dat helemaal goed. Eens even kijken, we gaan maar weer even de regio in. Zoals dat bijvoorbeeld is, als je wil weten wat de wekelijkse agenda is van Putten voor Elkaar, dan moet je even naar de puttenaar.nl. Daar kan je bijvoorbeeld alles lezen over vrijwilligers voor het summercamp, fietsclub Putten voor Elkaar, bingo bij Putten voor Elkaar, digitaal spreekuur, geheugensteunpunt Putten, maandagochtend vergeet mij niet lunch, dinsdagochtend inloophuis, woensdagochtend atelier Brein, woensdagmiddag kwiekgroep, vrijdagochtend vergeet me niet lunch, de klussendienst, de burennetwerk Putten, het scootmobielclub, de diepvriesmaaltijden via Putten voor Elkaar, uitlooien van hulpmiddelen en Medipoint en wegwijzen in welzijn. Dat is een heel uitgebreid pakket.
1: Ja.
0: Daar kan je natuurlijk ook vinden op puttenvoorelkaar.nl. Maar in de puttenaar.nl staat het allemaal omschreven. En dan mag jij Ermelo even doen.
1: Ja, Ermelo.
0: Want dat is hetzelfde verhaal natuurlijk.
1: Dan gaat, doen we deze, de welzijnclub. Ja, vrijwilligers gezocht.
0: Ja.
1: En wat is de kop erboven?
0: De kop is boven. Welzijn Ermelo biedt ondersteuning en ontmoeting in de wijk.
1: Ja, want ik zie hier dat Welzijn Ermelo een brede welzijnsorganisatie wil zijn die mensen ondersteunt die het echt nodig hebben. Dat doen ze op allerlei terreinen. Ze zoeken vrijwilligers eigenlijk voor de kledingbeurs. En de vraag is naar vrijwilligers die gevoel hebben voor kleding, die het leuk vinden om daarmee te werken. En die in de winkel daar op vrijdag en op zaterdag inzetbaar zijn voor kassawerkzaamheden. Kijk dan even op de site www.kledingbeursermelo.nl. Dan hebben ze nog iets, een zomerprogramma Inloopwelzijn Ermelo. Start vanaf 20 juli, volgende week maandag. En dan is dat vanaf 17 juli terug te vinden op de website www.welzijnermelo.nl. Wat hebben ze nog meer? Je kunt een duofiets huren. En dat kan in de zomer. Een dagdeel is €7,50. Dan moet je wel eventjes reserveren bij de baanveger aan de IJsbaanweg 45. En je kunt ook de receptie bellen tussen 9 en 12. 0341-56-7000. Dan tot slot volgens mij een buurtzomerpakket. Leuke buurtactiviteit. Deze zomer vraag dan het gratis zomerpakket aan bij Leefbaarheidsteam. En hier zitten dan leuke en handige spulletjes in om met elkaar te delen. Mailen naar info@leefbaarheidsteam.nl en meer informatie op de gelijknamige website. Dat was het inderdaad.
0: Dus dan gaan wij weer verder met het volgende plaatje. En die komt, een oudje ook weer, hè?
1: Ah, George Benson, die gaat al even mee.
0: Ja.
1: En Give Me the Night.

0: Ja, er komen weer een paar zoele nachtjes aan, Bas.
1: Ja hoor, dat, die George Benson, die lusten wel pap van zo te horen. dan zetten we een volgende van de 18 plus 2 van André klaar. Maar we hebben ook nog weer wat nieuws. Ermelo onderzoekt opnieuw de behoefte aan woonwagenstandplaatsen. Dat hebben ze al 3 keer eerder gedaan.
0: Oh, serieus? Ja.
1: Maar ze gaan aanvullend onderzoek doen naar de behoefte. Dit als vervolg op een eerder onderzoek waaruit naar voren kwam dat er 9 personen op zoek zijn naar een standplaats.
0: Doe maar.
1: Ja, nou.
0: Nou, zet mij er maar bij, dan heb je de 10. Hè?
1: Ja, dan jij zoekt ook een standplaats.
0: Nou, ik heb een leuk chaletje, maar er kan altijd nog een woonwagen bij, toch?
1: Ja.
0: Een tweede huis.
1: En in Ermelo zijn ze er makkelijk in. Bomen maken plaats voor zorgwoningen in Ermelo. Gemeente Ermelo stemt in met het bouwplan en de terreininrichting voor het perceel Zandkampweg 21. Het gaat om de bouw van 10 zorgeenheden en de sloop van bestaande groepsaccommodatie. Ja, en helaas sneuvelen er ook wat bomen dan.
0: Kan niet anders.
1: Ja, en dan Mees komt in actie voor een bosolifant. En dan denk je, bosolifanten die hebben we hier toch helemaal niet?
0: Nee.
1: Maar Mees is een jonge WWF Ranger, hij is 6. En hij heet Mees en zet zich vol enthousiasme in voor een betere wereld voor dieren. Zijn motivatie is duidelijk. Ik ben WWF Ranger omdat ik het belangrijk vind dat dieren ook veilig mogen leven. Nou, en daarvoor is hij bezig. Je kan geld inzamelen, doet hij dus. Om de bedreigde bosolifanten te beschermen. Voor €72 kan 1 bosolifant worden geholpen. Samen met zijn familie bedacht Mees zijn eigen actie om geld op te halen. Gewapend met zijn skelter gaat hij de buurt door om lege flessen in te zamelen. Ook vraagt hij zijn klasgenoten, families en vriendjes om mee te helpen. Ik denk, ja, dan moet je wat flessen ophalen. Voor €72 heb je pas 1... Eén olifant.
0: Een bosolifantje.
1: Een bosolifant. Wat is...
0: Dat is een speciale ondersoort, geloof ik, in de Congo. Daar een beetje. Congo, okay. Cameroen.
1: Oh, ja.
0: En die worden natuurlijk weer bedreigd. Want ja, die lusten ze daar. Ze gooien daar alles op de barbecue, hè, in die landen.
1: Ja. Goed, en dan kalverhouderij Mulderijen wordt camperpark speult. 5 generaties boeren wordt een nieuwe generatie recreatie.
0: Ja, dat is wat voor El Chapo, hè?
1: Ja, de BBB El Chapo. Ja, en dan aan de ene kant lopen er hier wat, waardoor Halvinkhuizen moeilijk gebouwd kan worden.
0: Precies.
1: En dan gaan ze zoeken op het landgoed Oldenaller naar de das. Tja. Nou, kom gewoon hier op Halvinkhuizen en dan vind je hem vast. En ik denk dat niemand het erg vindt dat je ze mee naar huis neemt.
0: Nee, precies.
1: Of zijn we nu aan het opfokken?
0: Nou ja, nee, we zijn met miljoenen aan het smijten. Dat is wat we zijn.
1: Zoek naar de das op landgoed Oldenaller. Dat is een officiële op vrijdag 17 en 31 juli samen met de boswachter doe je dat dan. Dus je doet het niet helemaal alleen. Goed, gaan wij naar Cherokee van Europe.
0: Rocken met de rockers van Europe.

0: bomen omhakken in Ermelo, dat is niet netjes. Maar wat ze met de Indianen in Noord-Amerika hebben gedaan, is helemaal afschrikkelijk, hè?
1: Ja.
0: Heb je daar wel eens in verdiept? Of niet? Ze hebben daar gewoon, ik bedoel, die Trump die zegt nu, de oranje dictator zegt natuurlijk nu van take America back. Maar als er iemand Noord-Amerika terug mag nemen, dat zijn het die 300 Indianenstammen die ze in de pan hebben gehakt.
1: Ja. Ja, nee, van Kort en de Bie zei dat ooit al.
0: Ja,
1: die aantallen van als het echt allemaal moet zoals het hoort, dan had Amerika lang teruggegeven moeten worden aan de Indianen.
0: Precies.
1: En al die gasten die zich nu Amerikanen noemen, dat zijn allemaal Europeanen die zich gevestigd hebben. Ten koste van, hè?
0: Ja. En daar ging dat plaatje van Europe over, ja, Cherokee.
1: Ja.
0: Ja, ik wil daar dan nog wat meer in duiken in mijn... In de levensdagen die mij nog resten. Want ik zou daar wel een bijdrage aan willen leveren. En Marlon Brando, die was daar ook helemaal... In de jaren 70 was hij daar helemaal mee bezig, hè? Weet je dat
1: volgens
0: nog?
1: Volgens mij heeft hij ook een Indiaanse achtergrond.
0: Ja, dat zou kunnen. Maar in ieder geval heeft hij toen in 1972... was hij er zo klaar mee dat hij de Oscar voor The Godfather liet hij ophalen door een Indiaanse meisje. Weet je wel, okay. Dat soort dingen. Hij kocht ook, maar hij zat meer een beetje richting de Hawaii-sfeer, geloof ik. Hij heeft toen ook zo'n eiland bij Tahiti gekocht voor zichzelf.
1: Ja, maar als je Indianen gebruikt als loopjongetje of meisje, dan dat klinkt ook een beetje...
0: Nee, maar dat was in de jaren 70 moest dat allemaal nog, moest die hele emancipatie nog opkomen. Hè? Nu zijn we 60 jaar verder, Bas, en nu hebben ze het allemaal wat beter in de vingers.
1: Goed, we hadden het net over rock op jou, maar Yngwie Malmsteen is volgens mij ook rock, hè?
0: Ja, we gaan. Ik bedoel, wou je die nu erin gooien?
1: Ja, die gooien we er nu in.
0: Ja, want ken jij hem, Yngwie J. Malmsteen?
1: Ja, ik heb een paar keer wat nummers gehoord en elke keer verras ik het weer. Maar hij zakt toch net zo makkelijk weer weg.
0: Ja, het is een beetje een pompeus figuur. Net zoals Europe een beetje uit het noorden, uit Scandinavië. Maar deze man is voor mij wel een guilty pleasure. Want die jongen die heeft zichzelf danig bekwaamd in het elektrische geweld, ja.
1: Ja.

0: Dat was hem dan, Brothers van Ingwe Malmsteen. Ja, virtueels mannetje.
1: Ja.
0: En qua naam zou je hem eigenlijk niet kunnen vergeten. Maar daarom, omdat die naam best moeilijk is, vergeet je hem eigenlijk ook wel.
1: Hij hield nogal van de drank en hij zingt ook niet zelf. Dus hij moest altijd... ook een bandje gehad, de Rising Force of zo. En dan moest hij de zanger inhuren. Ja, hij speelt vooral graag gitaar, ja, dat is duidelijk. Ja.
0: Bioloog Charlotte Vermeulen met het Theatercollege in Estrade Harderwijk, wat dieren ons kunnen leren over diversiteit. Dat is op zaterdag 3 oktober, dus ik heb zo'n vermoeden dat we daar nog wel regelmatig aandacht aan kunnen besteden, want het is nog ver weg. Dan de Grote Kerk in Harderwijk opent deuren voor zomerbezoekers. En dat is tot eind oktober. Elke dinsdag tot en met zaterdagmiddag open voor bezichtiging. Uiteraard kan men de zondag de diensten bezoeken. Van om 9:30 en om 5:00. Maar elke middag dus. kan daar gebruik van maken in juli en augustus. Dus doe dat dan ook, hè. En dan blijven we nog even in Harderwijk. Odense Huis Harderwijk viert haar 5-jarige ontmoeting en verbinding met een feestweek. En dat doen ze op 21 september, haar 5-jarig bestaan. Bijzondere mijlpaal die samenvat valt met Wereld Alzheimer Dag. Nou, daar gaan we ongetwijfeld ook nog veel meer over horen.
1: Zeker.
0: En dan komt dat nog wel. En dan spiritueel. Ja. Ben jij een beetje spiritueel?
1: Nou, ja.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ik denk dat ik binnenkort in het weekend van 12 en 13 september kun je de tarotkaartjes gaan leggen, Bas. Nee.
0: Ja, nou, spirituele beurs voor bijzondere ontmoetingen in de Kiekmuren in Harderwijk op 12 en 13 september. Parazen doet dat in de Kiekmuren. Een paranormale en spirituele beurs met mediums, therapeuten, coaches en bijzondere spirituele disciplines.
1: Ja.
0: Nou.
1: Minder Bijbel en meer kaartjes. Hè?
0: Ja, en eens even kijken. Informatie vind je op para-zen.com. En bezoekers kunnen van 11:00 tot 5:00 onder meer aanschuiven voor tarot en orakelkaartleggingen, numerologie, psychische readings, mediamiek, contact, automatisch schrift, fotolezen, zandlezen en...
1: Runenreadings, ja, dat is de oude vikingschrift. Okay, ja, het leeft nog. Ja.
0: Okay.
1: Latijn praten we niet meer, maar de runen die schrijven we nog. Ja.
0: Nou, dus helemaal in de spirituele sfeer.
1: Man.
0: Mocht je spiritueel zijn, hadden we dit stuk niet eens hoeven voorlezen, dan wist je het al.
1: Nee, precies. Ja.
0: En burgemeester Jeroen Joon over de wisseling van de wethouders. Dus het is goud of oud en nieuw. Ja, en dat, ze hebben een nieuw college aangesteld daar in Harderwijk. Dus daar kan je de bevindingen van de burgervader vinden in harderwijkencourant.nl. En dan de laatste.
1: Ja, laatste nieuwtje.
0: Ja, toch in 2027 nieuwe geluidsschermen langs de A28. Maar de gemeente moet wel veel geld bijpassen.
1: Ja, Harderwijk of Ermelo?
0: Dat is Harderwijk.
1: Harderwijk, hè? Oh, ja. Ja, ze kunnen beter bij Ermelo wat schermpjes plaatsen. Daar staat nog helemaal niks.
0: Nee.
1: En die snelweg hoor je wel, hoor. Ik zit aan de westkant, dus waar blijft Ermelo met die schermen?
0: Ja.
1: 20 meter hoog graag, alsjeblieft. Dan hoor je ze niet meer.
0: 20 meter hoog, ja.
1: Kom op.
0: En dan van Grun tot Amsterdam, hè?
1: Ja.
0: Ja, gewoon een heel lang stuk.
1: Weg met die herrie, hè?
0: Ja. Goed, nou, dan hebben we een andere herrie van jou.
1: Nou ja, All I Really Want. Alanis Morissette wil die geluidsschermen ook, volgens mij.
0: Ja, oké, nou dan. Kom erop met die schermen.

0: Alanis Morissette met All I Really Want. Ja, die maakte dat album Jagged Little Pill 1995-96 toen ik een puber was. En dat hakte er wel in hoor. Maar nu begrijp ik die teksten vaak pas. Heb jij ook zo'n album, zo'n puberalbum gehad wat er enorm in hakte in de jaren, nou, de jaren 70 zal dat geweest zijn voor jou denk ik of iets?
1: Ik zit 80. Even te denken, maar als je de teksten nu pas begrijpt, wat hakte er dan precies in dan?
0: Nou, het was meer de emotie en het gevoel in de stem. En zo'n meisje van 22 die het even helemaal zegt al, weet je wel.
1: Ze was wel een brutaal pittig zangeresje. Ja.
0: Ik snap niet, die heeft waarschijnlijk toch wel, heeft daar in Canada en Toronto wel wat LSD in het leiding laten gezeten. Want als je op je 22e al dat soort dingen allemaal eruit schreeuwt. Maar ze was ook met die Glenn Ballard, met die producer, kon ze heel goed of zo. En die was 20 jaar ouder. Dus die heeft misschien het hele leven al uitgelegd. Maar ik vind het, voor mij is het echt een, ja, hoe noem je zo'n album? Zo'n album wat precies op tijd kwam, weet je al?
1: Misschien een eye-opener of zo. Of, ja. Ik weet het ook niet. Ik zit me net te bedenken, waar heb ik dat ook gehad, zo'n album? Nee, volgens
0: Kate
1: mij
0: Bush
1: niet.
0: Of zo. Kate Bush, was dat niet in jouw tijd?
1: Ja, Kate Bush viel wel op, maar daar vond ik niet alles even mooi.
0: Nee.
1: Dat is het hele punt. Ik heb nooit, zeg maar, hele albums... Er was altijd wel iets waar ik dacht van, wow, dat is te gek. Wow, dat is te gek. En je bent natuurlijk muzikant. Tenminste, dat was ik toen al. En dan beleef je dat toch als een muzikant eigenlijk. Anders weer dan de gewone luisteraar. En
0: Komt zo niet een Coming of Age album. Dat is misschien een juiste naam. Ja. Nee, Coming of Age.
1: Nee, want ik was... dat was helemaal een punt. Ik zat in een generatiewissel. Ik werd ziek in het eerste jaar van de HAVO.
0: Oh ja.
1: En in september werd ik ziek en ik kwam pas in maart weer op school. En toen heb ik het eerste jaar met vallen en opstaan nog gered. Maar het tweede jaar ging het mis omdat ik te veel achterstand had opgelopen in het eerste jaar. En toen kwam ik dus in een hele andere generatie. Ik hoorde nog bij de jeugd die... Ja, huisje, boompje, beestje en goed leren, goede baan, kinderen, bla, bla, bla.
0: Ja, ja, ja.
1: En ik kwam bij de hippies, bij de nieuwe garde van... we gaan dwars tegen de maatschappij in.
0: Ja.
1: Was voor mij al een hele omschakeling.
0: Punk, disco.
1: En alles, de maatschappij, moest je allemaal niet zo serieus mee nemen en bla, bla, bla, bla, bla. Dus ik zat echt op een kantelpunt. En toen kwam ik dus ook in de muziek terecht. En toen ging het leven een hele andere wending nemen. Maar het punt was, je verandert niet totaal. Hè? Dus waar zij Deep Purple en Jesus Christ Superstar en al die rare fratsen uit die tijd... was ik nog gewoon van Mutt en de Rubettes.
0: En de Rolling Stones en zo.
1: Nee, Stones had ik ook niks mee. Dat waren, drugs en drankgebruikende rel.
0: Had jij niks mee, de Rolling Stones?
1: Nee, ik was meer van de serieuze bandjes. Wat ik al zei, Sweet en Mutt en Rubettes en dat soort dingen.
0: Ja, ja, ja.

0: Nou, dat waren de 18 plus 2 van André. Ik heb even teruggekeken in de jaren 70. En kijk, dit was de zanger van Mutt.
1: Ja.
0: En dit was ik.
1: Ja, die heb ik al eens een keer gezien.
0: Oh,
1: bij jou,
0: die heb je
1: ja.
0: al eens een keer gezien. Oké.
1: Okay. Dus opgestuurd inderdaad destijds. Want toen kwam Mutt ook een keer voorbij.
0: Ja.
1: Ik denk dat het vorig jaar of zo was. Maar ja, dat is een ongelofelijke gelijkenis.
0: Ja, toch?
1: En jij vertelde toen al dat jou geen windeieren heeft gelegd.
0: Nee. Dat was, maar dat lag er ook weer aan. Bij de club waar ik vandaan kwam.
1: Ja.
0: Was ik natuurlijk dan... leuk om de zanger van Mutt. En bij die club waar ik terecht kwam.
1: Ja.
0: Ja.
1: Was jij gewoon een oude rocker?
0: Ja, dat was niet echt serieuze muziek.
1: Dat was geen hippie. Nee. Alhoewel, het is behoorlijk hippie dit, toch?
0: Ja, dat sowieso.
1: In die tijd was het weer anders. Keken mensen weer anders naar elkaar.
0: Ja,
1: en inderdaad. Waren het weer andere waterscheidingen.
0: Ja, precies. En eens even kijken. Nou, dan lopen we even... Erik Rassi is inmiddels naar de diploma-uitreiking toe... Als Japo, die vond zijn melkbad en breakfast wel een goed plan.
1: Was er wel tevreden mee.
0: En Geert-Jan was al heel blij met Scooter. Nou, daar hebben we die berichten ook allemaal verwijderd in verband met de privacy. Goed, en dan betekende dat we langzamerhand, we hebben nog een minuut of wat zal het zijn? 15 minuten. Dus we gaan even naar een Nederlandse zangeres.
1: Oh, leuk.

0: Zo, en daarmee zijn we aan het eind aan beland van De Wereld Wordt Wakker op deze maandag de 13 juli. Ja, ik heb een nummer klaarstaan, dat duurt 8 minuten en 37 seconden. Dus dat wordt het laatste plaatje. Dan kunnen wij nog precies even onze, ja, wat, hoe zeggen we dat... tips, uitzwaaien, mededelingen doen.
1: Afscheid.
0: Ja, precies. Wat heb jij de luisteraar nog mee te geven op dit moment?
1: Nou, ik zou zeggen heel veel succes met het sproeien van de tuin. Dat zal nodig zijn van de week. En ik hoop volgende week maandag er weer te zijn. Maar ik wens iedereen een hele fijne maandag en een hele fijne week. En geniet een beetje van het lekkere weer, want het wordt wel weer lekker zonnig, hè?
0: Ja, maar dat sproeien van de tuin en dat gecombineerd met het feitelijke tekort aan water, hoe gaan we dat oplossen?
1: Oh ja, ja, dat is een beetje, nou ja, zuinig sproeien dan, hè?
0: Zuinig sproeien. Zuinig sproeien, oké. Okay.
1: Dat op z'n Veluws.
0: Ja, laat Velo even aanstaan, dan komen wij elkaar ook vanzelf tegen. Ik ben er morgen vroeg weer om 7... Nee, morgen om 8 uur, ik moet morgen weer bloed prikken, dus van 7 tot 8 is een uurtje opgenomen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. In het centrum van Meppel is een grote brand uitgebroken. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De melding kwam vanuit een slagerij. Het is nog niet duidelijk of de brand ook daar is ontstaan. Over slachtoffers is nog niets bekend. Bij die brand in Meppel komt ook veel rook vrij. In de omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e-eeuwse schilder Hendrik van den Burg. Een man uit Amsterdam nam het tweeluik zo'n 30 jaar geleden mee. Het stond toen bij het grof vuil. Bij hem thuis belandde jarenlang in de kelder. Na een verhaal in de Telegraaf over een ander door de nazi's geroofd werk uit de collectie Goudsticker kwam hierachter dat ook hij vermoedelijk een paneel van de Joodse verzamelaar in bezit had. De man geeft het werk terug aan de erven van Goudsticker. Het duurt mogelijk nog dagen voordat de grote bosbrand bij Parijs is geblust. Gistermiddag brak die brand uit ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en die brand die breidt zich nog altijd uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren en werd internationaal bekend als de spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 als dokter Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park. Ook speelde Neill een hoofdrol in The Piano. Waaraan hij is overleden is niet bekendgemaakt. Neill had eerder bloedkanker, maar daar was hij van genezen. Sam Neill was 78 jaar. Het weer in het zuiden zonnig. In de noordelijke helft kan het nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar dat lost nu snel op. Vanmiddag overal zon. 23 graden op de Wadden. 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Veluwe FM.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

0: Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker, the meanest cat from old Chicago town.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. De gemeente Harderwijk heeft de maatschappelijke en bestuurlijke impact van de plannen voor een nieuw AZC onderschat. Ook had de gemeente omwonenden eerder moeten betrekken bij het proces. Dat blijkt uit een evaluatie die in opdracht van het college is uitgevoerd door een speciaal projectteam. Omroep Gelderland meldt dat de evaluatie is opgesteld op basis van gesprekken met betrokken ambtenaren, het college en een vragenlijst onder omwonenden. Daarbij is gekeken naar het proces rond de zoektocht naar een nieuwe locatie voor een AZC, nadat de opvanglocatie aan de Graaf Ottolaan dreigde te sluiten. Uiteindelijk bleef de Siepel als enige optie over, maar uit onderzoek bleek dat de realisatie daar financieel niet verantwoord was. De Veluwe behoort voorlopig niet tot de kansrijke gebieden voor de vestiging van een Small Modular Reactor, kortweg SMR. Dat is een kleine modulaire kernreactor. Dat blijkt uit een verdiepend onderzoek van de provincie Gelderland naar de mogelijke inpassing van SMR's in het energiesysteem. De provincie onderzoekt sinds 2024 de mogelijkheden voor kernenergie en wil uiterlijk volgend jaar twee potentiële locaties in onze provincie in beeld hebben. Uit de nieuwste verkenning blijkt echter dat de Noord-Veluwe, waaronder Ermelo, Harderwijk en Putten, niet voldoet aan de belangrijkste technische voorwaarden. En tot slot, VV Heerden heeft Bülent Akar aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. De 52-jarige trainer uit Wezep tekent het contract voor één seizoen en volgt daarmee Karel Aventuur in op, die niet terugkeert naar Sportpark Meenzicht. Volgens de club werd tijdens een zitting bij de KNVB duidelijk dat de samenwerking tussen Heerden en Aventuur in onwerkbaar is geworden. De club kreeg toestemming om een nieuwe trainer aan te stellen. De uitspraak in de juridische procedure tussen beide partijen volgt uiterlijk eind deze maand. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet, heb

0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Fontainebleau in de buurt van Parijs is mogelijk aangestoken. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd die vanochtend het gebied bezocht. Volgens de minister zijn er zo'n 10 brandhaarden binnen een straal van 1 kilometer. Het vuur brak gistermiddag uit en honderden brandweerlieden zijn bezig om te blussen. Inmiddels is al zo'n 800 hectare verwoest. Het bluswerk gaat vermoedelijk nog dagen of mogelijk zelfs weken duren. Uit voorzorg zijn ongeveer 900 mensen geëvacueerd. In het centrum van Meppel is ook een grote brand uitgebroken. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld. Een kinderdagverblijf in de omgeving is uit voorzorg ontruimd. Bij die brand in Meppel komt ook veel rook vrij. Naar mensen in de omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Spanje is van alle Europese landen het goedkoopste land om te tanken. Jarenlang was Luxemburg dat, maar dat land is nu ingehaald door Spanje. Benzine kost daar gemiddeld 1,64 euro per liter en diesel 1,62 euro. Buiten de snelwegen om kunnen de prijzen nog lager uitvallen. Automobilisten in Nederland en Zwitserland zijn het meeste kwijt. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld 2,43 euro. En het WK is voorbij voor scheidsrechter Danny Makkely en zijn assistenten. De FIFA kiest voor andere scheidsrechters in de halve finales en in de finale. Makkely floot dit WK 3 wedstrijden. Er is nog 1 Nederlander actief op het toernooi. Dat is de videoscheidsrechter Dennis Higler. Het is nog niet duidelijk welke van de 4 resterende wedstrijden hij toegewezen krijgt. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon en nog wat warmer met 26 tot misschien wel 33 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
1: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: In een muzikale ontdekkingstocht van 2 uur rond de wereld kun je genieten van heerlijke salsa of melancholieke fado. Of wat dacht je van swingende Colombiaanse cumbia? Wekelijks gepresenteerd door Ab de Haas.
1: Fijn dat je weer luistert. Als je weet, maken we El Mundo iedere week in een gezellig studio van Veluwe FM in Putten. En we zijn al begonnen met Baba Mao, met het nummer Suka Nayo. Vorig weekend genoot ik weer van het Afrika Festival in Hetme, dat zondag werd afgesloten door de Senegalese zanger en muzikant Baba Mao. Baba werkte onder andere samen met Tony Allen en Mumford & Sons en hij zorgde weer voor een prachtig optreden in Hetme. Nou, we gaan wel lekker muziek draaien. We gaan zakjes praten met Bart de Waal van de Brabantse band Turmoil. En we gaan luisteren een prachtig gedicht van de Lelystadse dichter Derya Uzun. Allemaal het eerste uur. En het tweede uur dan gaan we praten met Mehmet Uludak, laat ik het goed uitspreken, van de band Muama uit Zwolle. Nou, en de techniek is weer in vertrouwde handen van Linda. Dankjewel. En wij gaan door naar Frankrijk.

Marc Lavoin met Elle à la Revolver. De 63-jarige Franse chansonnier en gitariste Marc Lavoin is al muzikaal actief vanaf 85. In het verleden werkte hij onder andere samen met François Zadi. Ik ontdekte hem in 85 toen hij dit nummer Elle à la Revolver had uitgebracht. En dan gaan wij naar Brabant.

0: Turmoil met Permanence. Bart de Waal is singer-songwriter en frontman van de Brabantse band Turmoil. Ze maken lekker in het gehoor liggen naar Americana. Alle reden voor een gesprek met hem. Dag Bart.
1: Goedemiddag al.
0: Ja, je bent een goede middag, jongen. Fijn dat je tijd voor ons hebt. Hartstikke leuk. Ja, ik vond het een heerlijk nummer. Dat heb jij geschreven dus, hè?
1: Ja. Bedankt voor het compliment.
0: Ja, wat heeft jou geïnspireerd voor deze tekst?
1: De tekst is eigenlijk gebaseerd op een soort gedachtegang die ik had, van dat we allemaal maar ouder worden en volwassen worden op een gegeven moment. En wanneer je dan dat stempel volwassen hebt gekregen, ja, dat je niet meer terug kunt naar
0: de kindertijd. Ja.
1: Ja. Terwijl we soms eigenlijk, ook al zijn we volwassen, gewoon willen ravotten en domme dingen willen doen zoals we deden toen we pubers waren of zo. Dat is eigenlijk waar de song vandaan kwam, in de eerste plaats.
0: Leuk inspiratie. Hartstikke mooi, joh. Even kijken hoor. Jij komt uit een muzikaal gezin?
1: Mijn vader speelde inderdaad in een band. Ja? Die was ook een gitarist en af en toe ook zanger. Maar die schreef geen eigen liedjes. Dus okay, dat is echt iets wat ik... Daar ben ik volgens mij de eerste in.
0: Ja.
1: In het gezin. Maar het was wel altijd bij ons aanwezig. Ja. Er werd altijd wel muziek gemaakt, muziek geluisterd.
0: Leuk.
1: Dat was heel tof.
0: En heb je ook een beetje een poëtische aanleg of zo? Van die teksten komen dan makkelijk bij jou naar binnen? Of?
1: In sommige gevallen gaat het vrij makkelijk. En in andere gevallen zit ik echt muurvast. En dan is het puzzelen geblazen totdat ik alle woordjes op de juiste plaats heb liggen.
0: Ja, snap ik. En als je dan uiteindelijk de tekst klaar hebt, dan neem ik aan dat je met de andere bandleden doorspreekt. Hebben die dan nog een beetje inspraak of bepaal jij alles?
1: Nee. Het is absoluut een democratie.
0: Oké.
1: Zeker muzikaal. Want daar hebben de jongens ook vaak wel dingen bij toe te voegen.
0: Ja.
1: Dus hoe het liedje in elkaar zit en de akkoorden en dat soort dingen. Ja. En dat wordt eigenlijk altijd een soort collectief proces.
0: Leuk.
1: Dan moet ik zeggen dat de teksten, dat blijft vaak wel aan mij.
0: Ja.
1: Maar dat vind ik ergens ook wel lekker werken.
0: Ja,
1: zo.
0: Ja, kan me voorstellen, duidelijk. Kan je de andere bandleden aan het luisteraars voorstellen?
1: Ja, natuurlijk. We hebben Arno Keet op de basgitaar. We hebben Jasper Schurgers op de elektrische gitaar en de backing vocals.
0: Ja.
1: En vanaf deze opname, de Permanent, die we net hebben geluisterd, hebben we een nieuwe drummer. Dat is Jeroen Bosboom.
0: Oké. Ja. Hey, en jullie hebben al een album uitgebracht, geloof ik, hè?
1: Zeker, ja.
0: Ja? En dat is weer een tijdje geleden, dacht ik, hè? Klopt dat?
1: Ja, dat was vorig jaar februari dat we dat hebben. We hebben elkaar ook nog gesproken. Ik weet niet of dat je daar
0: bij bent. Ja, dat weet ik nog. Klopt, inderdaad. Oh. Ja. Dus het kan best zijn dat ik soms dezelfde vragen stel, hoor. Maar dat ben ik dan vergeten.
1: Oh, ik ook.
0: Maar zit daar weer een nieuw album in de maak? Of?
1: We hebben in eerste instantie gekozen om het op te delen in singles.
0: Ja.
1: Of in ieder geval in kleine batches opnemen.
0: Ja.
1: Dus we hebben nog 4 liedjes klaar liggen. De eerstvolgende zal in september verschijnen.
0: Ja.
1: Dus er is nog niet echt sprake van een heel volledig album. Want daar hadden we niet echt de ruimte voor. Want dat is best een kostbaar proces.
0: Ja, zeker.
1: Dus we dachten, we doen het eerst maar eens over de helft. En het is toch ook een beetje het muzikale landschap waarin we zitten. Is dat singles vaak ook gewoon heel goed, fijn werken.
0: Ja.
1: Maar toch, we zijn allemaal een beetje van de oude stempel. In die zin dat we albums nog altijd wel heel, heel fijn vinden. Dus dat is wel iets waar we nog naartoe aan het werken zijn. Ja,
0: ik ben blij met die oude stempel, hoor. Ik vind het ook een beetje een visitekaartje van de band dan. Hè? Is wel hartstikke leuk. Je hebt wat aan te bieden, letterlijk. Dat vind ik wel heel leuk. Hey, en hebben jullie een eigen studio? Of hoe werkt dat precies als je gaat opnemen?
1: We hebben geen eigen studio, maar we zijn alweer bij de studio geweest die we ook hebben gebruikt voor het album.
0: Ja.
1: Dat is in Groenekan, net boven Utrecht.
0: Ja.
1: En daar hebben we Rogier Steijaard, die zit daar achter de knoppen. En wat wel een leuke toevoeging was voor de singles die we hebben opgenomen dit jaar, is dat we Anne Soldaat hebben meegenomen als producer.
0: Oh, wat leuk dat je hem noemt, joh. Want ik heb hem net voor je ingepland. Komt hij aan. Wacht even, wel leuk. Ja.

0: zat inderdaad te kijken bij jou van, hé, hey, welke artiesten heb je wat mee? En toen kwam ik op Anne Soldaat, die ken ik wel goed. Dus ik denk, nou, die plan ik even in, weet je wel.
1: Ja, super leuk.
0: Maar wat leuk dat je zo'n contact met hem hebt, joh. Dat, hartstikke leuk. Goede muzikant en goede producer.
1: Ja, absoluut. Hij heeft zo'n fijne toevoeging gemaakt bij de liedjes. Is sowieso ook een hele fijne man.
0: Ja,
1: maar
0: zeker.
1: Dat zou je dan weten.
0: Zeker,
1: je
0: zeker.
1: Kent,
0: ja, zeker. Ja.
1: Gewoon heel, heel rustig en bedachtzaam. Ja. En hij komt wel echt met hele goede... toevoegingen. Ja, ja, ja. Dat hadden we ook niet anders verwacht.
0: Ja.
1: Maar dat, we vonden het hartstikke leuk dat hij ons wilde helpen.
0: Wat leuk zeg.
1: Want je mailt hem toch met het idee van, nou, hij zou wel te druk zijn of wel wat beters te doen hebben. Maar het leek hem ook hartstikke leuk om met ons aan die liedjes te gaan schaven. Dus
0: mooi,
1: daar waren we alleen maar blij mee.
0: Nee, we kennen van heel lang geleden ook van Daryl en destijds, weet je wel.
1: Ja.
0: Die zijn trouwens weer een beetje aan de weg aan timmeren. Hartstikke leuk. Maar ja, goed, het is gewoon een hele goede muzikant. En een sympathieke man, dat klopt. Leuk om mee samen te werken, hoor. Ja, ja. Even wat anders. Waar kunnen de luisteraars jullie binnenkort horen en zien?
1: Wij gaan vanaf augustus gaan we weer spelen.
0: Ja?
1: Dus we beginnen in Veghel. We komen ook nog in Utrecht dit jaar. Waarschijnlijk ook nog in Culemborg in augustus.
0: Ja.
1: Ja, we komen nog in Geldermalsen. In ieder geval wat het makkelijkst is om te doen, is we gaan binnenkort een overzichtje maken van alle optredens die er aankomen. Want die zijn nu weer een beetje rond. En dan zetten we dat op onze website en op onze Instagram.
0: Ja.
1: Misschien is het leuk voor de mensen die daar benieuwd naar zijn om het daar even op te zoeken.
0: Ja, heel goed idee. En jullie hebben ook een eigen site, geloof ik, hè? Of,
1: onze website is thermal-music.com. En we zijn ook best actief op Instagram en daar zijn we thermal.music.
0: Oké. En ik las op jouw Facebookpagina dat jouw wens is om ook eens een keer op te kunnen treden in Paradiso, hè? Klopt, hè?
1: Ja, hoe gaat dat zijn?
0: Dat zou mooi zijn, hè? Hartstikke leuk.
1: Ja, zeker.
0: Ik zou echt ontzettend leuk vinden als dat ervan komt. Want
1: ja,
0: even
1: kom jij dan ook kijken?
0: Dat zou ik heel leuk vinden, ja. Maar even nog over jullie stijl, hè, een beetje de Americana-stijl, zeg maar.
1: Ja.
0: Dat is iets wat je ook wel een beetje vast blijft houden, hè? Of word je ook wel beïnvloed door andere muziekstijlen?
1: Ik moet zeggen dat we ten opzichte van het album wat we hebben opgenomen wel geïnspireerd zijn door andere stijlen.
0: Ja.
1: Ik denk dat als ik het een naam moet geven, zijn we iets meer richting de indie-pop gegaan.
0: Ah,
1: met
0: ja,
1: de nieuwe liedjes en wat er ook gaat volgen.
0: Ja.
1: Maar die Americana-basis zit hem wat ons betreft erg in de begeleiding. En ook in de tekst, zeg maar. Ja. Meer dan alleen muzikaal. En die blijft echt wel bestaan.
0: Ja.
1: Maar misschien zijn we iets meer pop gaan schrijven.
0: Ja. Ja, klopt. Dat hoor ik ook wel een beetje als ik naar jullie muziek luister. Ja. Klopt, ja. Even wat anders. Jij geeft nog gitaarles, hè? Zie ik hier in Gorinchem, Waalwijk en Werkendam. Jij kan nog niet leven van de muziek, dus je hebt wel een baan ernaast nodig, denk ik.
1: Ja, ik moet nog wel echt lesgeven erbij om mijn huur te kunnen
0: betalen. Ja,
1: ja,
0: precies. Nou ja, goed, dat is ook wel heel bijzonder als je dat voor elkaar krijgt. Hè? Ja. Maar het is toch wel leuk om dan als docent te kunnen werken. En daarnaast je eigen muziek te kunnen maken.
1: Nee, ik heb het wat dat betreft hartstikke goed voor elkaar, hoor. Want het is ook... Als je er dan een baantje bij moet doen, dan is muziekles geven, dat is hartstikke leuk. En in de meeste gevallen ook heel inspirerend als je echt leerlingen hebt die er ook zo veel passie voor hebben als jij zelf. Dan, dan werk je eigenlijk niet. Dan is het gewoon alleen maar leuk.
0: En kom je er wel eens leerlingen tegen van je denkt van jeetje, die zijn goed zeg. Die gaan het maken, ja? Echt
1: nou,
0: talentjes zeg maar, talentjes in de dop.
1: Ja, zeker weten. Ik heb er sommigen die... mag ik eigenlijk niet zeggen, maar die spelen mij in ieder geval onder de tafel.
0: Wauw!
1: Jeetje, wat moet ik jou leren? Maar er is altijd wel wat... Je bent als gitarist ben je nooit klaar met leren. En er zijn altijd wel dingen die ik ze kan bijbrengen. Maar absoluut, ik heb wel soms dat ik denk van jeetje, dit gaat wel erg hard. Even dimmen, want anders dan schiet je me dadelijk voorbij.
0: Leuk joh, leuk. Hey, even ter afronding. We gaan zo meteen Starting Over van jullie draaien. Hoe kwam je op die tekst eigenlijk?
1: Oh, Starting Over, dat is, dat gaat eigenlijk over dat je soms een tweede kans kan gebruiken. Of gewoon helemaal overnieuw kan beginnen, zeg maar. Van als je er echt een potje van hebt gemaakt, dan is het misschien maar beter om gewoon zand erover en overnieuw beginnen. Ja, het is eigenlijk het spreekt een beetje voor zich.
0: Ja.
1: Maar dat is waar het liedje vandaan komt.
0: Ja, leuk. Hartstikke mooi. Nou joh, hartstikke bedankt voor jouw tijd. En we spreken gewoon af als je weer wat nieuws hebt bij Vaarten. Welkom in El Mundo. Ja,
1: ook bedankt voor jouw tijd.
0: Ja,
1: een hele fijne uitzending.
0: Dankjewel. En jij nog een hele fijne dag. Hè?
1: Dankjewel.
0: Tot horens. Oké.
1: Okay.
0: Dag.

Turmoil met Starting Over. Lekker nummer. Nou, nog zo'n zwingende track van Turmoil. We gaan vast nog veel meer van ze horen. Lekkere muziek. En dan gaan wij door naar Good Old Britain.

kiss me. Michael Anthony Austin met Turn Around and Kiss Me. De Engelse singer-songwriter Michael Austin, Michael Anthony Austin uit Newcastle, is een zeer ervaren muzikant. Hij heeft tegenwoordig een dubbele nationaliteit, want hij woont in Duitsland. Vrijdagavond 9 oktober staat hij gepland in Centrum De Zin in Harderwijk. En dan gaan wij door naar Mali.

trio Dakali met Bagola. Het Malinese trio Dakali zag en hoorde ik afgelopen weekend nog op het Afrika Festival in Hetme. Zangeres Hawa Kase Madi Diabate zorgde samen met ballafonspeler Lassana Diabate en bas- en goni-speler Mamadou Kouyaté voor een prachtig optreden. En dan gaan wij door naar Limburg.

En in 2012 won ze een European Border Breakers Award. Ze maakt een melodieuze aardpop met cello, percussie en synths. Jullie gaan luisteren naar twee tracks van haar eerste album Philharmonica. We beginnen met Riverside en daarna volgt Brother Sparrow. Veel luisterplezier.

0: hebt geluisterd naar Agnes Obel. We zijn begonnen met Riverside en daarna hoorde je Brother Sparrow. En als het goed is hebben we nu de Lelystadse dichter Derya Uzun aan de lijn. Dag Derya.
1: Oh, nou,
0: sorry luisteraars, we gaan even opnieuw bellen. Er ging iets mis, geloof ik. Okay. 06 16

0: Ja, als het goed is hebben we nu Derya Uzun aan de lijn, klopt dat?
1: Ja, klopt.
0: Ja, Derya, er ging even wat mis, maar we hebben je gelukkig aan de lijn. Ja. Hartstikke fijn.
1: Ja.
0: Nou, even terugkomen op de muziek van Agnes Obel. Wat vond je van de muziek?
1: Ja, het is heel poëtisch en het laat veel ruimte over voor interpretatie. En dat doet Agnes heel bewust, heb ik begrepen.
0: Ja, klopt.
1: Zodat
0: inderdaad.
1: Luisteraars hun eigen betekenis in kunnen vinden. En het is echt heel mooi, allebei.
0: Nou, fijn. Het was een goede keuze voor jou.
1: Ja, zeker.
0: Hartstikke
1: zeker,
0: fijn. Ja. Nou, ik zou zeggen, de microfoon is voor jou. Je hebt een prachtig gedicht gemaakt. Ga je gang.
1: Ja. Nou, ik heb me laten inspireren op het lied Riverside. Ik vond het een stukje ontsnappen aan de werkelijkheid. En dat wilde ik laten terugkomen in mijn volgende gedicht. Het heet Waar de rivier zwijgt. Er bestaat een rivier, op geen enkele kaart bekend. Ze stroomt onder namen, onder herinneringen, onder de plaatsen waar we ooit dachten thuis te zijn. Wie haar vindt, hoort geen water, maar stemmen van sterren, die al lang zijn uitgedoofd. Ik volg haar zonder voetstappen achter te laten. De mist kent al mijn gezicht. De maan spreekt immers mijn vergeten naam. Aan de overkant wachten geen antwoorden. Alleen een boom, die zijn wortels in de hemel draagt. En vogels, die zingen in een taal, die alleen een zwijgend hart begrijpt. Misschien ben ik nooit verdwaald. Misschien was de rivier altijd al onderweg naar mij.
0: Ja, prachtig joh. Fantastische tekst. Heel erg bedankt hoor. Hele mooie bijdrage. Waar kunnen de luisteraars dit nog eens even rustig nalezen?
1: Ik kan het naar je doorsturen en misschien op de Facebookpagina delen.
0: Zonder meer. Dat ga ik onmiddellijk delen. Hartstikke fijn. Ja, dankjewel. Dat ga ik zeker doen hoor. Nou, ontzettend bedankt nogmaals. En nog heel kort even. Ben je nog actief binnenkort op poëtisch gebied of in Lelystad of...
1: Ja, ik onlangs hadden we de landart in Flevoland, dat is geweest. Toen heb ik ook een gedicht geschreven voor een landart kunstwerk, Pier en Horizon.
0: Ja.
1: Was ook heel mooi, veel mensen op bezoek. Na de zomer hebben we Lelystart, het culturele opening van het cultureel jaar, de opening, de feestelijke opening.
0: Ja, ja.
1: Daar gaan we staan en we zijn weer volop evenementen doorheen het jaar. Inderdaad, dus blijf ons zeker volgen.
0: Nou, lekker actief. Hartstikke leuk. Dankjewel. Nou, heel erg bedankt nogmaals en tot sprekend, tot horend.
1: Ja, tot snel weer.
0: Oké, fijne dag. Dag.
1: Doei.
0: En dan gaan wij het eerste uur afsluiten natuurlijk met lekkere reggae van Glenn Washington. Met het nummer One of These Days. Afgelopen zondag stond de Jamaicaanse reggaezanger Glenn Washington nog op de Haagse Sunsplash Festival. Nou, heel veel luisterplezier en tot zometeen.

0: FM.
1: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
2: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
3: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met een nieuwe Nefit Easy thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
4: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
5: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
2: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen, ook uw partner voor zonne-energie.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
7: Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Meppel probeert de brandweer met man en macht een grote brand te bestrijden. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De vlammen slaan uit het dak en een deel van het pand is ingestort, meldt RTV Drenthe. Een straat erachter wordt nu ook ontruimd en eerder werden ook al een kinderdagverblijf en een bibliotheek in de omgeving uit voorzorg ontruimd. Over slachtoffers is nog niets bekend. Er komt ook veel rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Een Marokkaanse journalist is gisteren aangehouden bij aankomst op de luchthaven van Tanger. Justitie in Marokko heeft nog geen reden aangegeven voor die aanhouding van Ali Lembrabet. Maar volgens een vrouw wordt hij beschuldigd van het verspreiden van valse informatie. De journalist, die al enkele jaren in Barcelona woont, staat bekend als een felle criticus van de Marokkaanse staat. Hij is al eens veroordeeld tot een celstraf en kreeg jarenlang ook een beroepsverbod. In het centrum van Rotterdam zit een man vast in een vuilniswagen. Hij heeft vermoedelijk in een container geslapen en belandde tijdens het legen ervan in die vuilniswagen. Hij kwam met zijn been klem te zitten tussen de klep die het afval in de wagen aanduwt en zit nu al uren vast. Hulpdiensten proberen die man te bevrijden. En Spanje is van alle Europese landen het goedkoopste land om te tanken. Jarenlang was dat Luxemburg, maar dat land is dus nu ingehaald door Spanje. Benzine kost daar gemiddeld 1,64 euro per liter en diesel 1,62 euro. Buiten de snelwegen kunnen de prijzen nog lager uitvallen in Spanje. Automobilisten in Nederland en Zwitserland zijn het meeste kwijt. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld 2,43 euro. Het weer volop zon, droog ook. Op de Wallen wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering. Ook weer veel zon dan en nog wat warmer met 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Welkom terug bij El Mundo, gepresenteerd door Ab de Haas.
1: Fijn dat je bent blijven luisteren. We zijn 2 uur begonnen met Usundai met nummer Amigo di Bosca. Afgelopen weekend was ik op het Afrika Festival in Het, maar toen er ineens een stevige bui losbarstte, ging ik even schuilen en daar ontmoette ik Usundai, een Afrikaanse muzikant van Senegalese afkomst, maar geboren in Guinea-Bissau. Hij startte zijn muzikale carrière in Gambia en kwam uiteindelijk in Nederland terecht. Usu maakt een prachtige, spannende mix van Balax, Afro-Mandingo en funk. We houden hem in de gaten. Wij gaan natuurlijk lekkere muziek draaien en jullie gaan er naar luisteren. En we gaan straks praten met Mehmet Uludag van de groep Muama. Maar voor die tijd gaan we eerst even naar Turkije.

Ferhat Gürçer met Reva. De Turks-Koerdische singer-songwriter en arts Ferhat Gürçer ontdekte een jaar geleden tijdens een bezoek aan Istanbul. En Reva is het titelnummer van zijn gelijknamige album uit 2018. En dan gaan we door naar Zwolle.

0: Muamma met Batje Duvarindem Astim. Afgelopen 22 mei presenteerde de Turks-Nederlandse groep Muamma uit Zwolle hun debuutalbum Dere Boju Kavaklar in Hedon in Zwolle. Ze maken een spannende mix van Antonische rock en moderne ritmes. Alle reden voor een gesprek met frontman Mehmet Uludag. Dag Mehmet.
1: Goedemiddag Ab.
0: Goedemiddag, je bent er hartstikke fijn, mooi. Wat een ontzettend vrolijk, lekker nummer is dit zeg. Ik hoop trouwens dat ik de titel goed uitsprak, want ik ben wat minder goed in het Turks. Wat betekent het eigenlijk, Batje Duvarindem Astim?
1: Ja, het bijna goed, hè? De Batje Duvarindem Astim. Ja, betekent eigenlijk dat je een muur, dus van over een muur gaat, dus een tuinmuur.
0: Ja.
1: Overheen gaat.
0: Okay, ja.
1: Het is een verhaal over dat een jongen verliefd is op een meisje. En dat meisje dat, ja, dus ze staat in de tuin.
0: Ja.
1: En ja, dus hij wil heel graag bij haar zijn. En dan ja, neemt hij zo'n grote stap dus naar haar toe.
0: Het is eigenlijk een heel romantisch thema.
1: Heel romantisch thema.
0: Hartstikke leuk, ja, mooi. Ja. Even over de groep. Hè. Jullie, ik zei al van Turks-Nederlands. Dus kan je de groep eens aan de luisteraars voorstellen? Wie zit er allemaal in?
1: Ja, ik heb echt een hele een fantastische band. Hè, van bestaand uit Arthur Leijten.
0: Ja.
1: Is onze drummer. Is ook tevens de drummer van Ellen ten Damme.
0: Oh, zo. Nou. Ja. Wauw, ja.
1: Maarten, hè, de Helsloot op de keys, speelt ook in het beroemde band Sinas.
0: Okay,
1: dat is een beetje een stijl muziek van wereldmuziek en slash dus popmuziek.
0: Leuk zeg, ja.
1: Janelle Malkoch, dat is onze altsax.
0: Ja,
1: een hele bekende jongen in Istanbul. En hij is ook momenteel hier in Rotterdam, hè, dus woonachtig.
0: Ja,
1: heeft ook in heel veel projecten gespeeld.
0: Ja.
1: Murat Yatmaz, onze brein, hè, achter onze arrangementen.
0: Ja.
1: Dan even kijken. Lea Uitelinde.
0: Oh ja, okay.
1: Is onze uithuizendpoot, percussionist, vocaal. En ja.
0: Wauw.
1: Een fantastische band zo samen.
0: Hey, en hoe ben je al die goede mensen tegengekomen? Wonen ze allemaal in Zwolle of zo? Dat denk ik niet, hè?
1: Nee. Het verhaal begon eigenlijk in de coronatijd.
0: Ja.
1: Wij hadden echt heel veel tijd met z'n allen om dus dan thuis te zitten. En een beetje ook heel weinig te doen, hè, dus, denk ik. En voor mijn persoon, ik zat thuis en ik zat te denken, ja, goh, hè, we zitten nou stil, maar er moet iets gebeuren. En toen ben ik op het idee gekomen om met zo'n band te beginnen.
0: Ja.
1: En ik ben meteen gaan bellen. Ja. En van de een kwam het ander. Hè. Het kwam dus andere mensen, hè, die we gingen contacten.
0: Ja.
1: En eigenlijk is het zo begonnen dat wij... ik belde dus de bassist die dus eerder deelnam aan de band. Hè, dus de gitarist,
0: mm-hmm.
1: Aktash. Die is momenteel bezig met een heel ander project.
0: Ja.
1: Maar vervolgens dus belden wij de Murat, onze bassist.
0: Ja.
1: En... Maar, dus ik ken Murat nu al een tijdje.
0: Ja.
1: Maar de rest van de bandleden niet eigenlijk.
0: Nee.
1: En dan, ja, dus... maar zodoende zijn we nu dus samen. En we, doen we het echt bijzonder goed samen.
0: Hey, en jij schrijft de liedjes of doe je dat samen met iemand anders? Of?
1: Nee. Dus het is... onze inspiratie komt uit de Turkse volksmuziek.
0: Oké. Ja. Dus dat betekent dat jullie schrijven niet zelf je liedjes, maar het zijn dus eigenlijk covers van Anatolische rocknummers of zo? Of?
1: Klopt.
0: Oh, het
1: wordt
0: geïnteresseerd
1: door Maarten en door Murat en ik heb daar ook mijn aandeel in.
0: Ja, precies.
1: En wij proberen met name in ons eerste album, dus wilden wij echt hele hippe, beetje vrolijk, hè, dus dansbare muziek samenstellen.
0: Ja.
1: Zodoende.
0: Ja, duidelijk, oké. Okay. En door welke muzikanten ben jij beïnvloed als jongeman, zeg maar?
1: Mijn verhaal begint eigenlijk ook... dat is allemaal de vraag. Ik kom uit echt een muziekfamilie. Hè.
0: Ja.
1: Mijn ooms die hadden een band.
0: Ja.
1: En die traden op in bruiloften.
0: Ja.
1: Op bruiloften. En daarna ben ik wat meer gaan fascineren... in de Turkse muziek.
0: Uh-huh.
1: Later Michael Jackson, hè? Dus
0: ja,
1: een beetje naar popmuziek toe,
0: ja,
1: maar
0: ja.
1: Toch bleef mijn hart wel blijven steken in de Turkse muziek.
0: Ja, ja.
1: In het vroege jaren, mijn docent was nu Weile bij Stad US, was ook een grote naam binnen de wereldmuziek met de band Paraná en Co.
0: Mm-hmm.
1: En ja, dus hij was eigenlijk dus dan een voorbeeld voor mij dus destijds.
0: Oké. Ja. En heeft Cees en Axel ook nog een beetje een rol gespeeld bij jou? Of,
1: Ja, uiteraard.
0: Oh, dat dacht ik ook, hè? Die ga ik straks nog even draaien, hoor. Want dat is natuurlijk wel een heel belangrijke dame geweest, hè? Of, en nog steeds, trouwens. Ja,
1: en nog steeds.
0: Ja zeker. Klopt. Nou en of. Ja, wat mooi zeg. Ja.
1: Ja.
0: Nou, ik vind het prachtig wat jullie doen. Jullie hebben het tweede album uitgebracht intussen, hè? Dacht ik, of niet?
1: Nee, het is ons eerste album.
0: Oh, het eerste album, sorry. Okay.
1: Ja, daarvoor hebben wij een paar singles uitgebracht.
0: Oh, ja,
1: en hebben daar een samenstelling van dus een album van uiteindelijk uitgebracht.
0: Ja, ja, nou, dat is dus gepresenteerd, dus, wat ik al zei, 22 mei in Hedon in Zwolle.
1: Ja.
0: En waar kunnen luisteraars jullie binnenkort horen en zien dan?
1: Wij hopen binnenkort een paar dus aankondigingen te doen. Ik kan daar nu niks over te zeggen, maar wij zijn met name te vinden op Spotify momenteel.
0: Ja.
1: En op YouTube Music en andere streamingdiensten.
0: Ja, maar waar gaan jullie optreden? Er zijn al een aantal optredens weer gepland de komende periode?
1: Nou, dus daar zijn we nu mee bezig.
0: Oh, vandaar. Oké.
1: Okay.
0: Uit. Oké, okay.
1: Dus daar zijn een paar gesprekken nog over.
0: Ja, ja, nee, dat begrijp ik. Oké, okay. Dus dat loopt nog een beetje, hè?
1: Ja,
0: ja, klopt. Nou, hartstikke leuk, joh. Ik ga even een stukje muziek draaien waarvan ik zeker weet dat je het herkent. Dus blijf even lekker hangen, hoor. Komt-ie aan. Ja.

0: Heb je het herkend?
1: Ja.
0: Zeg het eens.
1: Altingen.
0: Precies. Ik wist haast zeker dat je zou weten hoor. Ja, geweldig. Want ik heb zo'n jaren geleden ontdekt op het Bevaringsfestival in Zwolle, waar jullie trouwens ook opgetreden hebben.
1: Klopt.
0: Ik vond het geweldig. En ja, en nu staan ze binnenkort in het Concertgebouw in Amsterdam, weet je wel. Dus dat is toch wel geweldig, hè?
1: Ja.
0: Want heb je nog contact met hun? Of,
1: Nou, dus ik persoonlijk niet, maar een paar bandleden van mij wel.
0: Ja, ja.
1: Dus ik nog niet.
0: Nee.
1: Misschien wel binnenkort een keer.
0: Ja.
1: Hopelijk, ja.
0: Zijn er andere bands waar jullie wel eens mee samenwerken of zo? Of tijdens optredens?
1: Nee, nog niet. Maar we hebben wel natuurlijk het contact met elkaar. Met name echt heel veel bellen en heel veel te mailen.
0: Ja,
1: en als we elkaar zien op... van de podia dan even een heel gauw gesprekje doen.
0: Ja, snap ik. Ja. Hey, en kan je al een beetje van de muziek leven of heb je daarnaast een andere job nog?
1: Oh, nou, gelukkig kan ik daar nog wel van leven, maar tevens ben ik ook, dus ik sta voor de klas.
0: Je bent docent. Oh, wat leuk. Ben je ook muziekdocent? Of,
1: ja.
0: Oh, wat leuk zeg. Ja, dat wist ik niet. Ja. Wat leuk joh. Ja, ook in Zwolle of...
1: Met name ook in Zwolle.
0: Ach, wat leuk.
1: Ik weet niet of ik namen mag gaan noemen. Of
0: nee, met alle plezier, ja hoor. Ja.
1: Het is Carolus Clusius College, dus in Zwolle.
0: Ja.
1: En de Achmieten in Zwartsluis.
0: Ah, wat leuk zeg.
1: Daar sta ik het vak muziek te doseren.
0: Zo hé. Hey. Nou, en dan neem ik aan dat je voor je eigen band wel eens een beetje reclame maakt tegen je, voor jouw leerlingen.
1: Ik hou het een beetje vrij.
0: Wat leuk zeg. Hey, en krijg je ze dan ook zeg maar enthousiast voor de muziek zeg maar? Want,
1: het heeft met name te maken wat je doet tijdens de lessen. En vaak zijn daar ook echt kinderen tussen die zelf een bepaald instrument spelen.
0: Oh,
1: en die dan met vragen naar je toe komen of bepaalde hulp willen.
0: Ja, wat leuk
1: dus
0: zeg.
1: Probeer dan daarmee te enthousiasmeren.
0: Oh, wat leuk joh. Hartstikke mooi. Ja, lijkt me prachtig hoor. En ik vind muziek ook heel belangrijk tijdens de opleiding. Dat is zeker. Dat is een tijdje lang op bezuinigd, maar de laatste tijd mag het geloof ik weer. Hè?
1: Gelukkig wel. Ja,
0: gelukkig wel. Ja, hartstikke fijn joh. Ja, heel fijn. Nou, we gaan nog een nummer van jullie draaien. Seker Oğlan. Wat kan je daarover vertellen?
1: Seker Oğlan is weer een liefdesliedje.
0: Ja.
1: Het was eigenlijk echt een heel lang verhaal, echt heel kort. Wij kwamen met dit liedje en Maarten had daar bepaalde ideeën over.
0: Ja.
1: En we hebben een hele traditionele muziek in een heel nieuw jasje gegoten.
0: Oh, okay.
1: En daar heeft Maarten echt een gigantische inbreng, hè? Het is nu echt heel erg vrolijk en swingend. Als het ware is een liefdesliedje.
0: Ja, het is een ontzettend leuk liedje geworden. En nog even een laatste opmerking van, jullie hebben een hele goede manager, hè?
1: Ja, absoluut.
0: Ja, nou die ken ik. Leuk mens. Ja, inderdaad. Ja, hartstikke leuk hoor. Nou, jullie komen er wel. Volgens mij gaan jullie de komende tijd vaak optreden.
1: Ja,
0: het is heerlijke muziek. Hey, ontzettend bedankt voor jouw tijd. En wij gaan dus zeker genieten van Seker Oğlan. En laten we afspreken als je weer wat nieuws hebt bij. Van harte welkom in El Mundo. Ja,
1: hartstikke bedankt.
0: Oké. Okay. Hele fijne dag hè.
1: Oké.
0: Oké, tot horens. Dag.
1: Dag.

Mama met Seker Oglan. Nog zo'n prachtige track van het nieuwe album Dere Boyu Kavaklar van de Zwolse groep Mama. Hou ze in de gaten. En dan blijven we natuurlijk nog even in Turkije.

en Aksus met Tukenegis. De intussen al 71-jarige Turkse zangeres, songwriter en producent. Sezen Aksu staat bekend als de grondlegger van de Turkse pop. Ze is nog steeds actief en wat een stem heeft ze. En dan gaan we even anders doen. We gaan naar Spanje, we gaan naar Barcelona.

0: Selon bien, Mujayos!
1: Feest van Mujayo Riff met Puede Ser Genial. De Catalaanse band Mujayo Riff is een achtkoppige feestformatie die in de beste mestizo traditie een prachtige mix maken van Latin, ska en punk. De band werd in 2007 zadel geholpen door Gambit, de bassist van Manu Chao. Hij produceerde hun eerste twee albums en hielp daarmee de live show te ontwikkelen. Ik zag en hoorde ze een paar zomers geleden tijdens Dias Latinos in Amersfoort. Dat was natuurlijk dik feest. En dan gaan we weer anders doen. We gaan naar Amsterdam.
2: Lieve luisteraars, dit is zangeres Britta Maria. Welkom bij El Mundo.

0: Jonathan Hulton met The Dream Was The Cure. De Zweedse singer-songwriter Jonathan Hulton is deze week de muziekkeuze van Linda. Linda, vertel eens.
1: Ja, ik kwam deze gast tegen op internet en ik denk, wat ben jij apart? Hij ziet er ook uit als een soort van gothic drag queen eigenlijk. Ja. En ik denk van, dit klinkt heel apart. Ik vond het niet gelijk mooi, maar het had wel iets enigmatisch, zeg maar, wat me het ook eens naar terug trok. Ik vind een beetje kruisend tussen Björk en David Bowie. Ja, ja. Maar goed, ik vond de timing heel leuk dat je het uitgezocht. Want hij staat onverwachts op Castlefest. Eind deze maand, begin volgende maand.
0: En daar ga jij naartoe.
1: Daar ga ik naartoe. Dus misschien vang ik nog een glimp van de man op. Dus ja, ik ben heel benieuwd.
0: Nou, ja. Okay. Ik vond het hele bijzondere muziek. Dankjewel voor jouw keuze.
1: Ja, graag gedaan.
0: En dan gaan wij door naar Senegal.

Tjechlo met Santa Yala. Vorig weekend genoot ik nog van de Senegalese muzikant Tjechlo tijdens het Afrika Festival in Hetzmen. Wat een fantastische band had hij meegenomen. Kort daarna stond er weer het North Sea Jazz. En dan gaan we even anders doen. We gaan naar Nederland.

Reinier Zonneveld en Gordo. Met nummer Loco Loco. Reinier Zonneveld is een grote naam binnen de Nederlandse techno-scene. Samen met de Amerikaanse DJ Gordo ontwikkelde hij dit nummer. Dat wil heel wat anders. En dan gaan we natuurlijk El Mundo weer afsluiten met lekkere Casaco. In dit geval van Lieve Hugo, nummer Mi Seni Aboy. In 75 overleden Julius Theodore Hugo Uiterlo, beter bekend als Lieve Hugo, stond en staat in Suriname bekend als de King of Casaco. Nou, nog heel veel luisterplezier en tot volgende week. Dag.

0: Veluwe FM.
1: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
2: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
3: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met een nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
4: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
5: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
7: Renate Kok met het NOS Journaal. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastig gevallen. 4 van hen hebben dat gemeld bij de politie. Het slachtoffer is een vrouw van 59. Ze werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen, met daarop ook DNA van de man die nu vastzit, werd een dag later gevonden door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij staat inmiddels op de wachtlijst voor het Pieterbaancentrum. De man die vanmorgen in Rotterdam klem kwam te zitten in een vuilniswagen is bevrijd. Hij werd na 2 uur door de hulpdiensten uit die wagen gehaald. De man lag waarschijnlijk te slapen in een container toen die werd opgetild en geleegd. Hij kwam daarna met zijn been klem te zitten onder de klep die het afval aanduwt in de wagen. De man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. In het centrum van Meppel woedt nog altijd brand. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij. De vlammen sloegen uit het dak en een deel van het pand is ingestort. Naastgelegen panden lijken gespaard, meldt RTV Drenthe. In de omgeving zijn onder meer verschillende woningen en ook een bibliotheek en een kinderdagverblijf uit voorzorg ontruimd. Omdat er eerder ook veel rook vrij kwam, werden omwonenden gewaarschuwd om ramen en deuren dicht te houden. Shorttrekker Sven Roes is weer terug in Nederland. Volgens de schaatsbond is hij gisteren in goede gezondheid herenigd met zijn familie. Roes verdween vorige maand spoorloos. Enkele dagen later werd zijn auto gevonden bij Schiphol en bleek dat hij naar het buitenland was vertrokken. Volgens de schaatsbond is het verder een privézaak en heeft de familie gevraagd om rust. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22, in het zuidoosten 31. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon en nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
8: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Is het nieuws uit de regio.
10: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Het college van Putten heeft de portefeuilleverdeling definitief vastgesteld. Burgemeester Harm-Jan Lambooi behoudt onder meer openbare orde en veiligheid, burgerzaken, juridische zaken en de bestuurlijke coördinatie van beleid. Wethouder Ewout het Jong krijgt onder meer het buitengebied, stikstof, recreatie en toerisme, sport, economie en regionale samenwerking. Jim van den Hoorn wordt verantwoordelijk voor onder meer WMO, welzijn, jeugdhulp, onderwijs, mobiliteit en het project Zuidelijke Ontsluitingsweg. Bertus Cornelissen beheert de portefeuilles ruimtelijke ordening binnen de bebouwde kom, duurzaamheid, natuur en milieu, wonen en het project Halvinkhuizen. Erik van der Pol neemt onder meer openbare ruimte, verkeer, inwonerparticipatie en communicatie, informatieveiligheid, cultuur en erfgoed en de herontwikkeling van de Putter Eng voor zijn rekening. Voormalig kalverhouder Gerbert Mulderij heeft op zijn erf in Speuld een camperplaats met ruim 20 standplaatsen geopend. Mulderij beëindigde zijn veehouderij via de landelijke vrijwillige beëindigingsregeling, bedoeld voor piekbelasters, en koos daarna voor een nieuwe onderneming. Omroep Gelderland meldt dat Mulderij in 2022 werd aangemerkt als piekbelaster vanwege de stikstofuitstoot nabij een Natura 2000-gebied. Na overleg met de gemeente Ermelo besloot hij zijn bedrijf om te vormen tot een camperplaats. De officiële opening werd verricht door burgemeester Hans van Dalen, die met zijn camper door een lint bij de slagboom reed. En tot slot, de gemeenten Ermelo en Zeewolde waarschuwen inwoners voor een phishingmail met als onderwerp gemeentelijke energiepeiling 2026. De e-mail werkt ten onrechte de indruk afkomstig te zijn van de gemeente en vraagt naar de mening van inwoners over energiekosten. De gemeenten benadrukken dat zij deze e-mail niet hebben verzonden. Inwoners wordt dringend geadviseerd niet op links in het bericht te klikken, geen vragenlijsten in te vullen en de e-mail meteen te verwijderen. Verleden week gaf ook de gemeente Harderwijk al een waarschuwing af voor dezelfde phishingmail. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
8: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe
8: FM. Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: dat zijn de platen van toen. Luister eens, een hele goede middag. Er is een hele lang op de radio.
1: In 1482 sprong Jan van Schaffelaar van de toren. In 1703 was er een grote heidebrand in Garderen. In 1964 werd de rioolwaterzuivering aan de Otelaarseweg in gebruuk genomen. Op 16 november 1999 werd de heer Burgering burgemeester van Barneveld. En in 2009 werd de markthal afgebroken. In 1968 kwam de DAF 33 op de markt. En de eerste Opel Kadett werd gemaakt in 1937. En op televisie keken we in de jaren 60 naar Zwiebertje. In de jaren 70 naar Catweasel. En dit en nog veel meer hoort u in Toen.
0: Luister, dat is een hele goede middag. Dit is het programma Toen. Mijn naam is Ben van der Ham. Ik ben een hele uur bij u met de platen van Toen. Met de nieuws van jaren geleden. We gaan een stukje auto rijden met de auto's van Toen. En we gaan televisie kijken wat er toen allemaal op de televisie was. En dat was toen leuk, ja. We gaan kijken naar Showroom. Kent u deze serie nog van Jan Villekes en Henk van der Horst? We gaan een stukje auto rijden. En niet zo'n hele luxe, gewoon een Opel Record D. Die gemaakt tussen 1972 en 1977. We hebben er heel veel van verkocht, dus het was een hele degelijke auto. We hebben het nieuws van jaren geleden. De Utrechtse bisschop Andreas die verleende een ontginning van de veengronden onder Zwartebroek en Hoevelaken. En de onthulling van de burcht te Barneveld. Dat is allemaal nieuws van jaren geleden. En ik heb nog veel meer hoor. Jawel, even, ik heb hier een heel lijstje. Twee ernstige gevallen van bodemverontreiniging in Nijkerkerkeveen. Ja, en de knopenfabriek Nijkerk en Spakenburg gaat samen. Ja, ik heb nog veel meer. De eerste radioverbinding tussen Kootwijk en India. Ik hoor het allemaal langs komen hier in het programma Toen. En natuurlijk die leuke plaatjes, vergeten plaatjes. Dat is het eerste deuntje. Jack in the Box. Dat zijn allemaal liedjes die we vergeten zijn. Ik heb weer een vol programma, dus we gaan beginnen. Platen en nieuws van toen. De tweede in het programma is Vicky Sue Robinson. Hier is ze met Turn the Beat Around.
2: Het nieuws uit de regio en de beste muziek van toen en nu. Voor Ermelo en Putten. Dit is het groene hart van je radio. Veluwe FM.

0: Terwijl ik gewoon een beetje zit te zoeken naar wat leuke platen is. De platen zijn afgelopen. Deuntjes van jaren geleden. En dit is het nieuws van jaren geleden.
1: Wat gebeurde er toen in onze gemeente? We gaan terug in de archieven.
0: Het jaar 1615. Het is een hele tijd geleden. Een deel van Barneveld, inclusief de molen, zou zijn afgebrand. Het jaar 1772, let even op, overspel in Zwartebroek. Jawel, door Jan Besseler in het Zwartebroek in het ambt van Barneveld en Aaltje Geurtje. Ze was de dienstmeid op de Scharrepot. Ja, dat was toenertijd schand in 1772. Tegenwoordig hoor je niet anders, maar toen mocht dat niet. En nog steeds niet eigenlijk. 16 januari 1867, de overlijdingsakte van Klaas van Essen. Hij was schaapsherder te Gadderen en vertrouweling van de prinsen van Oranje. Later kreeg hij een grafzerk bij de kerk te Gadderen. Dan op 8 januari 1923 voor het eerst gelukt het om een radioverbinding tot stand te brengen tussen het radiostation Kootwijk en Nederlands-Indië. Augustus 1964, de eerste week van augustus, is een mijlpaal voor de Barneveldse gemeenteraad. De gemiddelde leeftijd was toen 65 jaar. En dan Harderwijk en natuurlijk Paling, uiteraard. 28 april 1994. De Harderwijkse palingrokers zijn met de Raad van State in beroep gegaan tegen de strengere geurnormen die de gemeente hun met ingang van volgend jaar wil opleggen. En daarmee is een juridisch steekspel ingeluid dat nog jaren kan gaan duren en dat de gemeente verhindert de strenge voorschriften te hanteren. Het gaat om een zaak die uniek is in Nederland en waarover nog geen juridisch materiaal bestaat. Paling, Harderwijk en geur, ja. Ik vind het zo heerlijk ruiken en smaken. Paling, heerlijk. Het is duur, maar het is wel heel lekker. Mr. Mister, een plant uit de jaren 80, 1985, 86. Broken Wings, er is toen

0: Dat was hem helemaal. De Broken Wings. Weer eens 5 minuten. Met een gebroken vogeltje vliegen hier op de Veluwe. Jawel. Nieuws weer van toen.
1: Wat gebeurde er toen in onze gemeente? We gaan terug in de archieven.
0: De kerk van Kootwijk die organiseert... organisatorisch afgescheiden van de kerk van Gudderen. Het was in het jaar 1617. En een jaar wat later, 1625, op de klok van de kerk in Kootwijk staat de tekst: door het vijer ben ik gefloten, Peter van Trier heeft mij gegoten. 1625. 21 november 1891, de vermiste persoon J.B. is levenloos opgehaald uit een kolk op de Huize Duinkerk te Barneveld. Het betrof een 52-jarige ongehuwde dagloger Jan Bos. En dan op 19 maart 1950 de eerste kiewietzij is gevonden in de gemeente Barneveld. En in juni 1967 het begin van de bouw van een gemeentelijk gymnastieklokaal achter de huidige Churchillstraat te Barneveld. Hadden we net over paling in Harderwijk. Nou, er gebeurt nog meer in Harderwijk hoor. 1982 op 14 januari. De predikant W. van S. uit Nunspeet is door de kantonrechter in Harderwijk veroordeeld tot 45 gulden boete voor een parkeerovertreding bij het Piers ziekenhuis in Harderwijk tijdens een ziekenbezoek. De rechter was zeer verbolgen over een zin uit de brief van de predikant aan de officier van justitie. Hij wilde over de bekeuring in het geheel niet meer spreken. De predikant zei na afloop in cassatie te zullen gaan. Het was 1982. Nieuws en platen van toen. Alhoewel toen. Dit is een plaatje, is iets minder van toen, maar wel heel mooi. Lost Frequency. En zometeen Danny Christian. Ook heel leuk.

scoorde in 1975 een hele grote hit met dit nummer, Rosamunde. Leuke deze plaat vind ik het terug te horen. Je hoort ze allemaal terug hier in het programma toen. De plaatjes van weleer, deuntjes die we niet meer horen of heel weinig meer horen. Alleen hier op de radio in het programma toen. En ook die auto's die hoor je hier nog eens een keer pruttelen over de Veluwe. Staat er in lopen die dingen. We gaan altijd een stukje rijden hier over de Veluwe. Over Harderwijk richting Erblo Putten. Gaan we over Nijkerk richting Hoeflaken. Dan gaan we de hele gemeente Barneveld een beetje door. En zo gaan we een uurtje wat rijden met een Opel Record type D. Deze auto werd gemaakt in 1972 tot 1977. En in 1973 betaalde hij toen 13.381 gulden voor deze prachtige Opel Record. Dan had je een viercilinderen lijn van 1807 cc, 80 pk, een topsnelheid van 150 km per uur. En er werden er meer dan 858.000 stuks van deze Opel gemaakt. Ja, Opel was toen nog een van de best verkopende auto's. De Opel Record D, ja, dan heb je hem bewaard. Nou, 1000 of 3, veel zijn ze niet waard. Het waren goede, degelijke auto's, maar het zijn nooit geen oldtimers geworden. Het was destijds de opvolger, de Opel Record, van de Opel Olympia Record. En die kwam in 1954 op de markt. Leuke auto's waar we mee rijden op de Veluwe. En ach ja, het waren simpele dingen om mee te rijden. Alleen, niet iedereen die wist hoe zo'n auto werkte. Benny Nijman die had er een beetje moeite mee. Dat was een mooie Opel Record, maar

0: De Detroit Spinners. De Rubberband Man, nieuws en platen van Tom hoor je hier op Veluwe FM. De lokale omroep voor Putten, Ermelo en Harderwijk. En we zijn er elke dinsdagmiddag weer in het programma Toen. Leuke plaatjes, nieuws van Toen, nieuws wat er allemaal gebeurt op de Veluwe. En de platen die hebben we natuurlijk van Toen.
1: Wat gebeurde er toen in onze gemeente? We gaan terug in de archieven.
0: 1764 besluit om aan weerszijden van de weg van de Beekbrug tot aan het bruggetje in de Catharinestraat een Bunneveld een rij iepen te laten planten. 19 november 1864 de overlijding is, overlijden van de gemeenteontvanger Mor Acarius van den Ham. Ik vraag me altijd nog af of het de familie van me is. 22 november 1906 de ingezetene stuk van Jan de Haas in de Barneveldse krant over te snelle auto's in Voorthuizen. Het was het jaar 1906. Jawel, toen al klachten over te snelle auto's. Misschien wel de open record, wie weet. 20 februari 1909 een vechtpartij in en bij het café De Vergulde Wagen van P. Bouw te Voorthuizen tussen dorpers en boeren, waarbij op de ouderwetse manier messen en stoelen als wapens werden gebruikt. Een zekere W van de Kam kreeg onder andere diepe snede in zijn arm en buiten werd de vechtpartij voortgezet en daar werd D. van Polen tegen de grond geworpen en zo mishandeld dat het bloed hem uit de mond en neus liep en enige dagen in bed moest houden. Dan bericht uit Speuld. 1975 op 19 maart, toen kon de bevolking van Speuld, gemeente Ermelo, een gloednieuwe christelijke kleuterschool bewonderen. Jarenlang had bestuur en hoofd der school, de heer J.A. van Keulen, hardnekkig voor een eigen kleuterschool en de vernieuwing van de basisschool gevochten. Het was het nieuws uit Speuld. En ik heb platen van toen. En dit is een plaatje, ook al een klein beetje van toen, 2013. Kent u nog? Happy.

0: oude muziek en dat past natuurlijk heel goed bij die oude berichten. Muziek uit de jaren 60 en je hoort het allemaal terug hier in de programma toen. We hebben niet allemaal van die zoetsappige liedjes hoor. Zeker niet.
1: Wat gebeurde er toen in onze gemeente? We gaan terug in de archieven.
0: We gaan naar Niekerkenveen. Niekerkenveen. 15 oktober 2009, de gelegenheid van het 100-jarige bestaan van de hervormde kerk. De Nijkerkenveen is een gedenkboek samengesteld. De man die uit eigen middelen deze kerk financierde was Albert van Dijkhuizen. Hij was de oomzegger van de bekende dominee A.G. van Dijkhuizen. 6 februari 1991 in de 18e eeuw kende de Nijkerkse economie een bloeiperiode die voor een groot deel te danken is aan de tabaksindustrie. De Nijkerkse tabak was een product dat zelfs buiten de Nederlandse grenzen bekend was. De tabaksteelt was tevens verantwoordelijk voor de oprichting van de waag voor het wegen van de tabak in het jaar 1765. Daarnaast vestigde zich een mandenmaker in Nijkerk, wiens manden werden gebruikt voor het vervoer van de tabak. Amersfoort, 3 december 1979, een menigte van ongeveer 300 mensen heeft op zondagmiddag in Amersfoort zijn woede over het oprollen van de piratenzender Paloma gekoeld op 3 politiewagens. 2 auto's liepen voor zijn schade op, terwijl een derde zodanig werd vernield dat hij door een takelwagen moest worden weggesleept. Tot persoonlijke ongelukken heeft de massale woede-uitbarsting niet geleid. Nog een zendertje. Iets groter. 29 november 1996. Delta Radio 171 en KPN zijn van plan een lange golfzender in Radio Kootwijk, gemeente Apeldoorn, te bouwen. Voor het doel worden 4 masten met een lengte van 300.

20 meter, bijna zo hoog als de Eiffeltoren, op het terrein van het oude zendstation Radio Kootwijk geplaatst. En dan het laatste berichtje. 1983, onder alle omstandigheden, bleef de bekende dominee Jack van Dijk uit Putten in 1913-1984 zichzelf. Toen hij last had van zere voeten, mediteerde hij in 1983 op de kansel van de oude kerk van Putten tijdens een kerstzangdienst op pantoffels. Jawel, dat waren nog eens dominees. Nieuws en platen van toen. En ik zei het al, we hebben niet allemaal van die zoetsappige liedjes. Punk. Ja, een punkplaatje van Plastic Bertrand uit 1978. Saplan Puma. Kent u hem? Vast wel.

0: En ik heb er nog eentje. En dan, is het er afgelopen het programma toen. Gaan we gaan eerst nog even televisie kijken naar wat er toen allemaal op de televisie was. En geloof me, de televisie was toen eigenlijk veel leuker. Toch? En toen keken we naar Showroom. Showroom van 1977 tot 1983 presenteerde Jan Villekes en Henk van der Horst in het NCV-programma Showroom Ongewone Landgenoten. 20 jaar later zijn er nog steeds kijkers die zich tal van opmerkelijke mensen weten te herinneren. Zoals Daan Modderman die zijn eigen lijkkoets in de schuur had staan. Of Kis Riemvis die op 60-jarige leeftijd van de huisvrouw en moeder van 11 kinderen veranderde in een artieste die extravagante kleding maakte en showde. Het programma Showroom is eigenlijk voortgekomen uit het programma Fast Monsieur, waar Villekes en van der Horst, de makers van Showroom, ook nauw bij betrokken waren. Dat was het programma toen voor vandaag. We keken nog eens een keertje naar Showroom. We reden in die prachtige Opel Record D. Uit begin jaren 70 hadden we het nieuws van toen. En ook die gezellige deuntjes, vergeten plaatjes. Sommige die kennen we nog en andere die zijn we helemaal vergeten. En wat mij betreft, Ben van Dam, bedankt voor het luisteren. Ik hoop er volgende week weer te zijn met een nieuwe aflevering van het programma toen. En dan gaan we weer een stukje rijden in die leuke oude auto's. We gaan nog eens televisie kijken. En we hebben natuurlijk het nieuws en de platen van toen. Hey, bedankt voor het luisteren. En als laatste de lange uitvoering van Dan Hartman en Relight My Fire. Dag.
1: Thuis, op je werk en in de auto. 24 uur per dag het groene hart van je radio. Dit is Veluwe FM.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vapen. Er zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt. En dat zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in totaal de 2 jaar daarvoor binnenkwamen bij een ander meldpunt. Het gaat met name om luchtwegproblemen, maar ook om hartkloppingen en slaap- en concentratieproblemen. Sommige patiënten zijn pas 12 of 13 jaar oud, zegt een arts van het centrum. En ze vreest dat het mogelijk nog maar het topje van de ijsberg is, omdat nog niet alle artsen melding doen van klachten door vapen. Het onderzoek naar de dood van de Britse ex-politica Anne Widdecombe is overgenomen door een speciale antiterreureenheid. De vrouw werd donderdag dood aangetroffen in haar huis. Ze had ernstige verwondingen. De politie zei eerder dat de moord waarschijnlijk niet politiek gemotiveerd was. Of dat nu is veranderd, is niet bekendgemaakt. Gisteren is een man aangehouden op honderden kilometers van de woning. Widdecombe zat 23 jaar voor de conservatieve partij in het Britse lagerhuis. En ze was een tijd staatssecretaris voor het gevangeniswezen. Door de natuurbrand bij Parijs is de snelweg A6, de route Soleil, tussen Parijs en Dijon in beide richtingen dicht. Justitie in Frankrijk houdt er rekening mee dat de brand bij Fontainebleau gistermiddag mogelijk is aangestoken. Binnen een straal van 1 kilometer zijn 10 brandhaarden gevonden. En dat duidt er volgens de autoriteiten op dat er mogelijk opzet in het spel is. Eredivisie scheidsrechter Rob Dieperink is overleden, meldt de KNVB. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Dieperink maakte 14 jaar geleden zijn debuut in het betaalde voetbal. In april werd hij in Londen gearresteerd op verdenking van aanranding van een minderjarige jongen, kort na een Conference League wedstrijd daar. De zaak werd al snel gesepareerd vanwege gebrek aan bewijs. Toch besloot de FIFA dat hij niet op het WK mocht fluiten. Rob Dieperink was 38 jaar. Het weer zonnig, warm, 23 graden op de Wadden en 31 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zomers en warm. En nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land zat er 50 kilometer file. De A27 naar Almere tussen Hilversum en Huizen doe je er 10 minuten langer over. Dat geldt ook voor de A50. Os-Arnhem tussen Heteren en knooppunt Grijshoord. En voor de A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn. Verderop dus tussen knooppunt Waterberg en Hoenderloo. Dan de A50 vanuit Arnhem naar het zuiden. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 minuten vertraging. En je bent een kwartier extra kwijt op de A325... vanuit Nijmegen naar Arnhem tussen Elst en Prinsgraaf. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Hey DJ, gib mir deinen Rhythmus.

Luisteraars, ook vandaag heet ik u weer van harte welkom bij een uurtje over Kate. En dat betekent een uurtje de Duitse slagers en de liedjes uit de Alpenlanden. En daarbij mag ik dan uw muzikale gastheer zijn. En mijn naam?

En dat was dan weer de opening van ons uurtje Auf Geht's. En uiteraard ging dat weer gepaard met een nummer van Matthias Reim. En zoals de trouwe luisteraar wel weet, is dat een van mijn favoriete Duitsstalige artiesten. En ditmaal een liedje getiteld was Für ein Gefühl. Ja, wat kun je daarvoor gevoel hebben? Nou, bij muziek krijg je altijd al wel een vrolijk gevoel. Maar ditmaal geen welgevoeligheden, maar als titel en als thema van deze uitzending. Huis, thuis, alles wat maar met huis te maken heeft. En daarom beginnen we daar ook maar gauw mee, want uiteraard het volgende nummertje, dat zal u wel bekend in de oren klinken. De Mountain Crew en Waterloo, ditmaal met Das Alte Haus van Rocky Doki.

lekker tempo, je vindt hem ook niet. Mountain Crew in Waterloo met Das Alte Haus van Rocky Doki. En ja, ook een Nederlandse artiest met name Herman van Veen beproefde zijn geluk in het Duitsstalige lied. Van hem hoort u nu Nach Hause.

En dan was dat het zo geëigende stemgeluid van Herman van Veen. Die met zijn album Im Augenblick ook zijn geluk beproefde bij onze Oosterburen. Een artiest, kindartiest, begonnen ook toen al veel succes gevierd in Duitsland. Dat is natuurlijk Jan Smit. Ja, over hem hoeven we niet zo heel veel te vertellen. Hij staat op de plaats van de Oh Ja, Erlebnis. Maar ja, wat moet er van hem nog verteld worden? Kind, artiest, zanger, presentator, producer, noem het allemaal maar op. Hij deed het allemaal vanuit zijn Duitsstalige avonturen. Zuhause!

En dat was dan het stemgeluid van Jan Smit uit de tijd dat hij... volgens mij had hij op dat moment de baard nog niet in de keel. Dat konden we wel horen op dit plaatje getiteld. Zu Hause. Vervolgen met die cappuccino's. En is u dat ook wel eens overkomen dat het tegen u gezegd is? Ich will ohne dich nicht nach Hause.

Dan die cappuccino's met het thema van samen uit, samen thuis. Oftewel, zoals dat dan in het Duits klinkt, ik wil onnötig nicht nach Hause gehen. Dan krijgen we twee engelen en Charlie, nicht nach Hause.

Zo, voor zover u op dit moment nog niet wakker mocht wezen, dan denk ik dat u er nu wel bij bent. Zwei Engel und Charlie, nicht nach Hause gehen. Udo Jürgens, hij mag natuurlijk niet ontbreken in dit uurtje. Ein Ehrenwert.

En dat was dan Udo Jurgens. En ja, hij bezong zo als er een einde kwam aan een samenwonen zonder trouwakte in een eervol aanzienlijk huis. Ja, dat komt toen ook nog niet. We gaan verder in dit uurtje. En dan komen we bij Goldmeister House.

0: Hier bin ich geboren, hier werd ich begraben. Hab tauge Ohren, weißen Bart und sitz im Garten. Meine 100 Enkel spielen Cricket auf'm Rasen. Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: En dat waren ze dan weer, Draai Am Rai, in het uurtje Auf Geht's. Met als thema House. We begonnen dus met Goldmeister, House am See. Dat was een vokaaltje. En het instrumentaaltje, dat was het Amazing Karaoke Premium House am See. En ja, de meest originele uitvoering van het liedje House am See. En ook de meest bekend geworden. En dat was die van Peter Fox. En die hoorde u zojuist. Dan gaan we verder. Johanna van Kotsian. Das bisschen Haushalt. Ja, we kennen het. Rita Hovink, zij zong het ook al. En in het Nederlands was het dan getiteld Dat zegt mijn man.

En dat was dan Johanna van Coxiam, Das Bisschen Haushalt. In het Nederlands kennen we dit liedje ook. En dan wordt het gezongen door Rita Hovink. En dan heet het Dat zegt mijn man wel. Huisjes aan het meer of aan de zee zijn altijd in trek. Ook Tina York zong daarover Das Haus am Meer.

Dat was dan Tina York en zij bezong Das Haus am Meer, oftewel het huisje aan het water, oftewel aan de zee. Ibo, hij heeft een bungalow in Santa Nirgendwo. Zou wel een luchtkasteel wezen.

En dat was dan Ibo met zijn liedje over de bungalow in Santa Nirgendwo. Nico Landers, die heeft een bungalow in Ermelo, heeft daar ook over gezongen. Wij gaan verder met Truckstop. Take it easy, Altus House.

Drukstop met het liedje Take It Easy, Altes House. En dan gaan wij verder met een liedje van Nicole. U kent haar natuurlijk ongetwijfeld nog wel van het liedje Ambition Frieden. Maar ditmaal zingt ze Straßen, die nach Hause führen.

0: Veluwe FM.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
3: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Renate Kok met het NOS Journaal. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo heeft het hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden de aanvoer van zoet water naar het westen van het land verhoogd om verzilting langs de kust te voorkomen. Het hoogheemraadschap Delfland maait het gras om dijken beter te kunnen inspecteren op scheuren. Door de aanhoudende droogte staat het water in rivieren lager dan gebruikelijk. De Vereniging van Waterbedrijven in Nederland benadrukt dat er van drinkwatertekort geen sprake is. Alleen in Noordoost-Twente is de situatie al enkele weken nijpend. Na de brand in een bar in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn nog altijd zeker 25 mensen er slecht aan toe. Ze liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. 28 mensen overleefden het niet, melden Thaise media. Die brand begon gisteravond kort voor middernacht. Na ongeveer een half uur was het vuur onder controle. Desondanks waren er veel slachtoffers. De meeste stierven door rookvergiftiging. Hoe die brand zich zo snel kon verspreiden, wordt nog onderzocht. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastiggevallen. Vier van hen hebben dat gemeld bij de politie. Het slachtoffer, een vrouw van 59, werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen, met daarop ook DNA van de man die vastzit, werd een dag later aangetroffen door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vapen. Er zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt. En dat zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in totaal de twee jaar daarvoor binnenkwamen bij een eerder meldpunt. Sommige patiënten zijn pas 12 of 13 jaar oud, zegt een arts van het centrum. Het weer zonnig, warm, 23 graden op de Wadden, 31 in Maastricht. Morgen opnieuw een zomerse dag en dan wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg. In een groot gedeelte van het land is het immers zomervakantie. En dat kun je ook wel merken. In de regio rijdt het ook langzaam. Bijvoorbeeld op de A50, Os-Arnhem. Tussen Heteren en knooppunt Grijsoord. 7 kilometer, 15 minuten. De linker rijstrook is er dicht. Verder de A27, Utrecht-Almere. Tussen Bilthoven en Eemnes ook dik een kwartier extra. En tot slot de A325, Nijmegen-Arnhem. Tussen Elst en Huissen, 4 kilometer. Je bent een kwartier later op de plaats van bestemming. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: DSB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: Vodap.
1: Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A27 naar Almere tussen Bilthoven en Huizen heb je 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A28 van Utrecht naar Amersfoort tussen Rijnsweerd en Soesterberg. En verderop bij Amersfoort Vathorst bovenop ook weer 10 minuten vertraging. Dan de A325 Nijmegen-Arnhem tussen Elst en Westervoort. Duurt er ook weer zo'n 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. In Harderwijk heeft zondagmiddag korte tijd brand gewoed. Het incident vond plaats op een dakterras aan de achterzijde van de Kerkstraat. De brandweer rukte rond 3:15 uit met meerdere voertuigen vanwege de locatie in de binnenstad. Bij aankomst van de brandweer stond de omheining van het dakterras in brand. Het vuur was snel onder controle, waardoor de schade beperkt bleef tot het dakterras. Niemand raakte gewond. De brandweer vermoedt dat de brand is ontstaan in een asbak op het terras. In Zeewolde hebben 3 gemaskerde overvallers een juwelier overvallen. De daders sloegen met hamers meerdere vitrines kapot en gingen er met nog onbekende hoeveelheid dure horloges vandoor. Niemand raakte gewond. Op het moment van de overval waren er geen klanten in de winkel, maar wel personeelsleden die zichzelf in veiligheid konden brengen. De politie heeft de omgeving meteen afgezet voor onderzoek en is nog op zoek naar de 3 verdachten. Ze waren volledig in het zwart gekleed, droegen grijze handschoenen en hadden zwart nylon over hun hoofd. De getroffen medewerkers krijgen slachtofferhulp. De politie roept getuigen en mensen met camerabeelden op om zich te melden. En tot slot, Rijkswaterstaat pakt de plannen voor nieuwe en hogere geluidsschermen langs de A28 in Harderwijk weer op. Als er geen aanvullende onderzoeken nodig zijn, is het streven om de schermen eind volgend jaar te plaatsen. Dagblad de Stentor meldt dat het project na 2 jaar stilstand weer wordt hervat. De werkzaamheden werden eerder uitgesteld omdat Rijkswaterstaat prioriteit gaf aan dringend onderhoud op andere wegen. Bewoners van de wijk Tweelingstad wachten al jaren op maatregelen tegen verkeerslawaai, nadat in 2018 werd vastgesteld dat de geluidsbelasting boven de wettelijke norm lag. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd dat de VS de havens en wateren van Iran weer gaat blokkeren. Alle andere landen mogen wel door de straat van Hormuz varen, zegt Trump. Hij noemt de VS vanaf dit moment de beschermer van de zeestraat. Daar wil hij wel een vergoeding voor, 20% van de waarde van de lading op schepen. Dat moet volgens hem de kosten van de beveiliging dekken. Vorige maand werd de Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens opgeheven nadat de VS en Iran tot een voorlopig akkoord waren gekomen. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo mag in Midden- en West-Brabant tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen water uit sloten, beken en rivieren worden gehaald. Verder is het advies om buiten die uren zuinig met water om te gaan. Op andere plaatsen in het land worden ook maatregelen genomen. Zo maait het Hoogheemraadschap Delfland het gras om dijken beter te kunnen inspecteren op scheuren. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Roes zegt dat hij erg worstelde met zijn blessures, operaties en het missen van de Olympische Spelen. In januari werd hij geopereerd aan zijn heup. De schaatser wilde zijn familie niet teleurstellen en besloot te vluchten. Sinds gisteren is hij weer thuis. Roes zegt dat hij zich schaamt voor wat er is gebeurd en hij wil professionele hulp gaan zoeken. Richard de Mos wordt opnieuw wethouder in Den Haag. Zijn partij Hart voor Den Haag gaat besturen met VVD, CDA en DENK. De Mos krijgt onder meer economie in zijn portefeuille. In 2018 was hij ook al wethouder in Den Haag, maar hij stapte na een jaar op na beschuldigingen van corruptie. Dan het weer, het is zonnig en warm. 23 graden op de Wadden, 29 graden in het midden en 31 in Maastricht. Morgen opnieuw zomers en een paar graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 20 minuten vertraging op de A27 naar Almere tussen Bilthoven en Huizen. De A50 Arnhem-Apeldoorn, 10 minuten extra reistijd tussen Schaarsberg en Knooppunt Beekbergen. En op de N325 Nijmegen-Arnhem tussen het Gelredome en Westervoort doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directe omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt een veiligheidsrisicogebied. De politie mag er preventief fouilleren. Ook komen er extra camera's en beveiligers. En asielzoekers die buiten moeten wachten worden binnen opgevangen. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie wil zoiets doen tegen de toenemende onveiligheid en overlast rond het overvolle aanmeldcentrum. Die wordt veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zijn daarom vertrokken. In de Verenigde Staten is opnieuw iemand omgekomen bij een schietincident waarbij de omstreden immigratiedienst ICE betrokken was. Vanmorgen was er een schietpartij in de Amerikaanse staat Maine in het noordoosten van het land. Volgens lokale media was het slachtoffer een man. De Organisatie voor de Rechten van Migranten zegt dat een van de leden vanochtend is gedood bij een confrontatie met ICE. Vorige week werd in Texas een Mexicaanse immigrant doodgeschoten bij een verkeerscontrole. En ook bij dat incident was ICE betrokken. In Rusland is een prominent politicus van de oppositie gearresteerd. Het gaat om Boris Nadjezdin. Hij is volgens zijn advocaat opgepakt omdat hij een extremistisch symbool had laten zien. Maar om wat voor symbool het gaat is niet duidelijk. Een paar dagen geleden werd Nadjezdin al bestempeld als buitenlands agent. Dat gebeurt vaker bij mensen die kritiek hebben op Poetin. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam hem in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Roes zegt dat hij erg worstelde met zijn blessures, operaties en het missen van de Olympische Spelen. In januari werd hij geopereerd aan zijn heup. Dan nog het weer. Het is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

ZFM.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Rijkswaterstaat pakt de plannen voor nieuwe en hogere geluidsschermen langs de A28 in Harderwijk weer op. Als er geen aanvullende onderzoeken nodig zijn, is het streven om de schermen eind volgend jaar te plaatsen. Dagblad de Stentor meldt dat het project na 2 jaar stilstand weer wordt hervat. De werkzaamheden werden eerder uitgesteld omdat Rijkswaterstaat prioriteit gaf aan dringend onderhoud op andere wegen. Bewoners van de wijk Tweelingstad wachten al jaren op maatregelen tegen verkeerslawaai, nadat in 2018 werd vastgesteld dat de geluidsbelasting boven de wettelijke norm lag. In Zeewolde hebben 3 gemaskerde overvallers een juwelier overvallen. De daders sloegen met hamers meerdere vitrines kapot en gingen er met nog onbekende hoeveelheid dure horloges vandoor. Niemand raakte gewond. Op het moment van de overval waren er geen klanten in de winkel, maar wel personeelsleden die zichzelf in veiligheid konden brengen. De politie heeft de omgeving meteen afgezet voor onderzoek en is nog op zoek naar de 3 verdachten. Ze waren volledig in het zwart gekleed, droegen grijze handschoenen en hadden zwart nylon over hun hoofd. De getroffen medewerkers krijgen slachtofferhulp. De politie roept getuigen en mensen met camerabeelden op om zich te melden. En tot slot, de dierenambulance Noordwest-Veluwe maakt sinds een half jaar gebruik van een nieuw meldingssysteem dat kunstmatige intelligentie, kortweg AI, en WhatsApp combineert. Het systeem zorgt ervoor dat chauffeurs sneller beschikken over de exacte locatie, foto's en informatie over het dier waarvoor een melding is gedaan. Het systeem verzamelt automatisch locatiegegevens, beeldmateriaal en relevante informatie en beoordeelt of inzet van een dierenambulance noodzakelijk is. Volgens de dierenambulance levert het systeem per melding naar schatting ongeveer 10 minuten tijdwinst op. Ook andere dierenambulances hebben inmiddels belangstelling getoond voor de toepassing. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Commissie moet met een verbod komen op het zelfstandig gebruik van sociale media voor kinderen jonger dan 13 jaar. Dat staat in een adviesrapport van een commissie die daar onderzoek naar deed op verzoek van de Europese Commissie. Het advies is om kinderen tot en met 12 jaar alleen op sociale media actief te laten, onder toezicht van ouders of leraar. Ook zou er een tijdslimiet aan het gebruik moeten zitten. De Europese Commissie komt na de zomer met een plan. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege cyberaanvallen. Het gaat om het hacken van particuliere camera's op militaire routes in Nederland. Door die camera's te hacken kan Rusland onder meer inzicht krijgen in militaire transportroutes en het type wapens en materieel dat aan Oekraïne wordt geleverd. De Russische ambassadeur moet morgen uitleg geven aan Berendsen. Ook in Duitsland, Frankrijk en Finland worden Russische ambassadeurs ontboden vanwege spionage en sabotage. In de omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel komen extra camera's en beveiligers. De politie mag er ook preventief fouilleren, omdat de omgeving is aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen vlakbij het aanmeldcentrum. Die werden veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel. Het kabinet heeft een nationaal coördinator geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld benoemd. Het is Judith Kuipers. De bedoeling is dat de overheid en instanties beter gaan samenwerken in het beleid rond bijvoorbeeld femicide. Ook moet er een nationaal actieplan komen om geweld tegen vrouwen, huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Het vorige kabinet besloot de nieuwe functie in te stellen. De regering maakte toen 10 miljoen euro extra vrij. Het weer, het is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Nou, zoals ik kijk van harte welkom bij het eerste uur van de Golden Oldies. We begonnen nu met McQueen, Clark en Hillman en Don't You Write Her Off uit 1979. En daarmee hebben we dan ook meteen een jaar te pakken, want Roger Quinn, hij wordt vandaag maar liefst 84 jaar. Dus dat is een mooie leeftijd, toch? Goed, wat gaan we nog meer voor u draaien? Nou, onze AB-kantje, die staat dit keer in de take. Gaan we een single draaien van Mo Sondok. Voor de rest hebben we nog de nummer 1 hit en die komt uit 1974. In plaats van Elvis, Nederlandstalige plaat en heel veel andere leuke muziek. Mocht u echter een verzoekje willen aanvragen, dat kan natuurlijk. En dat mag u dan doen op het telefoonnummer 360148. Dus 360148. En voor de mensen buiten onze regio is het 0341 ervoor. E-mailen kan ook en dat mag naar studio@veluwefm.nl. Dus studio@veluwefm.nl. De volgende plaat komt uit 1968, is van de groep Thames en Be Young, Be Foolish, Be Happy.

En we draaiden de Drifters met On Broadway uit 1963. We gaan nu een plaat draaien van Billy Lee Riley en Pearly Lee uit 1957.

Even naar de Carol Man met Gonna Rock'n'Roll Tonight uit 1956. We zijn teruggekomen met de A-B-kantje en dit keer heb ik gekozen voor een single van Mo Sondok. Hij werd geboren als Malcolm Ronald Sondok op 4 juli 1934 in Houston. Hij overleed op 9 juni 2009 in Köln en hij was in Duitsland, was hij DJ en muziekproducer. Het nummer wat wij van hem gaan draaien, dat is dan Ich mach mir zorgen um dich. En deze plaat bracht hij uit in 1965 en het verscheen op zijn album Papa, O Papa.

0: Bye.
1: En dit was Hey Annabella Suzanne. En dat was natuurlijk de originele versie. Die was natuurlijk van de Isley Brothers met I'm Gonna Knock On Your Door. Goed, we gaan verder met Boyd Bennett en his Rockets. En The Most uit 1955.

draaien de Charlie Crazy met Crazy Girl uit 1958. U luistert nog steeds naar de Golden Oldies op uw station VLFM. En als u het leuk vindt om een plaatje aan te vragen, dan kan dat natuurlijk. Dat mag u dan doen op het telefoonnummer 360148. Dus 360148. En voor de mensen buiten onze regio is het 0341 ervoor. E-mailen kan ook. En dat mag naar studio@vlfm.nl. Dus studio@vlfm.nl. Ze terugkomen aan de nummer 1 van 1974. En als we gaan kijken op de Duitse hitlijst, zien we daar staan. The Roots, Zoek een Baby Love.

En we rijden voor Sanford Townsend Band. En dit was dan Smoke from a Distant Fire uit 1977. We zijn toch aan de plaat van Elvis. En uit de film Jailhouse Rock gaan wij voor draaien. Come on everybody,

En dit was in 1963 Gene Tift en Here's a Toast to You. De Nederlandstalige plaat komt dit keer uit 1974 en we gaan een plaat draaien van Hein Simons. Hey, ga je mee?

En daar hebben we Gene Clark en voor Spanish Guitar uit 1971. Maar nu praat hij van Herbie Smith en So Wild Over You uit 1958.

to rock and roll. En dat was een oudje van Buddy Holly en Reddy Teddy uit 1958. We gaan nu voor de Excel en Kiss You All Over uit 1978.

En als laatste plaat van dit uur draaiden wij Mike Bett en The Lady of the Dawn uit 1979. Ja, want het uurtje zit er weer bijna op. Dus tot aan het nieuws kunt u nog even luisteren naar Frits Stijn en zijn klokkenpolka. En daarna zijn we uiteraard weer bij je terug.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel komt een dagopvang, zodat de asielzoekers niet meer op het gras hoeven te wachten. Ook wordt de omgeving een veiligheidsrisicogebied, zodat er preventief gefouilleerd kan worden. En er komen meer camera's en beveiligers. Asielminister Van den Brink wil zoiets doen aan de onveiligheid en onrust rond het centrum. Na geweldsincidenten op het terrein vertrokken Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis vorige week bij het centrum dat overvol is. Nu er maatregelen worden genomen, keren de organisaties terug. Een vrouw van 56 uit het Utrechtse Kamerik heeft een celstraf gekregen van 2 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, omdat ze een andere vrouw jarenlang heeft uitgebuit. Het slachtoffer werkte 11 jaar op het paardenbedrijf van de vrouw. Daar werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Ze had extreem lange werkdagen, maar kreeg geen salaris. De vrouw leefde onder slechte omstandigheden in een caravan op het terrein. De rechter zegt dat de eigenaresse van het bedrijf misbruik maakte van de kwetsbaarheid van de vrouw. Die had geen sociaal netwerk en kon nergens anders terecht. Kinderen onder de 13 moeten alleen sociale media kunnen gebruiken onder toezicht van hun ouders of een leraar. Dat schrijven onderzoekers in een advies aan de Europese Commissie. Verder moet er voor kinderen een tijdslimiet komen voor het gebruik van social media. Na de zomer komt de Europese Commissie met een voorstel. De politie heeft een man van 48 uit Woerden opgepakt voor brandstichting. Hij zou gisteravond een explosief hebben laten afgaan bij een appartementencomplex waarna er brand ontstond. Bewoners van 7 appartementen in Woerden kunnen nog altijd niet naar huis. Bij de brand raakte niemand gewond. Het weer, het is nog lang warm vanavond en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het iets warmer dan vandaag, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Uw presentator is Stefan Schoenmaker.
1: Nou, zoals ik heet van harte welkom bij het tweede uur van de Golden Oldies. We begonnen dit moment met Human Pains en F.O. Heart at You uit 1966. Nou, we gaan nog meer draaien. Nog heel veel leuke muziek eigenlijk. Mocht u echt ook suggesties hebben, dan hoor dat uiteraard graag. En dat mag u dan doorgeven op het telefoonnummer 360148. Dus 360148. En voor de mensen buiten onze regio is 0341 ervoor. E-mailen kan ook. En dat mag naar studio@veluwefm.nl. Dus studio@veluwefm.nl. We gaan verder met Alice Cooper en How Gonna See You Now uit 1979.

En we draaiden Boston met Don't Look Back uit 1978. We gaan verder met Derrit en Clark en Line Down the Middle uit 1968.

En we draaiden 1963 Dorsey Burnett en Feminine Touch. Vorige week overleed op 75-jarige leeftijd Bonnie Tyler. En alles wat ik over heb gelezen, dan lees je de teksten. En er staat er ook in dat ze his heeft gehad in de jaren 80. Nee, dat jaren heeft ze zo koud. Maar goed, wat je niet leest is dat ze ook his had in de jaren 70. Nou, daar gaan wij er bijvoorbeeld twee draaien. De eerste die we gaan draaien is Lost in Friends uit 1977.

Maar op een gegeven moment kreeg ze ook een keelontsteking. En toen, daar is ze eigenlijk niet echt van hersteld. Want ze is te snel begonnen weer met zingen. En dat was duidelijke aanslag, was duidelijk te horen op haar stemband. Zeg maar, op het volgende nummer uit 1978 is A Heartache.

En dit was dan het blokje Bonnie Tyler, omdat ze natuurlijk in, op 65-jarige leeftijd is overleden. Goed, we gaan nu een plaat draaien uit 1968 is dat. En dat is van de Guess Company en If You Know What I Mean.

En dit was een oudje van de Seegers en Come the Day uit 1966. We gaan nu verder met de Hollies en I Can Tell the Bottom from the Top uit 1970.

We draaien de Queen en Coming Soon uit 1979. Maar nu praat hij van Sharon Marie en Run Around Lover uit 1963.

En we draaiden voor Jeannie Arnell en A Tribute to You uit 1964. We gaan nu een avondje draaien van de Everly Brothers en dat is Bebopalula uit 1958.

En dat was dan de Gene Gene Vincent met Crazy Legs uit 1957. We gaan nu een plaat draaien van The Shoes en Angels of the Morning uit 1975.

En dit was dan onze uitsmijter voor vanavond. Ike en Tina Turner en de River Deep Mountain High. En deze plaat kwam uit 1966. Ja, het zit weer bijna op. Dus ik wil dan heel hartelijk bedanken voor het luisteren naar ons. Ik wil Hansen bedanken voor techniek. En uiteraard zijn we de volgende week ook gewoon weer met een heel nieuw programma. Mocht u er dan ook weer bij zijn, van harte welkom. En voor straks nog een hele fijne avond. En welterusten. Tot volgende week. Dag.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Het Hongaarse parlement heeft met een grote meerderheid ingestemd met een grondwetswijziging waarmee president Szójok kan worden afgezet. Premier Magyar wil met het afzetten van Szójok de invloed van oud-premier Orbán terugdringen. In Hongarije heeft de president vooral een ceremoniële rol, maar hij kan wel een veto tegen wetten uitspreken. In Duitsland heeft een Irakese man van 45 levenslang gekregen voor het uitbuiten en verkrachten van twee Yezidi-meisjes in Irak. Zijn ex van 30 moet 9,5 jaar de cel in. De twee sloten zich in 2015 in Irak aan bij de terreurorganisatie. Ze kochten de meisjes als slaven toen ze 5 en 12 jaar waren. Vervolgens werden die verkracht, mishandeld en gedwongen om huishoudelijk werk te doen. IS vermoordde in Irak duizenden Yezidis, een Koerdische minderheid. Een Vlaamse vrouw van 30 heeft na een reis in Egypte per ongeluk een vijfstreepschorpioen mee naar huis genomen. Omdat het giftige dier haar had gebeten, had ze het in een doosje gestopt en bij zich gehouden. In het ziekenhuis kreeg ze antigif. Daarna vergat ze de schorpioen. Toen ze na haar vakantie thuis kwam in Leuven, bleek het dier nog in haar handtas te zitten. De schorpioen is naar een opvang gebracht. Het weer, het is nog lang warm vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is het nieuws uit de regio.
3: Goedenavond, dit is het regio nieuws. De dierenambulance Noordwest-Veluwe maakt sinds een half jaar gebruik van een nieuw meldingssysteem dat kunstmatige intelligentie, kortweg AI, en WhatsApp combineert. Het systeem zorgt ervoor dat chauffeurs sneller beschikken over de exacte locatie, foto's en informatie over het dier waarvoor een melding is gedaan. Het systeem verzamelt automatisch locatiegegevens, beeldmateriaal en relevante informatie en beoordeelt of inzet van een dierenambulance noodzakelijk is. Volgens de dierenambulance levert het systeem per melding naar schatting ongeveer 10 minuten tijdwinst op. Ook andere dierenambulances hebben inmiddels belangstelling getoond voor de toepassing. In Zeewolde hebben 3 gemaskerde overvallers een juwelier overvallen. De daders sloegen met hamers meerdere vitrines kapot en gingen er met nog onbekende hoeveelheid dure horloges vandoor. Niemand raakte gewond. Op het moment van de overval waren er geen klanten in de winkel, maar wel personeelsleden die zichzelf in veiligheid konden brengen. De politie heeft de omgeving meteen afgezet voor onderzoek en is nog op zoek naar de 3 verdachten. Ze waren volledig in het zwart gekleed, droegen grijze handschoenen en hadden zwart nylon over hun hoofd. De getroffen medewerkers krijgen slachtofferhulp. De politie roept getuigen en mensen met camerabeelden op om zich te melden. En tot slot, Rijkswaterstaat pakt de plannen voor nieuwe en hogere geluidsschermen langs de A28 in Harderwijk weer op. Als er geen aanvullende onderzoeken nodig zijn, is het streven om de schermen eind volgend jaar te plaatsen. Dagblad de Stentor meldt dat het project na 2 jaar stilstand weer wordt hervat. De werkzaamheden werden eerder uitgesteld omdat Rijkswaterstaat prioriteit gaf aan dringend onderhoud op andere wegen. Bewoners van de wijk Tweelingstad wachten al jaren op maatregelen tegen verkeerslawaai, nadat in 2018 werd vastgesteld dat de geluidsbelasting boven de wettelijke norm lag. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van...
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Zet je radio hard, want...
5: It's time for the love zone.
6: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Wat er aan de schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord vooraf ging, is niet bekend. Een vrouw van 56 uit Kamerik is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk, voor het uitbijten van een kwetsbare jonge vrouw. Zij moest ruim 11 jaar lange dagen werken in de paardenstallen van de vrouw, zonder dat zij salaris kreeg. Ook werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Het weer. Vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon. Er waait een matige noordoostenwind. En het wordt dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Zet je radio hard. Want...
4: It's time for the love zone.
5: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

0: weer bepaalt.
1: Het groene hart van je radio.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekend. De Franse politie heeft 2 verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. In Rotterdam is een man gewond geraakt bij een schietpartij op straat. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte opgepakt. Bij de schietpartij raakte een kogel ook een ruit van een bus. Daar zaten op dat moment 10 mensen in, maar niemand in de bus raakte gewond. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Peser, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer. Vannacht is het droog en zijn er opklaringen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon. Er waait een matige noordoostenwind. En het wordt dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regio nieuws. Voormalig kalverhouder Gerbert Mulderij heeft op zijn erf in Speuld een camperplaats met ruim 20 standplaatsen geopend. Mulderij beëindigde zijn veehouderij via de landelijke vrijwillige beëindigingsregeling, bedoeld voor piekbelasters, en koos daarna voor een nieuwe onderneming. Omroep Gelderland meldt dat Mulderij in 2022 werd aangemerkt als piekbelaster vanwege de stikstofuitstoot nabij een Natura 2000 gebied. Na overleg met de gemeente Ermelo besloot hij zijn bedrijf om te vormen tot een camperplaats. De officiële opening werd verricht door burgemeester Hans van Dalen, die met zijn camper door een lint bij de slagboom reed. Op een deel van de Ermeloze heide geldt vanaf half augustus gedurende 6 maanden een verbod op het uitlaten van honden. De maatregel is genomen vanwege de komst van 2 Italiaanse kuddewaakhonden die de schaapskudde moeten beschermen tegen wolven. De stichting Schapendrift schaft 2 honden aan van het ras Maramano Abruzzese. De gemeente Ermelo noemt een rustige trainingsperiode noodzakelijk, zodat de dieren kunnen wennen aan de kudde en leren onderscheid te maken tussen een bedreiging en recreanten met honden. In het gebied worden waarschuwingsborden geplaatst en handhavers houden toezicht op de naleving van het verbod. En tot slot, in Zeewolde hebben 3 gemaskerde overvallers een juwelier overvallen. De daders sloegen met hamers meerdere vitrines kapot en gingen er met nog onbekende hoeveelheid dure horloges vandoor. Niemand raakte gewond. Op het moment van de overval waren er geen klanten in de winkel, maar wel personeelsleden die zichzelf in veiligheid konden brengen. De politie heeft de omgeving meteen afgezet voor onderzoek en is nog op zoek naar de 3 verdachten. Ze waren volledig in het zwart gekleed, droegen grijze handschoenen en hadden zwart nylon over hun hoofd. De getroffen medewerkers krijgen slachtofferhulp. De politie roept getuigen en mensen met camerabeelden op om zich te melden. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft president Jette gezegd na een bijeenkomst in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekendgemaakt. De Franse politie heeft 2 verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is een deel van de A6, de autoroute du Soleil, dicht. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Meer dan 100.000 Noren hebben in de hoofdstad Oslo hun nationale voetbalelftal onthaald. De voetballers kwamen vandaag terug op eigen bodem na hun uitschakeling in de kwartfinale tegen Engeland. Toch was de trots er niet minder om in Noorwegen. Het was voor het eerst dat de Noren de kwartfinale op een WK haalden. De voetballers werden in een open bus door Oslo gereden naar het paleis, waar het team door koning Harald en zijn familie werd ontvangen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

nachten naar het droom gehad. Rustig maar, rust nog wat.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn twee loodsen geraakt waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Volgens haar gebruikte Trump een rechtszaak tegen de fiscus om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De schikking die daaruit voortkwam was volgens de rechter bedoeld om belastingbescherming voor Trump en financiële voordelen voor zijn bondgenoten te presenteren als de uitkomst van een legitiem juridisch proces. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.